0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op ntvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakt verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 22:00, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
6: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoopmap nu. Marktkoopmappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
7: Man, ik heb het voorjaar weer in de bal en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze! Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op ntvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Start your engines for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
4: Marnix Ampers met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste halfjaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
5: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt. Ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
4: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwe was hij omstreden.
6: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
4: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
8: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
9: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
3: Radio Drenthe.
10: Goedemorgen Drenthe.
3: Met Edwin Mooibroek.
10: Een hele goede morgen. Het is 7:04. Het is woensdag 22 juli. Ger, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Edwin.
10: We gaan je weer bijpraten over het nieuws uit Drenthe en daarbuiten. 13 veehouders hebben zich bij de provincie Drenthe gemeld voor een subsidie om te stoppen met het houden van dieren. Vorige week ging die nieuwe regeling open. En een subsidie vergoedt het waardeverlies van productierechten en productiecapaciteit en de kosten die ondernemers maken om hun bedrijf te sluiten. Een 19-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor de gijzelingspoging in een telefoonwinkel in Emmen december vorig jaar. De rechtbank acht daarnaast stalking, bedreiging, vernieling en verboden wapenbezit bewezen. En wat hem zelf niet lukte, kreeg zijn opvolger in korte tijd voor elkaar. Het veelbesproken pretpark in Rotterdam opende gisteren de deuren. Het was Henny van der Most, in Drenthe bekend als eigenaar van attractiepark Speelstad Oranje, die de openingsceremonie verrichtte. Terwijl uitgerekend dit pretpark zijn zakelijke ondergang inluidde. Het is vandaag grotendeels bewolkt. Uit de bewolking valt af en toe wat lichte regen of een buitje. De temperatuur blijft door de wolken en de wind bescheiden. Het wordt vandaag maar 19 graden. Vanavond blijft er soms wat lichte regen vallen. Dit zijn de Doobie Brothers en Listen to the Music.

0: Doobie Brothers op Radio Drenthe. En het heet Listen to the Music. Het gaat goed met de peren dit jaar in Nederland. Er wordt een rijke perenoogst verwacht aan het einde van de zomer. En dat merken ze ook bij de langste perenboomgaat ter wereld. En die is aan de Dr. Larijweg in Ruinewold. Jene Keizer is daar vrijwilliger. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat zien jullie allemaal aan die perenbomen? Het zit helemaal vol.
1: Het zit mooi vol met nog te kleine peren, maar dat komt nog goed.
0: Oké, en hoe kan het dat het zo'n goed perenjaar is?
1: Ja, ik denk dat de klimatologische omstandigheden goed geweest zijn in het voorjaar. Dat er geen vorst geweest is tijdens de bloei.
0: Ja. Yeah.
1: En dat het wisselvallige weer, extreem weer, goed gedaan heeft voor de peren.
0: Ja, want inderdaad, het is een jaar van enorme extreme. Ik bedoel, we hebben nu ook last van watertekort, we hebben last van droogte. Maar dat is goed voor peren?
1: Alles op zijn tijd. En wat precies goed is, ik bedoel, maar je ziet gewoon aan de opbrengst of aan de vruchten, zie je dat het goed bij geweest is.
0: Oké, is nou het beste perenjaar ooit?
1: Nou, het lest vrucht best.
0: Oké.
1: Okay, dus dat weet ik niet zo.
0: Oké, maar u zei van ze zijn nog heel erg klein. Ja, die duurt nog even voordat ze van de bomen gaan. Kan er nog iets misgaan?
1: Nee, er kan niks misgaan. Ik bedoel, in deze periode. Ze kunnen te klein blijven en ze hebben nu vocht nodig. Je ziet het ook aan de bomen. Er zijn een aantal, toch wel een tiental, die toch het niet redden dit jaar.
0: Want?
1: Dat ze nu al dood eruit zien.
0: Omdat er niet genoeg regen is gevallen?
1: Dat er onvoldoende regen gevallen is, ja.
0: Oké, dus eigenlijk heeft u nog wel een paar buitjes nodig, zodat ze een beetje dikker kunnen worden?
1: Ja, daar hopen we wel op.
0: Oké, want anders dan heb je kleine peren, daar kan je niks mee?
1: Ja, die zijn net zo lekker. Maar je moet verschillen. En dan moet je twee keer zoveel.
0: Ja.
1: En dat, ja, ik weet niet, als moeders en oma er altijd blij is om ze dan te schilderen als ze zo klein zijn.
0: Ja, want dan blijf je bezig, dan blijft er ook niks meer van over natuurlijk ook.
1: Dan blijft er wat minder van over.
0: Nee, maar u heeft goede hoop dat het allemaal goed komt?
1: Het komt zeker goed.
0: Oké, dank vrijwillige Jene Keizer bij de langste perenboomgaard ter wereld aan het Dr. Larijweg in Ruinewold.

0: Over een meisje dat fantaseert dat acteur Robert De Niro haar vriendje is. Jorah Bananarama en Robert De Niro's Wedding.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: We gaan weer eens even kijken in de geschiedenis. Wat gebeurde er allemaal op de datum van vandaag? En het is vandaag 22 juli. In 1894 is de eerste autorace ooit, die van Parijs naar Rouen. En graaf Jules Albert de Dion is de snelste. Hij rijdt gemiddeld 19 kilometer per uur. Ja, 19. Dat was toen heel snel. Maar ja, Max die kan tegenwoordig wel 370 kilometer gaan, geloof ik, hè? In eigen land horen we in 1923 de eerste radio-uitzendingen door de Hilversumse draadloze omroep. Maar het zijn niet de eerste geluiden op de radio. Die horen we 4 jaar eerder dankzij ingenieur Itzerda.
3: Ja, meneer Itzerda, wat is dat nou eigenlijk wat we hier gehoord hebben?
4: Dat is het orgeltje wat gebruikt is bij de eerste radiotelefonie-uitzending voor de jaarbeurs in 1919 te Utrecht. Dus dat wil zeggen dat het allereerste wat in Nederland door de radio geklonken heeft, dat dit geweest is wat ik nu gehoord heb, die dollarprinsessin Jonatje.
0: Ingenieur Itzerda. Nou, gaan we naar Limburg. Daar is op 22 juli 2002 een aardbeving met een kracht van 4,9 op de schaal van Richter. Is een flinke, maar niet de zwaarste, want die is 20 jaar eerder.
5: Goedenavond, dames en heren. Angstige mensen in pyjama op straat, gevels en auto's in puin, schoorstenen afgebroken en overal stenen op straat. Limburg na de aardbeving, de zwaarste in de geschiedenis van Nederland.
0: En dan een van onze beste voetballers, Dennis Bergkamp. Hij neemt afscheid op 22 juli 2006.
6: Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp! Die neemt de bal feilloos aan! En hij schiet de bal erin! We spelen nog officieel 20 seconden. Dennis Bergkamp, 2-1.
0: Ja, helemaal gek daar op de radio. Maar ja, Dennis Bergkamp schiet in Nederland naar de halve finale van het WK in 1998. De extreemrechtse Anders Breivik die schokte de wereld in 2011. Hij richt een bloedbad aan in Noorwegen door eerst een bomaanslag op een regeringsgebouw en vervolgens schiet hij 69 mensen dood. Vooral de jongeren die daar op kampen zijn van de sociaal-democratische jeugdbeweging. En deze jongen die weet te vluchten.
7: I ran out in the cafeteria, jumped out of the window and escaped down to the waterside.
0: Ja, hij vluchtte naar de kantine, springt eruit een raam en ontsnapt via de waterkant. En dan gaan we naar Griekenland, want vandaag 3 jaar geleden worden op Rhodos duizenden inwoners en toeristen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden.
8: De Griekse brandweer heeft intussen al hulp uit 11 landen gekregen. Maar het is kurkdroog in Griekenland, waardoor er steeds opnieuw branden uitbreken.
0: Ja, dat was vandaag 3 jaar geleden. Dan gaan we naar de jarige. Musicalster Joke de Cruijff is jarig vandaag 61 geworden. Oud-voetballer en voetbaltrainer Dirk Kuyt is 46. Tieneridool Selena Gomez is 34 jaar geworden. Don Henley, die ken je nog van de Eagles, is alweer 79. En acteur Danny Glover is 80 jaar geworden. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 22 juli 1986. Het is de sterfdag van Edith Staal. De leraar Engels die in zijn vrije tijd dicht en zingt. De troubadour van het Groningse lied. Nog maar 44 jaar is hij als hij overlijdt aan de gevolgen van longkanker. Dit is Mien Toentje.
9: Mien Toentje.

22 juli 1986, de sterfdag van Ede Staal. Je hoorde Mien Toentje. Meer boeren kunnen gebruik maken van een subsidie om te stoppen met het houden van dieren. De provincie Drenthe heeft die subsidieregeling voor boeren die willen stoppen uitgebreid. Inmiddels hebben zich 13 boeren gemeld. Hoor je zo meteen na 7:30, hoor je daar meer over. En natuurlijk ook het uitgebreide weer. En het is een beetje fris vandaag. Ik heb mijn sweater ook maar aangetrokken. Dit t-shirt nog maar even in de kast gelaten. Nou, zometeen na 7:30 hoor je daar meer over. En natuurlijk ook een overzicht van het nieuws. Dit is R.E.M. Losing My Religion.

0: 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
1: Aan tafel.
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
0: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
4: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
5: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
6: 1 minuut over 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ger Hensen, goedemorgen.
7: Goedemorgen. 13 veehouders hebben zich bij de provincie Drenthe gemeld voor een subsidie om te stoppen met het houden van dieren. Waar eerder alleen veehouderijen binnen een straal van 250 meter rond een Natura 2000 gebied in aanmerking kwamen voor de subsidie, is die straal nu verruimd naar 2500 meter. De subsidie vergoedt onder meer de kosten die ondernemers maken om hun bedrijf te sluiten. Een boer die zo'n deal sluit met de provincie kan de sluiting niet meer terugdraaien. Ook mag niet op een andere plek opnieuw worden begonnen met dezelfde dieren. Een man van 19 uit Emmen is veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor een gijzelingspoging in Emmen. De man liep op 29 december vorig jaar een telefoonwinkel binnen met een vuurwapen en richtte dat op 2 medewerkers. Hij dwong hen op hun knieën te gaan zitten. Ook 2 aanwezige klanten moesten op de grond plaatsnemen. Hij probeerde zo €1 miljoen losgeld af te dwingen, maar uiteindelijk gaf de man zich over aan de politie. Een man van 44 uit Assen is aangehouden voor een gewapende overval van maandagavond op een pizzeria in Assen. De politie is nog op zoek naar een 2e verdachte. De overval was rond 22:00 bij een pizzeria aan de Meester P.J. Troelstralaan. Na de overval gingen de verdachten er vandoor. Wat er precies is buitgemaakt is nog niet bekend. En ook is onduidelijk welk wapen bij de overval is gebruikt. Een man van 23 uit Nieuw-Wolda is veroordeeld tot 10 maanden celstraf voor het bedreigen van meerdere slagerijen in Drenthe en Groningen. Straf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Hij komt dus direct vrij. Wel krijgt hij een proeftijd van ruim 3 jaar. De man werd 1 jaar geleden aangehouden nadat hij dreigmails gestuurd had. Hij dreigde medewerkers van de slagerijen dood te steken als ze niet hun winkels definitief zouden sluiten. 7 van de 13 slagerijen die hij bedreigde deden aangifte van die bedreiging. En wat hem zelf niet lukte, kreeg zijn opvolger in korte tijd wel voor elkaar. Het veelbesproken pretpark in Rotterdam opende namelijk gisteren de deuren. Het was Henny van der Most, in Drenthe bekend als eigenaar van attractiepark Speelstad Oranje, die de openingsceremonie verrichtte. Terwijl uitgerekend dit pretpark zijn zakelijke ondergang inluidde. Nou, dit en veel meer, dat lees je ook op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
6: Oké, Ger, dankjewel. Gaan we eens kijken naar het weer. Hans, goedemorgen.
8: Mooi, Edwin, goedemorgen.
6: Het is best frisjes, hè?
8: Ja, het is een graad of 15, 16 uur in onze provincie. En eigenlijk is dat niet ongewoon. Maar we hebben er wel een wolkendek bij gekregen. En dat zorgt ervoor dat de opwarming van ons weertype vandaag eigenlijk een beetje spaak gaat lopen. Het was gisteren best wel mooi weer. Graad of 22 was het. En de noordwestenwind was ietsje kouder dan voorgaande dagen. Nog steeds wel kracht 3 trouwens ongeveer. Maar het viel eigenlijk best mee gisteren. Maar ja, vandaag moeten we dat bekopen met een aardig bewolkte dag. En uit die bewolking kan ook een spat regen vallen deze morgen.
6: Oké, en de komende dagen?
8: Nou, het valt eigenlijk nog wel mee met die neerslag. Het gaat geen regen van betekenis zijn. Dus aan de droogte gaat het vandaag niks doen. Het is vooral esthetisch dat je denkt, een zomerdag, het zal alweer. Ja. Windkracht 4 ongeveer uit het noordwesten. Misschien vanmiddag tegen windkracht 5 in het noorden van de provincie. Maar daarna wordt het droog en dan wordt het vannacht een graad of 11. Misschien 10 in het wat dieper in het binnenland. Wind valt ook even weg. En morgen, nou, dan komt nog 1 keer die noordwestelijke wind terug. Kracht 4 ongeveer. 19 tot 20 graden, zelfde temperaturen als vandaag. En morgenochtend misschien nog een laatste lichte spat regen. Ik denk eigenlijk dat dat niks gaat doen, dat je het ook niet kan meten. Morgenmiddag is het droog en dan komt de zon er geleidelijk aan wat beter bij. Dat is wel het begin van een bescheiden verandering op de weerkaart. En ik zeg met nadruk bescheiden. Ja. Want het grootschalige stromingspatroon met de westelijke aanvoer, dat blijft in stand. Maar de precieze richting verandert iets. We gaan van noordwest naar west tot zuidwest. En daar zit net wat zachtere lucht. Vrijdag een graad of 23. Nou, dat is best acceptabel. Dat is een jaar normaal. In de ochtend nog een mix van zon en bewolking. En in de middag al wat meer zon. En de hele dag verloopt droog. En zaterdag dan gaan we door de 25 graden heen. Dan in de ochtend vrij veel zon. Maar in de middag raakt het toch onstabiel. Komen er wat meer stapelwolken. En zaterdagavond, maar vooral zondag overdag, kunnen er enkele regen- en onweersbuien gaan vallen. En die buien op zondag, die zouden misschien wel wat kunnen doen qua regen van betekenis. Maar dat is nog even afwachten.
6: Oké, dus we hebben even een tijdelijke opleving en daarna gaat het weer regenen.
8: Daarna dan, als ik de glazen bol even streel, zie ik zondag en maandag temperaturen van een graad of 21. En in de ultraglazen bol gaat die wel weer verder omhoog. Dus het is eigenlijk wel te hopen dat er van het weekend wat neerslag van betekenis valt. Want echt perspectief, een bulderende wegcirculatie die je liever niet wil in de zomer, maar die wel regen van betekenis brengt, die zit er niet in.
6: Nee, maar we hebben al een watertekort, hè?
8: Ja goed, het bouwt zich wel langzamerhand op. Normaal ben ik altijd vrij voorzichtig met zeggen dat het droog wordt, maar het begint nu langzamerhand wel toe te nemen. Diepe grondwater is nog goed, maar die toplaag die te droog is, die wordt steeds dikker en dieper. Ja, we zouden inmiddels best eens wat 10 of 20 mm regen kunnen gebruiken.
6: Oké, dankjewel, tot straks.
8: Tot zo.
6: Hoi.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.

0: 11 minuten over 7:30 geworden. Meer boeren kunnen gebruik maken van een subsidie om te stoppen met het houden van dieren. De provincie Drenthe heeft die regeling voor boeren die willen stoppen uitgebreid. Inmiddels hebben zich meerdere belangstellenden zich gemeld. Landbouwredacteur Frank Molema, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat voor regeling is dit?
1: Het is een regeling voor veehouders in de buurt van Natura 2000 gebieden. En die willen stoppen met hun bedrijf. En ja, hun bedrijf is uiteraard geld waard. En ook het beëindigen van het bedrijf brengt kosten met zich mee. Bijvoorbeeld de sloopkosten. En de provincie wil de boeren tegemoetkomen door een subsidie beschikbaar te stellen. En in totaal heeft de provincie een potje klaar liggen van 11,1 miljoen euro voor deze boeren. En sinds vorige week is deze regeling opengesteld.
0: Ja, en in die week hebben zich al 13 boeren gemeld, hè?
1: 13 boeren inderdaad, en het zijn allemaal boeren binnen een straal van 2500 meter van een Natura 2000 gebied. Deze regeling was er overigens vorig jaar ook al, maar toen konden alleen boeren zich melden die binnen 250 meter van de kwetsbare natuur zaten. En dat leidde er toen toe dat er maar één boer zich meldde, terwijl de belangstelling wel veel breder was. En de provincie heeft daarop besloten om de grens met 2 kilometer te verruimen, zodat meer veehouders in aanmerking komen. En dat betekent overigens ook dat de provincie het budget met ongeveer 2 miljoen euro heeft moeten verruimen. En de boeren hebben kans om tot 1 februari volgend jaar om zich aan te melden voor de subsidie.
0: Ja, in het hele potje zit dus 11,1 miljoen euro. Die 13 boeren die zich nu hebben gemeld, en die krijgen ook geld?
1: Die kans is aanwezig, maar je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Als het bedrijf sluit, nou, dan moet dit wel leiden tot een vermindering van de uitstoot. Voor melk en rundvee is dat 250 kilogram ammoniak. En voor andere diercategorieën moet het leiden tot minstens een afname van 750 kilogram ammoniak.
0: Ja, want deze regeling is er natuurlijk om het stikstofuitstoot om dat te verminderen allemaal.
1: Klopt, ja, de subsidie is een onderdeel van een veel groter plan van de provincie. Dat staat bekend, onder boeren wel bekend als toekomstgericht landelijk gebied Drenthe. Dit plan kost bijna 2,5 miljard euro en heeft als doel Drenthe van het stikstofslot te halen. En als het lukt om de uitstoot van stikstofverbindingen in de natuur te laten afnemen, nou, dan kan de natuur beter hersteld worden en dan is het ook weer mogelijk om meer vergunningen uit te geven. Nou, denk aan de woningbouw of landbouwinnovaties. Melkveehouders moeten gemeenten over heel Drenthe zorgen voor een afname van 30% in 2035 ten opzichte van 2019. Rondom Natura 2000 gebieden ligt dat percentage weer iets hoger. Gaat dan om 60%. Nou, dat geeft wel aan dat er iets moet gebeuren rondom deze natuur. En daarom ook deze subsidie voor bedrijfsbeëindiging.
0: Ja, en als boeren hier gebruik van maken, dan is het ook echt over. En dan moeten ze ook echt stoppen.
1: Klopt, er is geen weg meer terug. Dus maak je een deal met de provincie, dan stopt het bedrijf op die plek definitief. Er kan ook kan niks anders gedaan worden wat betreft landbouw op die plek. Je mag ook niet op een andere plek opnieuw beginnen met dezelfde dieren. Ook daar teken je voor dat niet kan. Maar heb je een bestaande melkveederouw op een andere locatie, dan heeft het daarvoor geen gevolgen.
0: Dankjewel, landbouwredacteur Frank Molema.

0: Iris Berens, dat was dat. En dat heette Droom jij over mij van 8 jaar zijn nieuwe single. Ik denk dat het wel weer een hitje gaat worden. We gaan eens even kijken wat er allemaal in de rest van de wereld gebeurt. Ja, en het dreigt weer een nieuwe zeestraat te worden afgesloten. We hebben natuurlijk al de straat van Hormuz. Maar er is bij de Rode Zee is er nog een zeestraat die heel belangrijk is voor onze economie.
1: Ja, en je laat het mij uitspreken.
0: Ja, gaat lekker.
1: Tussen de Bab el Mandeb. Ja, de Houthi-rebellen daar die dreigen olietankers met Saoedische lading tegen te houden. En ja, dan zou dat dus de tweede zeestraat zijn die daar geblokkeerd wordt. Ja, dan wordt het wel heel erg moeilijk natuurlijk om de olie aan de man te brengen.
0: Ja, om hier naartoe te krijgen. Of het nou zeker naar Azië toe te krijgen.
1: Ja, absoluut. Nou, in Nieuwsuur kwam een geopolitiek analist, Michel Don Micha Oliakos, aan het woord. En hij legt uit wat het allemaal doet met die energieprijzen.
2: Die benzineprijs wordt gebaseerd op belastingen met name. En niet alleen maar op de Brent-olieprijs voor een vat olie. Die is flink aan het stijgen. Die is al van 70 tot boven de $90 gestegen in de afgelopen 2 weken. En dat gaat uiteindelijk ook zorgen voor hogere prijzen aan de pomp.
0: Ja, deze Bab el Mandeb zeestraat, ja, ik heb het ook even geprobeerd, was een alternatief, hè, voor die Hormuzroute. Maar ja, als die dan zometeen ook dicht gaat.
1: Ja, dan is er nog een andere optie. Dat is het Suezkanaal. Maar dat is niet een echt ideale optie. Het is onder meer smaller. Waardoor grote olietankers er eigenlijk niet doorheen kunnen varen.
0: Ja, het gaat dan ook niet alleen maar om olie dan natuurlijk. Hè? Want je komt natuurlijk ook heel veel consumentengoederen die komen uit Azië, uit China en zo.
1: Ja, die we allemaal bestellen natuurlijk. Ja. Via AliExpress en dat soort websites.
0: Ja, dan gaat je goedkope rotzooi.
1: Nou, misschien is het ook nog wel een zegen, stiekem.
0: Ja, dat is waar. Maar dan moeten ze omvaren.
1: Ja, dan moeten ze inderdaad echt gaan omvaren. Ja, ja. Ja, ja.
0: En in Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten.
1: Ja, dat gebeurde net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Waar op dat moment nog veel mensen in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht. Maar ja, niet veel later overleed deze man toch. De plaats van het schietincident werd afgezet voor onderzoek. En buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
3: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien, ja.
4: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder, hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur, nee.
1: Ja, en de politie heeft inmiddels een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze schietpartij.
0: Oké, nou ja, al jaren zijn er alarmerende berichten over het Braziliaanse Amazone-regenwoud. En dat er allemaal bos verdwijnt. Maar er is nu een beetje goed nieuws.
1: Ja, gelukkig wel. Want sinds het begin van de metingen, en die zijn uit 1985, brandde er namelijk nog nooit zo weinig bos af. Ja, er is dus wel bos afgebrand als dat slechte nieuws, maar het is echt wel een stuk minder. Het ging vorig jaar, ja, als je het dan nog hoort, 3,1 miljoen hectare in 2025. Dat stond wel behoorlijk wat.
0: Ja.
1: Maar het is wel een sterke daling met het jaar daarvoor, 2024, toen er nog 15,8 miljoen hectare Amazone-regenwoud in vlammen opging. En vorig jaar dus 3,1. Nou, een van de onderzoekers die zegt dat Brazilië steeds beter is voorbereid op bosbranden. Zo is er steeds meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden ook meer risico lopen. En daardoor kunnen er preventieve maatregelen ook wat eerder genomen worden.
0: Oké, nou, België heeft een nieuwe bondscoach.
1: Nou, daar lijkt het wel op. Dat moet Mark van Bommel worden. Gesprekken met Van Bommel die zitten in de afrondende fase. Telegraaf schrijft erover. Van Bommel zal tekenen als er een akkoord komt tot en met het EK over 2 jaar. Oud-international van Oranje die was vanaf dag 1 eigenlijk al de topkandidaat om Rudy Garcia te vervangen. Enige nadeel van Van Bommel is dat hij geen Frans spreekt. Wat in Franstalig België...
0: Dat is misschien wel onhandig.
1: Ja, niet met heel veel applaus misschien wel onthaald zou worden. Maar hij heeft wel de intentie om zijn Frans wat bij te spijkeren.
0: Nou, dat is in ieder geval een goede intentie dat hij dat wil doen. Nou, in Braunau am Inn in Oostenrijk opent vandaag een politiebureau op een opmerkelijke plek.
1: Ja, dat is namelijk in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid die kreeg het huis in handen na een juridische strijd.

0: Met het openen van een politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Nou, deze vrouw die we hebben gesproken, of die de Oostenrijkse media heeft gesproken, die zegt blij te zijn met de nieuwe bestemming van het huis.
1: Dat uit dit huis jetzt een politiestation wordt, vind ik toll. En ik hoop dat er niet drauf staat dat dit Hitlers geboortehuis is. Man moet ja niet die fans aanzien.
0: Ja, ze zegt dat ze het geweldig vindt dat dit huis nu dus een politiebureau wordt. En ze hoopt dat er niet buiten komt te staan dat Hitler hier geboren is. Het lokketje moet worden.
2: Dat zou een beetje gek zijn.
0: Ja, nee, want die fans die heeft ze liever niet. Nou, de renovatie van het pand die kostte ongeveer 20 miljoen euro.
2: Oké, nou, we hebben natuurlijk een nieuwe blockbuster in de bioscoop, The Odyssey. En dat gaat natuurlijk over Homerus, hè?
0: Ja, het boek The Odyssey. En muziekstreamer Spotify die ziet door de lancering van deze film een grote toename van de interesse voor de luisterboekversies van de Odyssee. Want het aantal luisteraars is op de dag van de wereldpremière al met 500% gestegen.
2: Oh ja.
0: En ook in de weken voorafgaand aan de première waren er veel meer luisteraars voor de 91 verschillende audioboekversies die er zijn van dit klassieke meesterwerk. En ook de afgelopen dagen ging het hard. Bijna 700% in vergelijking met eerdere weken. Nou, de Odyssee die vertelt uiteraard, dus misschien niet bij iedereen bekend, over Odysseus, de Griekse strijd die na de belegering van Troje er 10 jaar over doet om thuis te komen. En onderweg dan komt hij van allerlei hindernissen tegen natuurlijk.
2: Ja, het schijnt toch al een spektakel te zijn, hè?
0: Ja, ik wil hem eigenlijk wel zien in de bioscoop. En er zit ook nog een Nederlands tintje aan, want de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema is de cameraman van deze film.
2: En de film heeft inmiddels wereldwijd records gebroken.
0: Doet het erg goed, ja.
2: Zometeen gaan we natuurlijk weer door met onze trekkertocht. Harm Dijkstra zit op die trekker. Hij begint in Nieuw-Balingen. Hoor je zometeen 8 uur meer over. Dit is Ilse de Lange, Get It Right. Radio.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.
2: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
3: Aan tafel!
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
8: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
12: Appetito.
11: Appetito.
10: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
16: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
17: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
16: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
3: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel, je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
12: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur, nee.
16: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
19: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
20: Zo. Ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
21: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
22: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
23: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
24: Radio Drenthe.
25: Goedemorgen Drenthe.
24: Met Edwin Mooibroek.
26: Goedemorgen, het is 4:08. Het is woensdag 22 juli. Ger, goedemorgen.
4: Goedemorgen Edwin.
26: Wat is allemaal in het nieuws deze ochtend in Drenthe? 13 veehouders hebben zich bij de provincie Drenthe gemeld voor een subsidie om te stoppen met het behouden van dieren. En vorige week ging die regeling open. De subsidie vergoedt het waardeverlies van productierechten en productiecapaciteit. En ook de kosten die ondernemers moeten maken om hun bedrijf te sluiten. Een 19-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor de gijzelingspoging in een telefoonwinkel in Emmen december vorig jaar. En de rechtbank acht ook stalking, bedreiging, vernieling en verboden wapenbezit bewezen. En wat hem zelf niet lukte, kreeg zijn opvolger in korte tijd voor elkaar. Het veelbesproken pretpark in Rotterdam opende gisteren de deuren. Ja, het was Henny van der Most in Drenthe, bekend als de eigenaar van attractiepark Speelstad Oranje, die de openingsceremonie verrichtte. En dit pretpark, ja, dat leidde ook zijn zakelijke ondergang in. Het is vandaag grotendeels bewolkt en uit die bewolking valt ook af en toe wat lichte regen of een buitje. En het is best fris vandaag, want door die wolken en wind wordt het maar 19 graden. Yeah.

0: Ja, als je geen titel weet, dan noem je je plaat gewoon Yeah Yeah. Je hoorde met Bianco op Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Ja, we gaan weer op Trekkertocht. Harm, goedemorgen.
3: Ja, Edwin, goedemorgen.
0: Jij mag weer lekker op het trekken vandaag.
3: Ja, jong, dat is hartstikke mooi. Heerlijk op zo'n mooie holle trekken door het mooie Drentse land. Tuffen. Ja, dat is echt een voorrecht, hoor.
0: Ja,
3: ik vind het prachtig.
0: Kan je een beetje met zo'n ding overweg ook?
3: Ja, jong, je wordt er steeds vertrouwder mee. Ik heb eerder wel, niet echt heel vaak, maar ik hielp kameraad Roelof eerder vaak met eerappelrooi in de zoren. Dus ik met een kipper met herpelrieten op mal trekken. Die,
0: yeah.
3: Dus ik heb daar eerder wel heel veel gedaan. Ja, ik vind dat hartstikke leuk.
0: En je trekt natuurlijk veel bekijkers ook, hè?
3: Dat is zo, ja. We komen, het is ook wel een kleine caravan natuurlijk. Waar onze opchakbus die redt achter de trekker aan. Er zit ook nog een kar achter de trekker. Er wappert een RTV Drenthe-vlag aan.
0: Ja.
3: Dus we zijn wel een opzichtig schouwspel, denk ik.
0: Ja, want samen met Gert Ensing ga je weer op pad. En je begint vandaag in Orvelt, hè?
3: Ja. Het begon in Orvelt. Het begon gisteren eindigd. Orvelt is natuurlijk een fantastisch mooi dorp. Dat blijft een mooi dorp, hoe vaak hij er ook komt. En dan bij de familie Dolving de trekker heen zit onder de kaapschuur. Dat begonnen we vandaag. En dan maken we een mooie rit. Dan gaan we via Westerburg, Zwichelde, Bruntingen. En dan gaan we uiteindelijk naar Nebehalling, Nieuw-Balingen. En er is ook nog kermis, heb ik begrepen.
0: Oh, oké. Dus het eerste onderwerp is er al, de kermis in Nieuw-Balingen.
3: Dat is eigenlijk het laatste onderwerp, denk ik. Dat is er al, ja.
0: Oké, wat ga je er meer doen of geen idee nog?
3: Geen idee. Dat is het mooie van de trekkertocht. Zoals gisteren ook, je komt onderweg zo hele spontane dingen tegen, spontane ontmoetingen. Gisteren ook kwam er een Wiggy ons achterop rieden, zelf ook op een groene trekker. En die was heel enthousiast. Wiggy was 16 jaar, had net de trekker bewees.
0: Ja.
3: En die vond dat heel leuk om dat eens even te vertellen. Nou, we zijn gisteren spontaan even bij het Openluchtmuseum langs West. Was ook niet voorbereid, maar we waren door zeer welkom. En nou ja, onderweg zag ik gisteren nog een oudere dame die zat een motor vissen bij de brug van Orvelt. Ja, dat is een spontane ontmoeting. En dat weet je van de veur niet dat ging komen. Dus als mensen wat hebben om ons te laten zien, ga aan de weg staan, wenk ons. Of, we staan er open voor om met wie dan ook te kletsen.
0: Oké, nou, alle tips kunnen ook alvast geappt worden natuurlijk. 0592 33 11 88. Dan geven wij het weer aan jullie door. Dus jullie beginnen in Orvelt, dan Westerbork, Zwichelte, Bruntingen en eindigen in Nieuw-Balingen. Maar daar is de kermis en het feest vanavond. Nog een dorpsfeest, geloof ik.
3: Ja, dat geloof ik wel. Ja, ik weet het nog niet precies, maar dat gaan we allemaal beleven, Edwin.
0: Oké, nou, veel plezier vandaag.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké, hoi.
3: Mooi.
2: De Trekkertocht.
1: Radio Drenthe.

0: Linda Ronstadt, dat heette It's So Easy. Het is 14 minuten over 8 geworden. De afgelopen periode was het stil op het Veenpark in Bargekompas. Na het faillissement sloot het park de deuren. Totdat een Amsterdamse filmploeg aanklopte en de veenafgraving als filmset wilde gebruiken. Maar ja, dan moest hij wel in oude staat hersteld worden. Johan Sulman is de directeur van het Veenpark. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ineens een vraag. Alles lag eerst stil, park dicht, vrijwilligers weg. Hoe hebben jullie het opgelost om zo snel mogelijk alles weer in de oude staat te herstellen?
1: Nou, het mooiste was dat de vrijwilligers die altijd in het verleden rondom de veenafgraving werkzaam waren, eigenlijk als eerste weer gemeld hadden bij mij om weer van start te gaan.
0: Ah.
1: En de filmploeg die kwam er een week later. Dus dat was eigenlijk een hele mooie samenwerking. Het gaf een hele mooie richting aan om weer met die veenafgraving bezig te gaan.
0: Ja, wat moest er allemaal gebeuren dan?
1: Nou, je moet van een plek waar eigenlijk 11 maanden, zo niet langer, niks meer aan was gedaan. Eigenlijk een soort filmset maken. En eigenlijk moest je worden teruggebracht naar een decor zoals ooit in Drenthe het veenafgraving werd gedaan rond 1900.
0: Ja. Yeah.
1: En dat is ook eigenlijk het verhaal wat wij willen vertellen. Dus het was een. We hadden in één keer een heel mooi gericht plan. Met een tijdslot om het weer in orde te maken. En het helemaal authentiek te maken. En dus hebben wij als een van weinig in Drenthe weer een echte afgraving. Zoals die ooit in 1900 was.
0: Ja, ook wel mooi dat alle vrijwilligers ook weer terugkwamen. Hoe ligt het park er nu bij?
1: Nou, ik ben zelf per 1 mei ben ik begonnen bij het Veenpark als directeur. En dan ben je eerst veel aan het oriënteren en het park leren kennen. Maar de laatste anderhalve week is het echt een achtbaan van vrijwilligers die met graafmachines, met maaimachines, kantjesmaaiers, het grotere snoeiwerk wordt gedaan. Je moet iets zien dat het park 11 maanden lang niet is bijgehouden.
0: Mm-hmm.
1: En het onkruid groeide hard. En in Zuidoost-Drenthe, ik weet niet, maar daar groeit het onkruid nog harder dan ergens in Nederland.
0: Ja.
1: Het is vruchtbare grond. Sinds anderhalve week zie je eindelijk weer dat er leven op het park is. Wordt er gelachen, is er weer energie. We hebben een hele groep, dus een filmclub lopen uit Amsterdam. Met een groep jonge mensen die zich enorm goed verdiept hadden in het veenleven.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het is fantastisch. Er komt weer energie op het park.
0: Oké, want ja, die acteurs moesten jullie ook nog een beetje opleiden, hè?
1: Ja, wij waren echt verrast over het feit hoe zij zich hadden verdiept in de veencultuur. Ook in veen aan zichzelf. Hè. Dus de lagen en daar wisten zij veel van. Maar echt de technieken over het veen steken en hoe dat toen ging. Ja, daar moesten ze nog eventjes bijbrengen. Dus op een gegeven moment had je een jonge Amsterdamse club filmmakers met echte Zuidoost-Drenthe wat samenwerkte. Ja, dat was fantastisch om te zien. Dat was echt waar het park in een nieuwe vorm voor gaat staan. De verbinding en de verhalen doorvertellen. Zij doen dat met de film en wij doen dat straks met het nieuwe Veenpark.
0: Ja, want de opnames zijn inmiddels ook al geweest, hè, voor die film. Maar wat voor film gaat het dan?
1: Vandaag is de laatste draaidag en... Dat is dan heel flauw, maar daar mag ik helemaal niks over zeggen.
0: Oh.
1: Het is hij komt volgend jaar uit. Het belooft een hele spannende film te worden met twee veenarbeiders die een heel spannend verhaal meemaken. Maar de film die wordt nog een jaar lang gemonteerd. Dat komt volgend jaar uit. En dat komt eigenlijk wel een beetje samen met wanneer wij ook weer het voor het eerst open willen zijn. Dus wel allebei een mooi doel.
0: Ja, oké. Want inderdaad, het Veenpark was natuurlijk failliet. Maar dit is dan een mooi begin voor de doorstart.
1: Dit kon erbij omdat we natuurlijk geen. We hebben gekozen om een jaar lang nog dicht te blijven vanwege achterstallig onderhoud en vernieuwingen die we willen doorvoeren. Dus we konden nu. Dit liep ons niet in de weg. Sterker nog, het gaf ook wel energie. Dus daarom kon het ook. Het liep niet door zeg maar gasten heen of door de openingen heen. Dus daarom kon het een heel mooie samenwerking zijn.
0: Ja, en wanneer gaat het park nu weer open?
1: Wij mikken op april, mei volgend jaar. En dan willen we in een vorm open. Maar we gaan net zo lang door met het park voordat het weer, helemaal top is. Het kan zijn dat wij dan nog gedeeltelijk in de week open zijn, omdat we toch nog met werkzaamheden zitten.
0: Oké. Dank Johan Sulman, reisdirecteur van het Veenpark in Bargekompas.

0: Onze eigen Leon Moorman was dat. Dat heette Beloftes maken schuld.
1: Vriendje of tombola.
0: Ja, 4 weken lang spelen we het weer, hè. Tientje of tombola, toch wel het leukste spelletje van de Nederlandse radio, denk ik, hè.
2: Nou, ik vind het inderdaad wel een van de leukste spelletjes. Ja. Ja. En ik merk het ook aan de luisteraars, want we zijn losgegaan op maandag. En die telefooncentrale hier, die klapte er nog net niet uit.
0: Er klapt nog alles wat uit.
2: Ja, nee. Gelukkig die niet.
0: Die niet, inderdaad. Nee. Nou, dat is altijd heel fijn natuurlijk. En lekker in de zomer betekent dat we weer leuke prijzen weggegeven. Want ja, er zit ook nogal wat in, hè. Een helikoptervlucht, een saunabon, bioscoopbonnen, dinerbon.
2: Is goed gevuld, 100 prijzen in totaal.
0: Ja, oké, maar er zitten ook sleutelhangers in, hè, moeten we ook eerlijk zeggen.
2: Dat kan ook inderdaad, of zo'n badje sleutelhanger. Maar ja, die blijken best wel populair te zijn, zagen we tijdens bijvoorbeeld de eerste week van de trektocht.
0: Ja, ik denk dat hartstikke leuk is. Ook al heb je dan inderdaad zo'n klein prijsje, dat maakt in principe niet zo heel veel uit.
2: Het is ook een beetje de spanning, hè. En net zoals met een loterij, de hoop dat je een hele mooie prijs krijgt.
0: De voorpret kan ook al heel leuk zijn. En je kan natuurlijk ook gewoon kiezen voor tientje, hè.
2: Dat mag ook, ja.
0: Ik heb het ooit 1 keer gehad, iemand die gewoon zei van, nou, geef mij tientje. Maar.
2: Ja, nou, dat mag, maar het is toch een beetje een anticlimax.
0: Ja, want inderdaad, we vinden het natuurlijk leuk als je voor de tombola gaat. Maar ja, het is een vrije land, vrije keuze. Ik bedoel, je kan het voor het tientje gaan of je kan voor de tombola gaan. Maar voordat je mee kan doen, moet je eerst nog wel even een toegangsvraag beantwoorden. En dat natuurlijk ook nog redden tot de uitzending. Nou, de toegangsvraag is, over welke bekende Drent ging de musical So Many Roads? Dus over welke bekende Drent ging de musical So Many Roads? Nou, als je het weet, kan je bellen 0592-331188. Appen mag ook gewoon. Over welke bekende Drent ging de musical So Many Roads? En misschien speel je zometeen nog wel mee met tientje of tombola. En dan ga je er vandoor met of de tientje of voor de tombola. En dan komt er misschien wel een hele mooie prijs uit. Dit is Paul Young, Come Back and Stay.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Hey Tess.
2: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Het is 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ger Hensen, goedemorgen.
7: Goedemorgen. 13 veehouders hebben zich bij de provincie Drenthe gemeld voor een subsidie om te stoppen met het houden van dieren. De subsidie vergoedt onder meer de kosten die ondernemers maken om een bedrijf te sluiten. Landbouwredacteur Frank Molema.
8: Het is een regeling voor veehouders in de buurt van Natura 2000 gebieden. En die willen stoppen met hun bedrijf. En ja, hun bedrijf is uiteraard geld waard. En de provincie wil de boeren tegemoetkomen door een subsidie beschikbaar te stellen. En in totaal heeft de provincie een potje klaar liggen van 11,1 miljoen euro voor deze boeren.
7: Waar eerder alleen veehouderijen binnen een straal van 250 meter rond de Natura 2000 gebied in aanmerking kwamen voor de subsidie, is die straal nu verruimd naar 2500 meter. Een boer die zo'n deal sluit met de provincie kan de sluiting niet meer terugdraaien en ook mag niet op een andere plek opnieuw worden begonnen met dezelfde dieren. Een man van 19 uit Emmen is veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor een gijzelingspoging in Emmen. De man liep op 29 december vorig jaar een telefoonwinkel binnen met een vuurwapen en richtte dat op 2 medewerkers. Hij dwong hen op hun knieën te gaan zitten en ook 2 aanwezige klanten moesten op de grond plaatsnemen. Hij probeerde zo 1 miljoen euro losgeld af te dwingen, maar uiteindelijk gaf de man zich over aan de politie. Een man van 44 uit Assen is aangehouden voor een gewapende overval van maandagavond op een pizzeria in Assen. De politie is nog op zoek naar een 2e verdachte. De overval was rond 10 uur bij een pizzeria aan de Meester P.J. Troelstralaan. Na de overval gingen de verdachten vandoor. Wat er precies is buitgemaakt is nog niet bekend. En ook is onduidelijk welk wapen bij de overval is gebruikt. En een man van 23 uit Nieuw-Wolda is veroordeeld tot 10 maanden celstraf voor het bedreigen van meerdere slagerijen in Drenthe en Groningen. De straf heeft hij voor arrest al uitgezeten. Hij komt dus direct vrij. Wel krijgt hij een proeftijd van ruim 3 jaar. De man werd 1 jaar geleden aangehouden nadat hij dreigmails gestuurd had. Hij dreigde medewerkers van de slagerijen dood te steken als ze niet hun winkels definitief zouden sluiten. 7 van de 13 slagerijen deden aangifte van de bedreiging. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
6: Gaan we eens kijken naar het weer. Hans, goedemorgen.
9: Mooi, Edwin. Goedemorgen.
6: Ja, we zitten in een dipje met het zomerweer.
9: Ja, het is vandaag een wat mindere dag. Kijk, gisteren hebben we eigenlijk ons... ik heb het liever andersom. Je is een mindere dag, heb je dan een mooie dag. Maar in dit geval hebben we gisteren eigenlijk onze beloning al gehad. Ja, vandaag hebben we een noordwestenwind. Joh, niks nieuws onder de zon eigenlijk. Maar ja, die zon zelf, die zit achter de bewolking. En uit die bewolking valt ook nu en dan wat lichte regen. Dat is enigszins buiige regen, maar het is helemaal geen sterke neerslag. De grond wordt er maar nauwelijks nat van en dat brengt ook geen regen van betekenis.
6: Nee.
9: Ik krijg wat meldingen door. Nu motregen in Wijster. 0,4 mm. Je weet wel, dat soort ideeën. Dus het brengt allemaal niks aan. Maar ja, het geeft geen vrij beeld buiten. De temperatuur die is ook vrij bescheiden. 15 of 16 graden nu. En we gaan vandaag ook niet verder komen dan een graad of 19 tot 20. Misschien net iets over de 20 in het zuiden vanmiddag. Maar 21 is een bastion dat niet gehaald wordt. En die noordwestelijke wind, ja, die is vrij krachtig. Kracht 4 tot vanmiddag eventjes tegen kracht 5 aan. Nee, het is allemaal niet zomers.
6: Nee, je zou zeggen van, nou, als het dan toch een dipje is, laat het dan ook maar flink plinsen, want het water hebben we ook wel nodig, hè?
9: Ja, nou, dat zit er dus niet in. Het is neerslag van weinig betekenis. En ook de komende paar dagen zit dat er niet in. Morgen is de temperatuur nog iets frisser, dan is het 18 tot 19 graden. Ja, ik zeg het niet graag eind juli, maar het staat toch echt in de kaart, hè? Wel is er dan nou in de ochtend misschien nog een laatste spat, maar ik denk eigenlijk dat het helemaal niet meer gaat gebeuren, dat het gewoon de hele dag droog blijft. In de middag is er dan wat meer ruimte voor de zon, met mate, want er blijft ook wel wat bewolking over. En de noordwestenwind is een kracht minder, als windkracht 3 tot kracht 4. Dan zien we op vrijdag dat de windrichting gaat draaien. Die gaat van noordwest naar west-zuidwest eigenlijk. Dat is grootschalig nog hetzelfde stromingspatroon, maar de lucht is net wat milder. Meteen gaat de temperatuur naar 23 tot bijna 24 graden. Kijk, daar komen we weer op de jaarnormaal uit. En dat doen we ook met wat meer zon. Er ontstaan wel stapelwolken, maar het blijft een mooi gemengd weerbeeld met zeker ook ruimte voor de zon op vrijdag. Dus die dag ziet er best goed uit. En de wind zelf is ook maar zwak van kracht. Nou, zaterdag 25 tot misschien 26 graden. Vooral in de ochtend veel zon. Maar dan wordt de lucht onstabiel en dan gaan ze zich stapelwolken en uiteindelijk ook buien vormen. Ik denk eigenlijk dat het zaterdag nog wel goed gaat. Maar zondag wordt een sterk wisselvallige dag met waarschijnlijk ook wel buien die neerslag van betekenis kunnen gaan brengen. Het zal misschien niet op iedere plek gebeuren, dus dat wordt een heel gespikkeld weerbeeld. Maar ik heb wel de hoop dat op bepaalde plekken, dus zo hier en daar, dat er even een beste bui valt en er toch wel een aantal millimeters gaat vallen.
6: Nou.
9: Niet zoveel als wat er nodig is.
6: Nee.
9: Dan kun je echt wel aan 20 mm denken. Maar op sommige plekken zullen we misschien best een eind gaan komen. Dus onze hoop moeten we op zondag vestigen.
6: Oké, en qua zomerweer gewoon zaterdag even van genieten en vrijdag een beetje.
9: Kijk, dan is die volgorde weer. Zaterdag zomerweer en zondag de neerslag. Gaan we weer.
6: In jouw verkeerde volgorde inderdaad, ja.
9: Ja, ik zal eens eventjes de connecties afstoffen. Kijken of we wat kunnen oplossen.
6: Oké, fijne dag.
9: Hoi.
6: Hoi.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
16: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
15: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
16: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.

0: Wat maakten ze toch lekkere muziek, hè? Je hoorde Tina Turner op Radio Drenthe. Het heette The Best.
1: Tientje of Tombola.
0: We gaan spelen Tientje of Tombola. Sietske Snijder uit Bijlen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je al vakantie of?
2: Oh, we hebben iedere dag vakantie.
0: Oh, je hebt iedere dag vakantie. Wat leuk. Maar ga je nog weg?
2: Nou, voorlopig nog geen plannen.
0: Nee, voorlopig nog geen plannen. Gewoon lekker in Bijlen.
2: Ik wou net zeggen, hier is het ook mooi.
0: Ja, dan kan je ook gewoon lekker vakantie houden, toch?
2: Nou, daarom.
0: Ja, we hebben wel een klein beetje dipje in het weer en zo. Maar ja, dat hoort er ook een beetje bij.
2: Dat is goed voor de tuin.
0: Ja, kan die tuin nog wel een wat water gebruiken ook?
2: Absoluut.
0: Oké. Nou, je hebt het gehaald tot de uitzending.
2: Mooi.
0: Ja, ik bedoel, het lukt niet zomaar iedereen, hoor, bij Tientje of Tombola.
2: Nee, je moet geluk hebben.
0: Ja, je moet geluk hebben, inderdaad. Nou ja, wie weet dat je nog met een goede prijs naar huis kan. Nee, je weet het niet.
2: Ik hoop het.
0: Nou, zullen we eerst maar eens even beginnen met de toegangsvraag?
2: Prima.
0: Over welke bekende Drent ging de musical So Many Roads?
2: Nou, volgens mij Harry Musquet.
0: Nou, dat is in ieder geval goed.
2: Kijk aan.
0: Je hebt een tientje in de pocket.
2: Ja, doe toch het balletje maar.
0: Ja, toch het balletje maar, weet je het zeker?
2: Ja,
0: oké. Okay. Maar er kan ook een sleutelhanger in zitten, hè?
2: Ja, nou, maar die is ook leuk.
0: Ja, dat is waar. Oké, okay, nou ja, Gerre is inmiddels al inderdaad bij de tombola aanbeland.
3: Nou, zo'n goede insteek, hè?
0: Ja.
3: We zijn eigenlijk met alles wel blij. Dan kan het ook niet tegenvallen.
0: Nee, daarom. Het muntje zit er volgens mij ook al in ook.
3: Nou, sterker nog, het balletje heb ik al in de hand.
0: En het hobbelpaard zie je ook al in beeld, hè? Misschien komt die er wel uit.
2: Dat is misschien ook wel leuk.
0: Ja, misschien ook wel leuk inderdaad ook. Ja, er zit een leuke prijs in, hoor. Bioscoopbonnen, helikoptervlucht en zo.
2: Ja.
0: Dinerbon.
3: Nou, eens even kijken wat voor prijs het is geworden. Een heel lang strookje.
0: Oh, lang strookje. Is dat een goed teken? Dat betekent dat er heel veel op staat.
3: Nou, het is maar een heel kort woordje en al zo'n lange strook. Dus het was even zoeken naar de prijs. Maar het is een bidon geworden.
2: Ja, ook goed.
1: Gefeliciteerd.
0: Altijd fijn om gewoon mee te nemen als je een stuk gaat fietsen en zo. Heb je altijd gewoon water bij, Sietske?
2: Ja, altijd goed.
0: Oké, nou gefeliciteerd ermee.
2: Bedankt.
0: En bedankt voor het meedoen, hè.
2: Is goed.
0: Fijne dag. Dag.
2: Yo, hi.

QB in a Blizzard's Window of My Eyes. Ja, Harry Moskee natuurlijk. Over welke bekende trend ging die musical So Many Roads? Dat was de oplossing voor Tientje of Tombola. En Siske Snijder uit Bijlen die ging er met de bidon door naar de komende vier.

0: Ik zit nu buiten Nijmegen en ga zo richting Wijchen.
1: Oké, nou de eerste kilometers heb je dus al in de benen zitten. Hoe is het allemaal gegaan?
0: Nou, tot zover wel goed. We hebben net een buitje regen gehad. Dus het was even pakken, jassen aan, jassen uit, cape om. Nou ja, dat ken je wel.
1: Ja.
0: Het was gewoon even een plaatselijke bui, zeg maar. Maar het is nu weer droog. Het is nog wel een beetje dreigend, maar goed, dat neem ik wel voor lief.
1: Maar het is denk ik wel lekker wandelweer, hè? Niet al te heet?
0: Niet al te heet. Het liefst wel droog. Ik ben niet zo'n regenfan, dus...
1: Nee, dat kan me voorstellen. Dat is alles kletsnat als je aan het lopen bent natuurlijk ook, ja.
0: En dan is het ook allemaal zo troosteloos, want iedereen gaat weg en iedereen kijkt voor zich uit. En...
1: Ja, het is niet leuk dan, hè?
0: Dat is niet leuk, maar daar gaan we niet voor. We gaan gewoon weer voor dat het straks de zon doorbreekt en dan is het helemaal weer goed.
1: Oké, maar hoe laat begin je dan 's ochtends? Want het is nog niet eens 9:00.
0: Nee, nou de 30, want ik loop dan de 30 kilometer, die start 's morgens om 7:00.
1: Oh, dus je bent al bijna 2 uur bezig ook.
0: Ja, en dan is het natuurlijk afhankelijk hoe laat je erdoor bent, want het is heel erg druk bij de start.
1: Ja, oké. Maar heb je last van pijntjes of zo, stijfheid, of gaat het allemaal prima?
0: Nou, het voelt natuurlijk best dat je al wat gelopen hebt. Dat is een normale reactie. Maar als je dan maar één keer op gang bent, dan loop je het er ook wel weer uit. Dat valt wel mee.
1: Ja, maar ik doe
0: en gewoon niet te lang blijven zitten ergens, hè. Dan kun je beter vaker en dan wat korter.
1: Ja, want als je gaat zitten en zo, dan moet je weer opstaan en dat gaat dan misschien wat ingewikkeld.
0: Ja, dan word je weer stijf en dan moet je weer inkomen en je pas weer vinden. Dat is altijd weer een beetje moeilijk, hè, laat ik zo stellen.
1: Ja, maar je doet natuurlijk al voor de 50ste keer mee, dus je weet inmiddels hoe het werkt, hè?
0: Ja, nou, je komt zelf wel een beetje achter van wie ben ik en wat past bij mij. Want dat is voor niemand gelijk. Dus de een die loopt de hele dag achter elkaar door en die drinkt en die hapt wat en die komt binnen. En de ander die moet om de 5 kilometer gewoon wat drinken. Dus net wie je bent.
1: Oké. Maar ja, voor de 50ste keer, ik bedoel, is dat nog wel leuk? Want die route kan je inmiddels ook wel dromen, denk ik, hè?
0: Ja, maar elk jaar wijzigt zich hier en daar wel een beetje, hoor. Dus het is altijd wel weer, dan komt er wat bij of er gaat wat af. Ja, en het is altijd weer nieuwe mensen.
1: Ja.
0: En dat is wel leuk, natuurlijk, want daar maak je ook meeste contacten mee. En ook met de mensen die aan de kant zitten, leuke reacties, dus... Daar doe je het gewoon voor.
1: Ja, het is ook wel eens bloedheet geweest, dan is dit beter, maar zolang het maar droog blijft dan.
0: Nou, dat is een feit. Ja, dit vind ik heerlijk weer. Het hoeft niet te heet. Het mag voor mij wel koud zijn, maar als het maar geen regen is. Dat is erg.
1: Waar kijk je nou het meest naar uit vandaag?
0: Nou ja, dat ik in Wijchen ben, dan ben je, want daar is het vaak nogal erg druk. En als ik dat punt Wijchen dan door ben, dan heb je de files een beetje gehad. En dan ben je over de helft en dan kun je weer richting Nijmegen.
1: Oké. Nou, veel succes vandaag en we spreken elkaar morgen weer.
0: We gaan het doen. Tot morgen.
1: Oké, dankjewel, Jeanette. Dag.
0: Joe, tot ziens. Doei.

0: Ticket to Ride, je hoorde de Beatles.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: 9:06 is het geworden. Ik ga je nog even vertellen wat je allemaal hoorde deze ochtend in deze uitzending. Peren floreren. Ja, het zou een slogan kunnen zijn voor de huidige staat van de peren. Want er wordt een rijke perenoogst verwacht aan het einde van de zomer. En dat merken ze ook bij de langste perenboomgaard ter wereld. En die is aan de Dr. Larijweg in Ruinewold. Volgens vrijwilliger Jene Keeser is het enige probleem dat er te weinig regen is gevallen. En daardoor kunnen die peren een beetje aan de kleine kant blijven. Met landbouwredacteur Frank Molema ging het over een subsidie om te stoppen met het houden van dieren. 13 veehouders hebben zich bij de provincie Drenthe gemeld voor die subsidie. Waar eerder alleen veehouderijen binnen een straal van 250 meter rond de Natura 2000 gebied in aanmerking kwamen, is die straal nu verruimd naar 2500 meter. En de afgelopen periode was het stil op het veenpark in Bargh-Kompas. Na het faillissement sloot het park de deuren. Totdat een Amsterdamse filmploeg aanklopte en een veenafgraving als filmset wilde gebruiken. Maar dan moest die wel in de oude staat hersteld worden. Nou, we hadden het erover met Johan Sulman en hij is de directeur van het veenpark. En net hadden we weer contact met de Meppelsters in het zondag. Zij is begonnen aan dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse. Ze loopt inmiddels voor de 50ste keer mee en via de radio volgen we haar elke dag. En morgen krijgen we dus weer een update. Het gaat helemaal prima, zolang het maar droog blijft. Zometeen natuurlijk Koffie en Keuvelen. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ook droog op de radio, hè?
2: Ja, dat dacht ik. Ja, een paar sputtertjes net buiten hier.
0: Dus, ja, dat is waar.
2: Maar ja, het mag geen naam hebben. Het mag wel een beetje doorregenen, volgens mij.
0: Mies het een beetje. Ja, we hebben een watertekort natuurlijk, hè? Droogte en zo.
2: Ja, en ik kijk er weer in mijn appje voor volgende week. Maar ik zie alweer 30'tjes aankomen.
0: Nou, zondag misschien. Dus, zondag misschien krijgen we heel veel regen.
2: Oké, okay, goed.
0: Zelfde Hans.
2: Nou, ja, bedankt. Eerst nog eventjes lekker tot 12 uur natuurlijk Koffie en Keuvelen. Nou, Harbi had je net volgens mij aan de lijn.
0: Ja, die
2: is de dag. Ik ga vandaag richting Nieuw-Balingen.
0: Ja.
2: Dus een beetje door Midden-Drenthe heen. Tientje of tombola. We gingen vanochtend bij jullie uit. Een bidon?
3: Een bidon inderdaad.
2: Bidon. Oh, dat is een mooie. Ja.
3: RTV Drenthe, bidon.
2: RTV Drenthe, de enige echte. Nou, eens kijken wat wij straks gaan doen.
0: Nou, misschien wel een hele mooie prijs. Misschien inderdaad het hobbelpaard wel.
2: Zou kunnen.
0: Of op de helikoptervlucht. Ja, of die Nebon.
2: Ja, oh ja, lekker.
0: Ja, alles zit erin.
2: Mooi. Okay.
0: Je maakt er allemaal kans op. Blijf luisteren naar Koffie en Keuvelen. Ger, dankjewel.
3: Ja, ook bedankt.
0: Dit is Incognito. Don't you worry about a thing. Ik wens je een fijne dag. Morgen is Judith er weer. Graag tot een andere keer. Mooi.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
9: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
10: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
9: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Radio Drenthe.
5: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: best wel bijzonder, want de plaat die stond nooit in de top 40. Louise van Circus Custus.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 9 over 9, Daniele. Goedemorgen op deze woensdag de 22e juli. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Skik, die zit vandaag in ons terugblik op de zomerse Drentse doezens. En die meeste stroopwafels zit ook vandaag in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je Anita Meijer met The Alternative Way. Maar eerst is hier Erika Karst. Wat zou het mooi zijn.
3: Wat zou het mooi zijn. Als ik iets

0: gewoon een duet natuurlijk met Hans Vermeulen. Alleen, hij staat alleen op naam van Anita Meijer met The Alternative Way.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En de hele vakantieperiode staat hier in het teken van de trekkertochtliedjes, bijvoorbeeld over Drenthe en omstreken. We hebben het over boeren, we hebben het over dorpen en natuurlijk ook over dit. Namelijk dreugenworst. Dit is Skik op Radio Drenthe.

Alan Clark, in dit geval samen met zijn vader. Father and Friends. Om 9:55 hier in Koffie en Keuvel op Radio Rente. Met een uurtje nederpop. Sommige platen die kun je alleen maar in de zomer draaien. Dit is er ook zo eentje. Splitsing is dit. En wind en zeilen.

0: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
1: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Mennega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Mennega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@mennega.nu of kijk op mennega.nu.
3: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Het is 9:30. Een overzicht van het nieuws uit de regio. 13 veehouders hebben zich bij de provincie Drenthe gemeld voor een subsidie om te stoppen met het houden van dieren. De subsidie vergoedt onder meer de kosten die ondernemers maken om hun bedrijf te sluiten. Een man van 19 uit Emmen is veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Dat voor een gijzelingspoging in Emmen. Hij liep eind vorig jaar een telefoonwinkel binnen met een vuurwapen en richtte dat op 2 medewerkers. En een man van 44 uit Assen is aangehouden voor een gewapende overval van maandagavond op een pizzeria in Assen. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Hans Nienhuis.
6: Het is bewolkt en nu en dan valt er ook wat lichte regen uit dat grijze dak. Veel stelt het niet voor en het maakt ook geen verschil in de toenemende droogte. De wind is noordwest, kracht 3 tot later kracht 4. Vanmiddag zijn de droge perioden veruit in de meerderheid, maar het is koel met 19 tot 20 graden.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud.

0: simpel.nl.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: zomer spelen we het weer.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op ntvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: was een hitje 1993 voor Frank Boeien.
1: De schatkist van Nederland.
0: En dat met zijn paradijs. Het is tijd om de schatkist der Vaderlandse popmuziek in te duiken. En dat doen we de hele week in het teken van de Tour de France. Dit is natuurlijk de slotweek. Vandaag nog een vlakke etappe. En dan zag ik drie mooie bergetappes met zaterdag dan nog een aankomst op de Alpe d'Huez. Dus dat wordt volgens mij een hartstikke mooie slotfase van deze Tour de France. En als je de Tour de France zegt, dan denk je ook aan de Amazing Stroopwafels. Die hebben ongelooflijk veel muziek gemaakt. En dat wordt heel vaak dan ook op Radio Tour de France gedraaid. Bijvoorbeeld deze, Ome Kobus.

0: Anna mee samen met Bluff en ik ben niet meer bang.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Nou, ik ben nog niet zo bang dat het vandaag weer een mooie dag is. Vol met mooie ontmoeting hier in het Drentse land. Vandaag volgens mij zo'n beetje de hele route door mijn eigen gemeente. Min Drenthe, Harm, goedemorgen.
3: Nou, goedemorgen, dat denk ik wel, ja. Maar we begonnen hier in Urvels, dat wil gisteren ook eindigd. En we hebben de trekker bij de familie Dolving onder de kapschuur zet. Daar waren we welkom. En we gaan eerst nog even een kopje koffie drinken. Maar dan gaan we de hart op. En dan gaan we vanaf hier richting Westerbork. Zwegelde, Brunting. Ja, mooie rit. En we eindigen uiteindelijk in Nijbaling vanavond.
0: Ja,
3: en of vanavond, vanmiddag.
0: En de familie Dolving een beetje kijk, die doet toch iets met huifkarren daar? Of is dat weer banaans?
3: Oeh, dat kan me zo even in. Laat me de zorg vandaag. Ik heb nog niet overzien of ik naar.
0: Oké.
3: Dus je hebt ook nog bed en breakfast en zo. En er zit een hele grote schoolbak daar ook gisteren al even op aan de gang geweest. Het is trouwens een drukte vandaag in Arvold. Als je niet weet wat je doen moet, met je helemaal je kleinkinderen hebt. Neem ze hier maar mee, want er zijn vandaag op allerlei plekken spelletjes te doen en van alles te bekijken. Dus dat is hartstikke mooi. Eigenlijk zitten ze waren gisteren een dag te vroeg in Urvels. Maar goed, het is niet anders. Dit moet je maar zo regelen. Dus ja, we gaan er zo weer uit.
0: Ik heb soms het idee, jij in Urvels bent
3: dat er altijd wat te doen is. Ja, het trekker die is weer bijtankt. We hebben jullie.

winnende liedje voor het Drents Liedjes Festival in, jawel, 2015. Susanne en Linda Kannegieter en ik geloof niet meer in liefde. Tot slot voor het uurtje Nederpop is hier Anouk en 3 Days in a Row.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
5: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder, toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
4: Kampioenen!
2: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Koffie en Keuvel. Met weer.

0: mooie zomerrit. Alhoewel het niet de leukste vakantie was volgens mij voor de heren. 10cc en Dreadlock Holiday.
1: Vriendje of tombola.
0: Nou, het is 9 minuten over 10. Ger, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen Wim.
0: Op deze woensdag de 22e alweer.
2: Ja, het gaat hard hè.
0: Ja, we zeggen het altijd wel. Want dan is het alweer maandag en het is alweer vrijdag. Maar het is alweer bijna eind juli.
2: Ja.
0: Hallo.
2: Ja. Nou, nog een weekje. Ja. Zo'n beetje.
0: Ja, en dan zitten we weer in augustus.
2: Zitten we in augustus en dan gaan de scholen ook alweer bijna beginnen.
0: Oh, op
2: is die zomervakantie alweer bijna voorbij. Nou, nu zitten we er nog volop in.
0: Jawel, maar je kunt wel merken dat het 's avonds iets eerder donker wordt.
2: Nou, dat alweer. Heb ik. Ja, klopt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Gisteravond ook. Ik denk, oh, het is bedtijd, maar het was 9:30.
2: Ja.
0: Of zo. En toen werd het al aardig schemerig. Ik moest binnen de lamp al weer aan doen.
2: Ja, dat vind ik wel jammer.
0: Ja.
2: Ik hou er wel van als het lekker lang licht is. En ook 's ochtends merk je het al.
0: Ja,
2: ook
0: klopt. Ja, inderdaad. Goed. Maar desalniettemin gaan we toch lekker ons spel spelen, Tientje of Tombola. Dat doen we 4 weken lang. Met mooie, dikke prijzen. Vanochtend ging er een mooie bidon uit. Dat zijn echte mooie drinkflesjes. Nou, het hobbelpaar staat er nog. Die hele mooie teenslippers. En dan denk je, teenslippers leuk. Maar dat is een opblaasbare waarmee je dus heerlijk lekker kunt dobberen op het water.
2: Ja, nou die is er ook al in ieder geval maandag een keertje uitgegaan. Want daar hebben we er meerdere van.
0: Ja, klopt. En in ieder geval, en als je hem wint, dan zou ik een zuurstofpomp erbij nemen. Want er gaat daar nog wat lucht in, volgens mij. Dus,
2: kun je daarna uitgeteld op die slipper gaan liggen.
0: Ja, daarom, ja. Hey, en wij stellen natuurlijk altijd de instapvraag. In dit geval is hier in samenwerking gemaakt met het Huus van de Taal. Oftewel, we gaan hem lekker een Drents gezegde doen. En dan is dan de luisteraar om u te gaan stukken wat dat dan precies betekent. En in dit geval ging het om, hij lep met de zon om het hoes toe. En ik ben een echte Drent. Ik moet zeggen, ik had er nog niet van gehoord. Het is niet mijn...
2: Nee, dat het wel wat zeggen. Ja, ja.
0: Iets wat ik niet zo zou zeggen. Maar hij lup met de zon om het hoes toe. Wat betekent dat? 0592-33-1188. Kom maar door. Appje sturen mag natuurlijk ook. Dit is Shanna Spyro.

0: Muziek van Sister Sledge op Radio Drenthe met All American Girls.
1: Tientje of tombola.
0: 8:10, wij gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Wim. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Wim. Volgens mij, zit je op een trekker of wat doe je?
2: Nee, in de auto.
0: In de auto.
2: Ik moet even een vrachtwagen met de veen ophalen.
0: Oh, kijk eens. Je doet niet met de trekkertocht, zeg maar.
2: Ik doe niet met de trekkertocht. Ik ga groter.
0: Ja, daarom. In broes met dat ding.
2: In broes.
0: Ja, man. Hey, hoe is het?
2: Ja, goed.
0: Ja.
2: Ik zit nu op die Friesland-route, maar ik zit nu in de regen.
0: Je zit in de regen? Oké.
2: Okay. Ja, ik zit wel droog, maar...
0: Ja.
2: Het regent hier
0: wel. Nou, dan moet je even voor de trekkertocht de harboek in waarschuwen. Omdat als er nog een buiging aan komt, dan kan er vast in berekening worden. Dus,
2: Ja, juist.
0: Ja. Oh ja, ik zie het inderdaad. Er zijn een paar buigjes in Drenthe. Het is niet veel, maar...
2: Ja.
0: Nou ja, de tuur mag wel bij die hebben, toch?
2: Die mag zeker wat hebben, want het is oren dreugen wel, hè?
0: Dat dacht ik.
2: Maar ja, door de vakantie hangen ze is niks, hè?
0: Nee, dat niet. Maar het komt weer beter weer aan, heb ik wel begrepen.
2: Ja, Houston.
0: Er is hoop, hè?
2: Zo is het.
0: Hey, Wim, de uitdrukking, hij loopt met de zon om het hoest toe. Wat betekent dat?
2: Nou, het is een niksnut.
0: Een niksnut.
2: Hij fret niks uit.
0: Hartstikke goed. Er kwamen verschillende oplossingen binnen, die ook wel fout waren. Eén die zei van, nou, hij ging eindelijk trouwen nadat hij heel lang verkering had. Eén zei die, hij is verveeld zich. De ander zegt, hij is beschonken. Maar ja, het is van de taal, die heeft het toch echt allemaal gefactcheckt. En inderdaad, het is een niksnut.
2: Ja, juist hem.
0: Nou, dan mag ik je feliciteren. Want je hebt een tientje.
2: Goeiedag, Hebben.
0: Nou, dan kun je tegenwoordig toch al 2 liter diesel voor de vrachtwagen verkopen, of niet?
2: Nou, dat bedoel ik maar. Ja.
0: Dan ga je voor een tientje, Wim, of zeg je van, nou, ik wil wel even zo'n muntje hebben.
2: Nou, dat muntje moeten jullie om, maar gooien door maar in.
0: Zullen we hem erin gooien?
2: Gooi hem er maar in.
0: Nou, kijk eens aan. Gerdy is inmiddels in het apparaat toegaan. En er komt weer mooi wat uit.
3: Ja, hij rolt naar beneden.
0: Dat is altijd maar weer de vraag natuurlijk, maar...
3: Ja. Even kijken of ik hem nog open kan krijgen. Dat is ook fijn.
0: Het regent wel heel erg hard door, Wim, volgens mij, of niet?
2: Nee, het is
0: nou droog. Oh, ja, zo te horen in ieder geval.
2: Ja, dat is dieselgeluid natuurlijk.
0: Oh ja, dat is ook zo. Dat klopt. Ja, je hebt natuurlijk ook op de hands-free staan nu. Daar kan ik me ook wel eens bij voorstellen. Dus...
2: Ja, juist.
0: Nou, Ger, hou ons niet langer in spanning.
3: Het is een sleutelhanger microfoon.
0: Absjeblieft.
2: Goeiedag.
0: Nou, dat ben je mooi, hè?
2: Ja, en de Mogorla zingen, zeker.
0: Jazeker, ook nog. En liefst als er geen mens bij is.
2: Ja, juist.
0: Mooi zo. Hey, Wim, gefeliciteerd. Blijf nog even met de lijn. Dan gaan we je gegevens even noteren. En dan wens ik je nou een hele fijne dag en een veilige reis, hè?
2: Is goed.
0: Mooi zo. Yo, hoi.

0: nieuwe single voor Gers was dit. Dat met zijn ogen Sjans.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Als je met die trekker langs de Drentse wegen gaat, dan heeft volgens mij wel een keer Sjans. Harm, goedemorgen.
3: Ja, dan hangt er niet op waar van
4: een... Nee, toch nog niet.
3: Van Sjans.
4: Nou, misschien nou wel.
3: Nee. Ja, wel vet. Ja, ja. Misschien hier nog eens nou een bijdrage. Maar ik zal jullie weer voor hem trouwens. Want, moeilijk, ja. Het is wel zo, als je je positie start en er komen van allerlei mensen langs wandelen. Dat is wel leuk. Ja, ik denk aan hoe je vandaag gewoon storm blieft. Dat we die loodzending wel volkrijgen. Dat is helemaal geen probleem. Nee.
0: Volgens mij sta je op dit moment in Westerbork bij de vlag van Vitalis, is dat volgens mij, of niet?
3: Ja, precies. De vlag van... Is dat de vlag van Vitalis? Nou, Henk van der Veen werd dat misschien wel. Henk van der Veen is namelijk onze chauffeur van dienst vandaag. En namens de vrienden van RTV Drenthe hebben we elke dag een andere chauffeur met. En ja, Henk is natuurlijk in Drenthe geen onbekende. Maar voor mij ben je ook al jaren bij de vriendenverbund. Daarna zijn hij wel, ja, aan zijn vrouw wel.
5: Ja, mijn vrouw natuurlijk. En ja, en dan moet je wel wat, ja.
3: En dan moet je wel wat.
5: Ja, maar ik vind het ook wel mooi werk, hoor. Ik heb de belangrijkheid, hè.
3: Ja. We hadden het net over Henk. Ja, dit is natuurlijk een Westerbork. Die naam associeert de meeste mensen onmiddellijk met de Tweede Wereldoorlog. Ja. Nou, we staan hier bij allerlei monumenten ter herinnering dooraan.
5: Ja.
3: De verzetsvlag zie je hier staan. Ja. Je hebt er ook wat met zin wel. Want we kennen je ook van als man die heel actief is bij het Underdukershol, hè, ja. bij Vaalt.
5: Ja, dan doen we excursies en scholen doen we. En ja. Jullie bent er ook al eens west van RTV Drenthe. We hadden toen eigenlijk, toen was 75 jaar bevrijding. Zullen we met alle scholen van Borgerhoedoorn, zullen wij dan een rondleiding doen. Vooral bij monumenten die kinderen aanspreken, zeg maar. Ja, ja. En dat is dan een onderdrukkerrol. Kijk, als je bij een kruis bent, dat zegt kinderen niet zoveel. Ja. Kijk, en toen waren wij ook in de Doorn bij Poolse Hoogte. Daar heb jij toen ook nog mee geweest. Dat door drie kinderen omkomen bent. Dat iedereen denkt dat de oorlog dan over is. En dan begon het voor sommigen.
3: Dat was zo'n munitieopslagplaats, niet? Ja, en die hadden jongen daar ontdekt en even wat experimenteerden.
5: Ja, en er was een, dat was ook de aanleiding dat helemaal ruimd is nog. Want er was een jonkje die had een granaat van en die ging op het toren. En toen leurde hem naar beneden vallen. En toen ontplofte niet, dan konden we wat metnemen naar hem. Dus onder de snelbender, dat ding helemaal naar hem. En kom bij zijn moe. En hij zei, moet kijken wat ik vond heb. Ja. Dus de politie erbij en de OED of ja, wat. Wel alles erbij en ja. Zo. En daar heeft de aanleiding was dat er eigenlijk nog alles weer ruimd is.
3: Oh ja, ja, ja.
5: Waren allemaal kraantjes, helemaal... gepanzerd, zeg maar, want dat is levensgevaarlijk werk. En toen was het eigenlijk kloor.
3: Maar goed, we hier in Westerbork, dat is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met Kamp Westerbork. Tenminste, de naam, alhoewel het helemaal niet zo heel dicht bij Westerbork was. Maar dit is een bijzondere plek om hier te staan. Gelukkig in Vredestiet, hè? Gerdy filmt dat nou even, al die dingen. Dankzij hun moed en hun offers is een andere tijd aangebroken, waardoor wij kunnen ademhalen in vrijheid. En worden wij vandaag gewoon met onze Cormac, met onze strekken die door deze mooie provincie hierin kunt, om eens te zien wat hier allemaal te beleven is. Met dank aan deze mensen die zich daarvoor opofferd hebben. Nou, mooie plechtstadig begin van deze trekken daar, Henk.
5: Ja, maar... Zo is het wel natuurlijk. Ja. Hè? Je kunt alles wel vergeten, maar zo werkt het niet.
3: Je staat er altijd niet bij stil. Voor ons is het gelukkig, is in vredeleven heel normaal. Maar ja, je hoeft de krant maar los te slaan. Dat is lang overal niet.
5: Overal.
3: Alleen nog van die idioten die meen dat je met oorlog wat winnen kunt.
5: En als ze dan weer een nieuw wapen moet vinden hebben, dan moet er weer een ander wapen en je blijft aan de gang. Onvoorstelbaar.
3: Allemaal maar op met elkaar. En gaat trekkertochten organiseren. Ja. Dat is veel leuker. Ja, of niet daar?
5: Dat dacht ik. Lol maken.
3: En lol maken, ja.
5: Goed.
0: Mooi.
3: Hey, inmiddels trekt er een grote vraag.
0: Je hebt vast in Westerbork nog wel een en ander daar te vinden. Dat is natuurlijk mooi. De plek waar je start is best wel bijzonder. Het dorp van de vrijheid wordt Westerbork natuurlijk ook wel noemd. Dus vandaar inderdaad die vlag en al die dingen er staat. Dus, als je nou achter je kijkt... Daar zie je daar een slijterij, iets naar links nou kijken, en die hebt hele mooie dreugenworsten.
3: Ajon.
0: Ja.
3: Wie het lekkere dreugen was?
0: Ja, dat dacht ik.
3: Oh, gooi.
0: Ja, ja, ja. Doe maar de boer met de groep
3: dan maar zien maar.
0: Oké. Even spreek elkaar dan iets.
3: Hey, dankjewel voor de tip. Ja,
2: een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
6: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
6: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
0: Het is krabben half elf. Gerdu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. 13 veehouders hebben zich bij de provincie Drenthe gemeld voor subsidie om te stoppen met het houden van dieren. De subsidie vergoedt onder meer de kosten die ondernemers maken om hun bedrijf te sluiten. Landbouwredacteur Frank Molema.
9: Het is een regeling voor veehouders in de buurt van Natura 2000 gebieden. En die willen stoppen met hun bedrijf. En ja, hun bedrijf is uiteraard geld waard. En de provincie wil de boeren tegemoetkomen door een subsidie beschikbaar te stellen. En in totaal heeft de provincie een potje klaar liggen van 11,1 miljoen euro voor deze boeren.
8: Waar eerder alleen veehouderijen binnen een straal van 250 meter rond de Natura 2000 gebied in aanmerking kwamen voor de subsidie, is die straal nu verruimd naar 2500 meter. Een boer die zo'n deal sluit met de provincie kan de sluiting daarna niet meer terugdraaien. En ook mag niet op een andere plek opnieuw worden begonnen met dezelfde dieren. Een man van 19 uit Emmen is veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor een gijzelingspoging in Emmen. De man liep op 29 december vorig jaar een telefoonwinkel binnen met een vuurwapen en richtte dat op 2 medewerkers. Hij dwong hen op hun knieën te gaan zitten. En ook 2 aanwezige klanten moesten op de grond plaatsnemen. Hij probeerde zo 1 miljoen euro losgeld af te dwingen. Maar uiteindelijk gaf de man zich over aan de politie. Een man van 44 uit Assen is aangehouden voor een gewapende overval van maandagavond op een pizzeria in Assen. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte. De overval was rond 10 uur bij een pizzeria aan de Meester P.J. Troelstra-laan. Na de overval gingen de verdachten vandoor. Wat er precies is buitgemaakt is nog niet bekend. En ook is onduidelijk welk wapen bij de overval is gebruikt. En de man van 23 uit Nieuw-Wolda is veroordeeld tot 10 maanden celstraf voor het bedreigen van meerdere slagerijen in Drenthe en Groningen. Straf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Hij komt dus direct vrij. Wel krijgt hij een proeftijd van ruim 3 jaar. De man werd 1 jaar geleden aangehouden nadat hij dreigmails gestuurd had. Hij dreigde medewerkers van de slagerijen dood te steken als ze niet hun winkels definitief zouden sluiten. 7 van de 13 slagerijen deden aangifte van de bedreiging. Tot zover meer nieuws. Dat lees je uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
0: Dankjewel, Ger. Als die neus dan met het weer.
10: Het is bewolkt en nu en dan valt er ook wat lichte regen uit dat grijze dak. Veel stelt het niet voor en het maakt ook geen verschil in de toenemende droogte. De wind is noordwest, kracht 3 tot later kracht 4. Vanmiddag zijn de droge perioden veruit in de meerderheid, maar het is koel met 19 tot 20 graden.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie
5: korting. En bedankt,
7: hè. Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: staf. Wie keuvelt hier?
1: En terwijl we naar de mooie beelden kijken van Harbi met trekker en wagen lekker door Westerbork gaat. En ik dacht, want hij is van Westerbork, hij moet naar Nieuw-Balingen toe. En ik ken de weg daar een beetje. En volgens mij is hij nu onderweg richting Zwichelt of zo. Dus,
2: Met een omweg.
1: Ja, daarom.
2: Nou, hij heeft de tijd.
1: Ja, daarom. En van Westerbork naar Nieuw-Balingen is volgens mij nou ook een 20 minuten of zo met de trekker. Dus hij zal wel een mooie omweg gaan maken daar. Prachtig. Hey, Gert, we moeten even wat nieuws bespreken. We moeten niks, maar wij kunnen even wat nieuws gaan bespreken.
2: Ja.
1: En het is natuurlijk, het WK is voorbij, maar de periode van de transfers die komt er weer aan. Nou, er zijn best wel leuke dingen al. Dumfries bijvoorbeeld, toch naar Real Madrid. Dat is toch een hartstikke mooie.
2: En vandaag ook nog het nieuws dat Morgan Rodgers naar Chelsea is getransfereerd van Aston Villa. En Chelsea betaalt daarvoor 137 miljoen euro. Daarmee is Rodgers de duurste Engelse speler ooit. Ja,
1: 100.
2: En dan nog een paar keer.
1: Ongelooflijk, ja. Dan heb je toch een bak met geld voor zo'n jongen. Hij tekent een contact voor 6 jaar volgens mij. Hè? Dus, en als je hem dan ook nog tussentijds een keer over wil halen, dan betaal je helemaal de hoofdprijs.
2: Ja, er zit een flinke afkoopclausule in.
1: Ongelooflijk. Ja. Ik ook trouwens ook, ik weet niet meer precies welke naam het is, maar er zou ook een van de Argentijnse spelers die zou richting Chelsea gaan, daar hebben ze nu een stokje voor gestoken.
2: Oh ja, die zijn niet zo heel populair. Nee. Kan ik me zo voorstellen.
1: Die maken geen vrienden.
2: Nee,
1: daar.
2: Nee, we zijn ook
1: geen shirt.
2: Niet alleen hier in Nederland. Nee, hebben we er nu genoeg van.
1: Ja. Hey, en dan meneer Somerville. Crescencio.
2: Crescencio Somerville.
1: Zo moet ik eruit spreken. Ja. Inderdaad, die voornaam. Ja, vroeger was het gewoon allemaal Jan en Jaap.
2: Jan Somerville, ja.
1: Ja, Jan Somerville, maar dat is er niet. Maar die was dus op weg naar AS Roma. In dit geval voor een mooie transfer. En nu blijkt toch dat hij wellicht de woestijn ingaat.
2: Ja, wat zonde. Want zo oud is hij toch, helemaal niet.
1: Het is nog een jong jochie. Ja. In dit geval volgens mij begin 20, toch? Of niet?
2: Ja, ja. Om dan al in die zandbak te gaan spelen. Ja, 24 jaar zie ik.
1: Ja.
2: Dat is wel heel jong.
1: Maar het zal natuurlijk financieel is dat aantrekkelijk. Daar snap ik alles van.
2: Ja.
1: Kijk, als ze tegen mij zeiden, Wim van Willier, op Cyprus misschien een radioprogramma gaan maken en je krijgt er voor 3 miljoen per jaar, dan zeg ik ook, doe het even Drenthe.
2: Ja.
1: Bij wijze van.
2: Ja.
1: Maar ik weet niet of je daar zo gelukkig van moet worden.
2: Nee, ik vind het ook zonde. Ja, ook hier gaat weer heel veel geld in om, want er zou 80 miljoen euro volgens mij betaald voor hem.
1: Echt?
2: Door Al Hilal. Ja.
1: Dan kom je bij Karim Benzema volgens mij, die daar nog even voor 200 miljoen per jaar zijn zakken vult.
2: Ja, er zitten natuurlijk veel van die sterren die al wel dik in de 30 zijn.
1: Ja,
2: hij heeft nog een hele carrière voor zich. Het begint nu eigenlijk net, want hij zit ook nog maar kort bij het Nederlands elftal. Eigenlijk op het WK heeft hij de spotlight gepakt.
1: Maar je bent toch ook volledig, tenminste volledig niet helemaal, maar voor een groot gedeelte uit beeld dan.
2: Ja.
1: Je ambieert toch ook een sportieve carrière, denk ik. Je wilt het hoogste bereiken en dan is het niet qua bankrekening, maar qua sportieve prestaties die je doet. Je wilt een Champions League wil je spelen en die wil je winnen het liefste. Daarvoor ga je toch, denk ik, voetballen.
2: Ja, en de inmiddels ex-bondscoach Ronald Koeman heeft dat ook al wel gezegd. Hè, van spelers die kant op gaan. Van ja, dat ik weet niet of ik ze dan nog ga selecteren. En misschien dat een nieuwe bondscoach dat ook wel heeft.
1: Ja, want hoe heet die? Wijnaldum, die had precies hetzelfde. Die zou eventueel nog in beeld zijn. Maar omdat hij ook in de woestijn voetbalde, zei de bondscoach van gaat niet gebeuren.
2: Steven Bergwijn, dat
1: ook nog natuurlijk.
2: Het ook over. Ja,
1: ja. Ja. Nou, ik zie dat we net de telefoon naar Cyprus hebben. Dus wellicht dat ik een transfer ga maken. Maar dat zien we dan wel weer.

The Way to Amarillo. Tony Christie was dat. En I Did What I Did for Maria. Over The Way to Amarillo gesproken. Wie ook onderweg is, dat zijn deze jongens van Abel.

0: nog bij de Rietplas in Emmen. Roxette was het en Fading Like a Flower.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Het is 6:06 en we kijken hier naar de beelden. En ik denk van Westerbork naar Baling. En toen ging jij rechtsaf. Ik denk, oh ja, misschien een klein lusje maken dan. Maar dat kan heel goed.
3: Ja, tuurlijk. Ja. Dan heb je gewoon niet de rechte lijn. Maar als ik allemaal op een steertraad, dan wil ik mijn uren in de Baling.
0: Ja,
3: dat is natuurlijk jammer.
0: Ja, dus,
3: nee, we maken wat lusjes. We zijn helemaal verzwiggelden gewoon. En dan kon je zwiggelden in. En dan zit dus een mooie, markante boerderij. Aan de andere kant straat zie je ook nog een oude foto van hoe 19, oh, misschien wel 1920 of zo, toen dit nog een zandweg was, dus zwiggelde. En dan zie je dezelfde boerderij op volgens mij. Ik loop even naar Roelie, de eigenares. Want dat is al, hoe alles is de boerderij, Roelie?
4: Het is van 1930.
3: Van 1930?
4: Ja, we hebben hier in de dingen steen in 1930.
3: En met die cousine ook van 1930?
4: Nee. Nee, die cousine was niet meer van 1930. Dit werd nou 2026.
3: Oké, okay, ja, nee, maar zien we dat het drank maar dat verneden weer. Ja. Zo erg als dat mag gebeuren.
4: Ja. En nou wat kunststof, dus we weten nou straks verloren. Maar
3: ja, oh ja, hij ging op kijken met al. Woon jij hier leven meer al of niet?
4: Nee. Oh. Nee. Ik ben in Wezep geboren en mijn man is in Oosterhessen geboren, ja. Henk. Maar de boerderij is wel van Henkse familie altijd bij.
3: Ja.
4: Dus 1930 heeft Henkse pap de eerste steen gelegd.
3: Oh.
4: Dus dat is, ja.
3: Was toen nog maar klein jonkie. Ja, ik was
4: echt. Gejoren al, dus ja, hartstikke mooi.
3: Grappig, ja. En nu giet het de rest, denk ik, of niet?
4: Ja, dit is alleen maar boom. Maar
3: oh, alleen boom?
4: Ik ben vanmorgen pas begonnen.
3: Oh, oké. Okay.
4: Heel snel dan. Ja.
3: Je hebt heel snel dans, hoor ik net van Roelie.
5: Ja. Jullie
3: bent snel,
5: hè?
3: Jullie bent snel, hè? Snelle jongens hier in Zwiggelen. Ja. Ja. Ja, je moet wel zien, er moet meer terug worden. Van het ring nog een beugje.
4: Ja, er kwam nog hier een beugje bij. Nou, Jaap is aan de mensen met z'n beiden best aan het
3: zetten. Kun je dan vandaag, Jaap, of niet? Ja, is wel de bedoeling, hè, Jaap. Kom hier maar in mee. Ja, bijna vakantie.
5: Ja, bijna vakantie. Het is ongeveer de laatste dag gaan wij voor de vakantie.
3: Ja, is dat bal vaak of niet?
5: Officieel wel al. Ja. Ik dacht maandag al begon.
3: Maar die doet nog in deur.
5: Ja, we willen graag de poel aan de kant hebben, hè, voor de vakantie.
3: Oh ja, ja.
5: Ja, dat is het beetje.
3: Kom je door de buurt?
5: Nou, vanmorgen heb ik er toevallig aan over. Ik woon nu in Westerbork. Maar ik heb hier vroeger, als klein jongen, denk ik dat ik... Ik ben in Elp geboren. Nee, zeg ik goed, Westerbork geboren. Toen ben ik op 2-jarige leeftijd ben ik naar Zwiggelte verhuisd. En ook naar de legere school was hier. We hadden vanmorgen over de Boemarkenschuur nog.
3: Ja.
5: Dat die opend werd in, nou, wij dachten...
4: Ja, 86
5: ongeveer, ja. Dus toevallig hun er koffie had erover. Dat was grappig. Dat is ook nog grappig dat er nog langskomt. Dat
3: is de school nog wel hier of niet?
4: Nee.
3: Ah, jammer, hè?
4: 2013 is dat.
3: Ah, oh ja.
4: Ja, dus...
5: Ja, jongen, dat is jammer. Dat is voor het dorp ook jammer.
3: Ja, zeker.
4: Ja, we hebben heel veel jeugd in het dorp. Dus.
3: Ja, toch wel?
4: Ja.
3: Maar kennelijk was de school niet meer levensvatbaar.
4: Toen niet meer, nee. Kijk, nu is
3: het gaat nog wel kunnen weer.
4: Ja, zo nog wel kunnen, maar ja.
3: Je had nog wel niet meer les gehad, vrees ik.
5: Nee, dat denk ik ook niet. Dat draait zich vaak niet meer om, hè, zulke dingen.
4: Nee, dat gaat niet.
3: Heb je maar een klusje nog klaar in de dag, of niet?
5: Ja, dat proberen wij. Ja, mooi op tijd begonnen.
3: Glas er ook weer in?
5: Glas er ook weer in, ja. Het glas kan er bijna in, hè.
3: Oh, god, Roelie, je staat half uur op elkaar.
4: Ja,
3: de valt de bui uit de deur.
4: Dat is wat erop, ja.
5: We hadden net al regen, maar jij kwam ook in de regen aan, hè?
4: Ja.
3: Nou, we hadden gelukkig net tussen Zwiggelen en Westerbork heen natuurlijk nog wel een bom aan de weg. Dus die had nog wel... Dus ik ben een klein beetje, maar het is ook alweer terug. Dus, ach, stel niks voor. En we zijn ook niet van suiker. Zo is dat dan een keer.
4: Zo simpel is het ook, ja.
3: Nou, jongens, ik hoop dat je veel meer uit de boel weer terug hebt. En weer het glas er weer in.
5: Ja,
3: goed zo.
4: Ja.
3: En dan maak weer de leus af en dan gaan we, ik denk dat we naar Westerbork gaan.
4: Ja, je kunt nog wel in deur in. Dus ik ben hier al aan drie dekken. Dus,
3: oh, ja, dan kan ik nog wel even kijken.
5: Even genoeg hier naar hard in het dorp.
3: Dan gaan we nog in deur.
6: Nou, spreek wie dan met weer van de zwijgen.
5: Maar ze zijn niet in over bezig, ze zijn daar met dak bezig.
6: Ja, dank je wel.
7: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 avonds.

0: Neelfinger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Casper Meijer met het NOS Journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf €84 miljoen winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd en daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat die niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd en die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker €250.000. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Radio Drenthe.
6: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

Maya komt een nieuwe album uit The Lighthouse Keepers. Dit was Lisa Ploeger hier op Radio Drenthe. Het is 11:11 en Harbi is natuurlijk lekker met zijn trekker nog op tjak. Hij is in de buurt van Zwicht in dit geval. En er past natuurlijk altijd mooie muziek bij. Alhoewel, dit associeer je misschien meer met mensen met wapperende haren op een motor. Dan zullen die wapperende haren bij Harm ook een probleem geven. Maar in ieder geval wel redelijk toepasselijk. Dit is Steppenwolf op Radio Drenthe. Born to be Wild. Get your mind.

onlangs nog voor een aantal concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Van zijn album The Romantic, Bruno Mars, oftewel Peter Hernandez Jr. En dat met zijn single Risk It All. Het is 11:08. Je luistert naar Radio Drenthe, Koffie en Keuvel. Tot 12:00 met natuurlijk straks weer een bijdrage van Harm, die op dit moment door Westerbork rijdt met zijn trekker en wagen. Dit is Diana Ross en The Chain Reaction.

0: Paul Carrick, When You Walk in the Room.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: En ik kwam een keer de Westerbork en vervolgens is ze op Zwichtdag gaan. En met een kleine rondje is ze weer terug in Westerbork. En op dit moment is die op het burgemeester Gualterie van Wezelplein. Harm, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen weer voor de tweede mol, derde mol al, hè.
0: Ja,
3: we zijn weer omkom in Burg vanaf Zwichelde. We hebben een Russisch Zwichelde gemaakt. Overigens is dat ook een prachtig mooi dorp. We zijn nog zo binnen de tolle gedeelte krummeld. Ach, en we zitten hier even met trekker en midden in Burg. Zit hier een man om stien te wachten. Zit hier op de Vrodewacht?
4: Ik zit op mijn Vrodewacht, ja. Ja. Maar nu zit mijn vrouw weer op mee te wachten. Ik heb de tijd, ja.
3: En je proorten hoort kon je niet voor?
4: Nee, ik kom uit Nam.
3: Uit Nam?
4: Nam.
3: Ja. Over Riesel. Den Ham.
4: Ja, ja, en geboren van Vroomsover.
3: Ja.
4: En ja, Vroomsover blijft er al die dingen, dat moet ik heel eerlijk weten.
3: Maar Nam is ook een mooie omgeving.
4: Ja, is ook mooi. Is ja, zeker net zo mooi als hier. Mooi of wisselend. Ja.
3: Maar je komt hier toch heen, hè?
4: Ja, het is er een muur, hè. Dus een weekje op de camping.
3: Oh, heerlijk, man.
4: Dus, nee, mooie kruid, niet mooi weer erbij.
3: Ja, hartstikke mooi weer.
4: Straks in met Dwingelo.
3: Oh, kijk, ja, weer van alles te zien.
4: Ja, dus vandaag is er niet meer zo'n supermarkt.
3: Ja, oh ja, dat met de vorm van de toren te maken, hè?
4: Ja, dat verhaal dat ken ik niet.
3: Dan kwam hij Dwingelo van de Siepeltoren.
4: Ja, de top van is zo'n moskee-achtige
3: toren. Precies, de vorm, ja. De bovenste top is net een siepel, zodoende.
4: Dan komt de siepel weg, ja.
3: Komt de siepel weg.
4: Ja, top heb ik vandaag weer wat geleerd.
3: Ja, dat hij nou in Berken over Dwingelo hebt.
4: Ja, mooi man, mooi.
3: Zeker
4: mooi. Dan straks op de fiets gewoon mooi naartoe.
3: Oh, lekker, ja.
4: Een hond in de kar en...
3: Oh ja, ja, hond in de kar?
4: Ja, hond in de kar. Ja, anders is het te ver.
3: Ja.
4: We willen geen poorten over. Ja. Dus vandoor.
3: Ik denk dat er veel mensen zoals jij bent die hier inderdaad... even opsteekt, even boschuppen doen.
4: Ja.
3: Is dat hier op een camping in de buurt of zo?
4: Ja, we staan hier aan het Oranjekanaal.
3: Oh ja.
4: Valt onder Zwichelde vol mee.
3: Oh ja. Ja.
4: En ja, al hier ben je bent ongeveer 30 jaar gelukkig. Al die dingen wat kan Westerbork.
3: Ja. Dat is toch altijd indrukwekkend, hè?
4: Ja, het hoort er wat bij, hè. Dat is,
3: Je houdt vanmorgen ook over. De naam Westerbork, daar associeer je dan toch onmiddellijk met dat kamp?
4: Absoluut. En tot mijn verbazing, die eerste keer, ik denk, het ligt al bij Hooghalen of wel liggend. Dus kaats uit de buurt.
3: Het ligt in de toenmalige gemeente Westerbork.
4: Ja, dat is wel, ja.
3: Ligt helemaal niet bij Westerbork.
4: Helemaal niet. Toen ik de eerste keer en wilde vies, ik denk, moet ik naar Westerbork en maar ik vind het vies niet, dus kaats de verkeerde kant.
3: Als je in Westerbork bent, dan moet je nog hier leiden.
4: Ja. Maar het is wel indrukwekkend. We zitten meestal alleen. Ja, ik vind dat de commandant nu stort in was die kassen. Ja. Actoren en mijn kwartier gezeten hebben, dan weet ik het weer. Nee, god, wat is de wereld? Wat waanzin allemaal.
3: Wat waanzin, niet hè?
4: Waanzin, ja. Ik heb er geen andere woorden voor.
3: Kijk hoe wij hier met elkaar leven. Ja. Je kunt hier ook wel een keer niet met elkaar eens weten, maar
4: nee.
3: We met elkaar als een om dood te maken.
4: Ik ben ook wel eens een keer hellig weer, hoor. Ja,
3: en
4: ook wel op naam.
3: We zijn allemaal wel eens hellig. Dat mag ook. Dat geeft ook helemaal niks.
4: Nee, maar actoren zitten erg weer al die jaren een keer naartoe gaan. Ja. Naar zoiets.
3: Ja, dat is eigenlijk wel een hele goede opmerking. Ja. Goed, gelukkig wordt er ook elke keer bij stilstaan.
4: Ja, dat moet ik volop. Ja. En vooral in deze tijd, het is van alle kanten komt het weer op ons aan, denk ik. Dus,
3: dan loopt het goede dan we koesteren hier in het zonnige Westerbork.
4: Het is prachtig. Het is hier prachtig, absoluut.
3: Ik hoop dat je nog hartstikke mooie tijd hebt zolang je hier bent.
4: We gaan ons best doen.
3: Goed zo. En hoe zijn de groeten in de winkel?
4: Ja, zeker doen. Hey, bedankt.
3: Ja, nou, het is toch niet dat hier.
0: Mooi man.
3: En je op het Gualterie van Wezelplein staat, Wim.
0: Hartstikke goed.
3: Ja, mooi.
0: Hey, we spreken je dan weer nog alleen weer zo tussen 11:30 en 12:00. Yo!
3: En dan er. Yo!
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hardlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
9: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo.
1: struin over de ver. Geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streek-en-landleven.nl.
8: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
0: Het is 11:30. Gaan nu met het nieuws uit de regio.
9: Gemeente De Wolde hoeft geen vergunning te verlenen voor de huisvesting van maximaal 100 arbeidsmigranten op vakantiepark Van Harte in Echten. Dat oordeelt de Raad van State. Volgens de gemeente is het park bedoeld voor recreatie en wil ze het weer ontwikkelen tot een volwaardig vakantiepark. De eigenaar van de huisjes vocht de afwijzing aan, maar kreeg uiteindelijk geen gelijk. En daarmee blijft de weigering van de vergunning in stand en komt er een einde aan de plannen om arbeidsmigranten daar langdurig te huisvesten. Een man van 19 uit Emmen is veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor een gijzelingspoging in Emmen. De man liep op 29 december vorig jaar een telefoonwinkel binnen met een vuurwapen en richtte dat op 2 medewerkers. Hij dwong hen op hun knieën te gaan zitten en ook 2 aanwezige klanten moesten op de grond plaatsnemen. Hij probeerde zo €1 miljoen losgeld af te dwingen, maar uiteindelijk gaf de man zich over aan de politie. En 13 veehouders hebben zich bij de provincie Drenthe gemeld voor een subsidie om te stoppen met het houden van dieren. De subsidie vergoedt onder meer de kosten die ondernemers maken om hun bedrijf te sluiten. Landbouwredacteur Frank Monema.
10: Het is een regeling voor veehouders in de buurt van Natura 2000 gebieden. En die willen stoppen met hun bedrijf. En ja, hun bedrijf is uiteraard geld waard. En de provincie wil de boeren tegemoetkomen door een subsidie beschikbaar te stellen. En in totaal heeft de provincie een potje klaar liggen van €11,1 miljoen voor deze boeren.
9: Waar eerder alleen veehouderijen binnen een straal van 250 meter rond een Natura 2000 gebied in aanmerking kwamen voor de subsidie, is die straal nu verruimd naar 2500 meter. Een boer die zo'n deal sluit met de provincie, die kan die sluiting dan niet meer terugdraaien en ook mag niet op een andere plek opnieuw worden begonnen met dezelfde dieren. Tot zover, meer hierover en al het andere nieuws uit Drenthe, dat lees je natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
0: Dankjewel, Ger. Als die nou is dan met het weer.
11: Het is bewolkt en nu en dan valt er ook wat lichte regen uit dat grijze dak. Veel stelt het niet voor en het maakt ook geen verschil in de toenemende droogte. De wind is noordwest, kracht 3 tot later kracht 4. Vanmiddag zijn de droge perioden veruit in de meerderheid, maar het is koel met 19 tot 20 graden.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
16: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3-sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.

Het werd niet zo'n grote hit als Jij bent zo in 2008. Betekenis was dit van Jeroen van der Boom. Loop zo maar tegen 11:45 hier op deze woensdagochtend. Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Gypsy Kings nu hier. En

Langs nog in Nederland te zien bij Royal Park Live. In de mooie tuinen van de Paleis Soestdijk. Tom Jones was dat en She Is A Lady. Dr. Hoek nu samen met de Medicine Show en Baby Makes Her Blue Jeans Dark.

zangeres Lisa Stansfield hier op Radio Rente en All Around the World bracht ons aan het einde van deze woensdagse aflevering van Koffie en Keuvel. Natuurlijk vanmiddag nog met Anouk en Jeffrey op de plaats van René en Harm met zijn trekker in wagen in de trekkertocht door Drenthe. Tot slot Desiree en live. Ik zeg graag tot morgen. Hoi!

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook 2 auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten 3 mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillaise denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit. Zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
14: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag met

0: Susie heeft een jarenlang radioprogramma gehad. Rocking with Susie. En Wake Up Little Susie heeft ze ook gedaan. En momenteel toert ze de hele wereld over om concerten te geven. Dus niks, geen pensioen voor haar.
1: In de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Want ik geloof dat ze al inmiddels 75 is. En dan staat ze nog steeds te rocken op het podium. Ik vind dat zo mooi, Ger.
3: Als je het op zo'n leeftijd
0: als
3: nog kan, hè?
0: Ja, op latere leeftijd of als je wat ouder bent en dat je nog zo vitaal bent. Dat is je gewoon gegeven en gegund.
3: Nou, kijk bijvoorbeeld naar de Rolling Stones. Als je Mick Jagger ook nog ziet op podium.
0: Ja. Maar sowieso in het leven, hè? Als je gezond oud mag worden.
3: Als je gezond oud mag worden, ja, dat is wel het fijnste.
0: Oh, man.
3: Ja.
0: Hey, fijn dat je nog even bent blijven staan. De hele dag hou jij alles al in de gaten. Qua nieuws natuurlijk, hè, wat er gebeurt op, in de hele provincie. Dat kan je ook vinden in de app en op de site rtvdrenthe.nl. Maar je praat ons ook altijd bij. En zometeen om 12:30 het eerste bulletin. Maar je houdt natuurlijk ook onze trekkertochtgangers in de gaten. Ik ben even opzij geweest. Dus ik ben even eruit geweest. Dus ik heb niet meer goed in het snotje waar ze zijn geëindigd. Harm en Ger, waar zijn ze nu?
3: Ze waren net, de laatste bijdrage die was in Westerbork.
0: Oh. Oké, okay. Ja. En dan is de eindbestemming voor vandaag is Nieuw-Balingen.
3: Is Nieuw-Balingen, ja, vanochtend vroeg vertrokken in Orvelten.
0: Ja, ja, het pittoreske Orvelten. Je kan ze volgen, de rode trekker van Harm en cameraman Ger. Via de site natuurlijk ook, maar ook als je TV Drenthe even aandrukt. Dan kan je lekker radio luisteren, maar ook de beelden erbij zien. We gaan zo meteen even weer contact zoeken met de mannen. En even horen wat er allemaal gebeurt onderweg. Verder gaan we het hebben vandaag over de zwaluw. Dat is natuurlijk een beschermd diertje, maar die kan ook wel voor wat, ja, mag ik zeggen, overlast, hinder, zorgen, in ieder geval vertraging.
3: Oh, daar ben ik wel heel benieuwd.
0: Ja, nou ja, daar gaan we het over hebben. Rond 2:45 zal dat zijn. We gaan natuurlijk weer tientje of tombola spelen. Wat is er allemaal uitgegaan vanmorgen?
3: We hebben een sleutelhanger van een RTV Drenthe microfoon weggegeven. En dan zit ik even te denken wat we als eerste ook maar... Oh ja, de bidon. RTV Drenthe bidon.
0: Ook leuk. Ja. Ik heb die ook aan mijn sleutelbos hangen.
3: Dat microfoontje, ja, die is wel leuk. Ja, ik heb hem ook thuis.
0: Leuk. Ja. Nou ja, zometeen tegen 2:15 zal dat zijn. Dan gaan we weer het spel spelen, tientje of tombola... waarbij je kans maakt op hele dikke prijzen ook. Hè? Helikoptervluchten, bioscoopbonnen, dinerbonnen. Er zit van alles in.
3: Ja, ik begreep van Wim dat er gisteren ook nog wel... een van die grotere prijzen uit is gegaan.
0: Mooi.
3: Ja.
0: Of je kiest gewoon voor een tientje. Dat mag natuurlijk ook, hè? Als je denkt, ja...
3: Ja, dat mag natuurlijk altijd. Ja. Heel af en toe gebeurt het wel eens.
0: Ja. Ja. Nou, dat gaan we lekker spelen. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. We gaan de playlist loslaten. En we gaan op zoek naar liedjes rondom een bepaald thema. Maar ik heb ook lekkere nummers voor je klaarstaan, hoor. Ten Sharp komt zo voorbij, Lionel Richie. Maar eerst een gruwels duo. Dit zijn Iwan en Jus.

bliksem en donder, klinkt het wel. Lionel Richie en Running With The Night. Gaan we even romantisch doen? Dit is een van de meest gedraaide liedjes tijdens huwelijksfeesten. Ten Sharp en You.

0: Amy Garner, If Paradise is Half as Nice. En roep ik de hele tijd, druk even TV Drenthe aan als je mee wil kijken naar de trekkertocht. Harm op zijn trekker onderweg naar Nieuw-Balingen. Maar de hele tijd zie je andere beelden vanuit de provincie. Zo zag ik het Koopmansplein in Assen helemaal omgetoverd tot een waar speelparadijs voor kinderen, waar ze allemaal opblaaskussens hebben klaargezet. Er gebeurt van alles bij ons in de provincie. Nou, heb je het over de duvel? Ik zou niet zeggen dat hij de duvel is, zeker niet. Maar het is wel weer te zien op TV Drenthe. Hij heeft de trekker weer aangeslingerd. Onze Harm achtervolgd door Ger en Gert. En ze zijn onderweg naar Nieuw-Balingen. Westerbork was even een pitstopje. Zometeen na ene ga ik even contact met ze zoeken. Mocht je nou in die omgeving wonen en denken, oh, maar dat is leuk hoor, als de mannen even afstappen om even heel Drenthe te laten zien wat hier of hier gebeurt of wat daar of daar te zien is. Schiet ze zo even aan, of anders kan je ons ook altijd even appen. 0592-3311-88. Dan spelen wij het weer door naar de mannen. En dan regelen we wat. Maar goed, ze zijn weer op pad dus. Met de grote trekker met aanhanger. Op weg naar Nieuw-Balingen vandaag. Je kan ze nu dus zien op TV Drenthe. En zometeen ook horen op Radio Drenthe. Zometeen het laatste nieuws van Ger.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl. Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
6: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
7: Bijna 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ger Hensen praat ons bij.
8: Goedemiddag. De Raad van State is van oordeel dat gemeente De Wolde geen vergunning hoeft te verlenen voor de huisvesting van maximaal 100 arbeidsmigranten op vakantiepark Van Harten in Echten. Volgens de gemeente is het park bedoeld voor recreatie en wil ze het weer ontwikkelen tot een volwaardig vakantiepark. De eigenaar van de huisjes vocht de afwijzing aan, maar kreeg uiteindelijk geen gelijk. Daarmee blijft de weigering van de vergunning in stand en komt er een einde aan de plannen om arbeidsmigranten daar langdurig te huisvesten. Een man van 19 uit Emmen is veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor een gijzelingspoging in Emmen. De man liep op 29 december vorig jaar een telefoonwinkel binnen met een vuurwapen en richtte dat op 2 medewerkers. Hij dwong hen op hun knieën te gaan zitten en ook 2 aanwezige klanten moesten op de grond plaatsnemen. Hij probeerde zo €1 miljoen losgeld af te dwingen, maar uiteindelijk gaf de man zich over aan de politie. En 13 veehouders hebben zich bij de provincie Drenthe gemeld voor een subsidie om te stoppen met het houden van dieren. Waar eerder alleen veehouderijen binnen een straal van 250 meter rond een Natura 2000 gebied in aanmerking kwamen voor de subsidie, is die straal nu verruimd naar 2500 meter. De subsidie vergoedt onder meer de kosten die ondernemers maken om hun bedrijf te sluiten. Een boer die zo'n deal sluit met de provincie, die kan die sluiting dan niet meer terugdraaien en ook mag niet op een andere plek opnieuw worden begonnen met dezelfde dieren. Tot zover. Meer nieuws uit onze provincie lees je natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
7: Ger, dankjewel. Gaan we naar Hans, onze weerman van vandaag, Hans Nienhuis. Goedemiddag.
9: Mooi en ook goedemiddag.
7: Nou, ik denk dat menig toentje bezitter blij is met vandaag.
9: Nou ja, de neerslaghoeveelheden zijn wel vrij beperkt. Dus echt wat aanbrengen doet het nou ook weer niet. Maar het wordt inderdaad wel wat aangevochtig en het stof spoelt er even af. En op sommige plekken zal er net een meetbare neerslagsom zijn van enkele 10 tot misschien 1 millimeter. Dus nou ja, vooruit laat ik hem afronden. Ja, ze zijn hier vast blijer mee dan een brandende zon in 35 graden.
7: Ik was oprecht blij, want er viel best wel wat in gieten hoor vanmorgen.
9: Oh, was het de naam weer waard?
7: Ja, zeker.
9: Gieten, water en donder, ja, wat dat betreft kunnen we er wat van in Drenthe. Ja.
7: Nee, maar goed, blijft hierbij of vanmiddag ook nog wel wat?
9: Nou, het gaat de hele middag een beetje zo door zoals dit. Zo nu en dan komt er dan een bui. En dat, ja, grote neerslaghoeveelheden dus niet, maar wel af en toe even wat regen. Tussendoor grote droge perioden, die zijn veruit in de meerderheid. En soms komt er even een bleke of een iets waterige zon doorheen. Maar een gedeelde factor deze middag is die noordwestelijke wind. Die is kracht 4 tot tegenkracht 5 aan. Ook wat vlagerig, zeker rondom zo'n lichte bui. De temperatuur die is ook bescheiden. We bereiken maximaal een graad of 20, maar daar moet alles mee zitten. De meeste plekken houden er bij ongeveer 19 graden. Niet echt zomers dus, maar goed, ook niet dramatisch. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 12. De wind gaat ook liggen. En dan zien we morgen een nog wat koelere dag. Dan is het 18 tot 19 graden. Als we over de 19 heen komen, dan ben ik eigenlijk al blij morgen. En in de ochtend is het bewolkt met misschien opnieuw een spat neerslag. En ook die noordwestenwind die komt er weer in. Maar die gaat niet zo hard waaien als vandaag en blijft bij kracht 3 tot 4. En halverwege de dag dan gaat de bewolking een beetje wijken. Dan komt er wat ruimte voor de zon. Het wordt ook helemaal droog. Maar het knapt niet volledig op. Dus het is morgen een soort aanloopje en dan... het is weer avond. Maar ook op vrijdag. Vrijdag draait de wind, die gaat van noordwest naar zuidwest toe, west-zuidwest, en is zwak van kracht. En er komt wat mildere lucht onze kant op. We houden grootschalig nog steeds een westcirculatie, maar net met een wat warmere aanvoersrichting, dus vrijdag wordt het ongeveer 23 graden in Drenthe. Dat doen we in de ochtend met een gemengd weerbeeld, helemaal droog, maar een mix van zon en wolken. In de middag dan komt de zon er geleidelijk wat beter bij, en misschien dat die zelfs een tijdje in de meerderheid gaat zijn. En dan is het opeens toch alweer licht zomers. En dat zet zich op zaterdag door. Vooral zaterdagochtend is het mooi zonnig. 25, 26 graden wordt het zaterdag met een matige westelijke wind. Maar zaterdagmiddag wordt de lucht onstabiel en beginnen de stapelwolken door te groeien. Het zou kunnen dat zaterdagavond al een enkele bui valt, maar ik denk eigenlijk dat het pas zondag gebeurt. Zondag dan zakt de temperatuur weer naar een graad of 1, 22, westenwind erin. Bijna geen zon. En dan lijken er ook buien in aantocht die wat neerslag van betekenis kunnen gaan brengen. Een aantal millimeter en misschien, als je geluk hebt, als er even een goede grote bui wil groeien, meer dan 10 millimeter. Maar dan moet je wel geluk hebben. En hoe zich dat ontwikkelt, dat kunnen we nu nog niet zeggen.
7: Nee, dag voor dag bekijken. Hey Hans, dankjewel. Hè. Fijne dag nog.
9: Fijne middag.
7: Hoi.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.
14: Elke maand weer.
13: En hoe meer data en snelheid,
14: hoe groter die korting.
13: Dat is One. Van Vodafone.
14: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: Ik zie kleurrijke streken.
17: Ik zie mensen van alle tijden.
18: Ik zie deze stijl wel zitten.
19: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
20: Centraal Museum Utrecht.
21: Laat meer zien.
22: Anouk

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: vanochtend zo op Radio Drenthe. Misschien is het eind.
1: De Trekkertocht. De Trekkertocht.
2: Radio Drenthe.
0: Zag ik Harm nou stoppen in Bruntingen?
3: Ja, dat zag je goed. Dat zag je goed, Anouk. Ja, ik denk dat we over een paar minuten een nieuwe bijdrage van Harm kunnen verwachten. Want hij heeft de trekker daar aan de kant gezet. We hebben het kaartje nog maar even op TV Drenthe staan. En daar zie je dat de rit vandaag vanuit Orvelte is begonnen. Zwichelte is aangedaan, Westerbork. Daar kwam Harm net vandaan. Nu dus in Bruntingen. En uiteindelijk gaat hij finishen vandaag in deze trekkertocht op woensdag in Nieuw-Balingen.
0: Ja, en terwijl jij dit zegt, krijg ik een foto toegestuurd van Jacqueline. Die denk ik bij Harm is, want ze stuurt een foto van Harm op de trekker met aanhanger. En daarbij stuurt ze bij Bruntingen Hogeveenseweg. Dus hij is gesignaleerd. Hij is inmiddels afgestapt. Dus zullen wij gewoon een plaatje draaien en dan contact proberen te zoeken? Want ik weet niet wat daar aan de hand is. Nee. We komen zo bij hem terug.

Dolly is op Radio Drenthe met de baby's. Het is echt Jut en Jul hier, hoor. Ik druk dan een knopje in en roep... Hallo, hallo, horen jullie mij? En ik hoor aan de andere kant... Ik hoor niks, ik hoor niks. Dus ik ga even in conclave en zorgen dat heel Drenthe zometeen haar wel kan horen, oké? Okay?

0: Moi Lolita van Alizé op Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: De trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Het is gelukt, zo horen mij en ik hoor Harm. Harm, je bent even afgestapt in het pittoreske Bruntingen, waar er niemand omheen is te zien.
3: Nee, joh. Nee, Bruntingen is ook zo'n dorp. Ik denk dat er ook veel mensen woont die overdag aan het werk zijn en die s'avonds weer terugkomt op hun prachtige verbouwde boerderijen. Alhoewel ik wel een kijk heb nou op een boer, want er lopen pingen op boeten. En Henk van der Veen kun je hem zien, die, ook de chauffeur van vandaag. En we moesten, ja, als je met drie kerels op stap bent dan ook, en we hebben ook al uitgebreid koffiedrunk, dan moet je dan ook even weer die koffie weer afgieten. En dan moet je dan toch even een plekje voor hebben.
0: Ik hoef niet alles weten, Harm.
3: Nee, maar goed, dit vinden we wel even een mooie plek toch voor. Dat is ook allemaal al kloor. Maar dan loopt hier vier ooievaars. De hele familie ooievaar hebben hier te strunen. Die boer die heeft hier, denk ik, posileerde mest toedreden. En daar zit dan altijd weer wat leven in en zo. En dan komt dan de ooievaar weer op af. En verder is het hier heel rustig en heel stil. Als ik die kant op kijk, dan zie ik veel peren. Die binnen mooi aan het grazen. En het is natuurlijk de charme van het Wietse Drentse land. We zitten hier echt midden in Drenthe. Ik zie bos, ik zie groenland en een sloot met water. Het is hier hartstikke mooi, maar het bent op dit moment nog helemaal geen gesprekspartners. En dat is natuurlijk wel even jammer, hadden we wel geen wild. Maar het is stil aan de weg.
0: Ja, want wat en heb je daar strekken, om je heen? Je hebt daar Mantingen Bos, geloof ik, hè? Dichtbij. Scharreveld, wat heb je daar allemaal?
3: Ja, het Mantingenveld ligt hier niet zo wie af, want we gaan nog richting Neubalingen. Dat ligt eigenlijk Nieuw-Balingen. Dat ligt aan de rand van het Mantingenveld. Dus het is wel een fantastisch mooi gebied hier. Als je, ik weet ook dat het Drenthe-pad loopt hier ook langs over Bruntingen. Maar we zijn bezig nog met het Drenthe-pad, mevrouw en ik. En we zijn hier ook al eens een keer langs komen, een keer geloof ik. Langs. Het is een prachtig gebied. Dat is een van de mooiste stukken Drenthe. En door ben we nou. Maar er is gewoon niet zo heel veel volk. Maar dat is denk ik ook de charme van dit stukje Drenthe. Dat hier niet zo druk is.
0: Ja. Nou, weet
3: mensen
0: je
3: uit het westen van het land, wordt altijd wel heel druk is. Die moet het wel heel erg fijn vinden. Dat je hier dan gewoon

0: paar uur lopen kunt zonder dat je andere mensen tegenkomt.
1: Wij gaan gewoon lekker radio kijken. Als jij nou op die trekker stapt, dan slingeren wij de camera aan en dan gaan we jou gewoon volgen. En nou, dan op Radio Drenthe draai ik gewoon lekkere muziek. Maar ondertussen, als je TV Drenthe erbij aan hebt, dan zien we de beelden erbij. Hé, hey, ik spreek jou weer na 1, oké?
0: Ja, goed zo, Anouk.
1: Handjes wassen, hè?
0: Bye.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Ze zijn er weer.
2: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
3: Borgstee, Assen.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
6: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn twee auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een €250.000. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Gun jezelf een Holland America Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
10: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag met

Madonna op Radio Drenthe en Open Your Heart. Het is bijna 1:10. Dit is Raccoon op Radio Drenthe. Zometeen de slingerplaat.

0: Vandaag dan een klein dipje in die summertime. Vanmorgen ook nog, maar daarna komt hij weer volop terug, die zon. De Kinks op Radio Drenthe.
1: De Slingerplaat.
0: Wij gaan weer op zoek naar liedjes. En we hopen in ieder geval 26 pareltjes te verzamelen om daar een letter van het alfabet aan te hangen. Om dan even voor tweeën het rad met het alfabet bij te pakken. En dan ga jij slingeren.
2: Dan ga ik slingeren en een van die 26 wordt de winnaar. En dat nummer gaan we ook slingeren. En een van die 26 wordt de winnaar. En dat nummer gaan we ook volledig draaien.
0: Ja, elke dag doen we dat. En we worden elke dag ook weer verrast qua suggesties. Liedjes waar we totaal niet aan gedacht hadden. Maar wat dan wel ontzettend leuk is om te horen. Wij lanceren een thema. En vandaag heeft het thema te maken met de trekkertocht.
2: Ja, vonden we toch ook wel leuk om die er weer bij te pakken. Hebben we wel meerdere keren gedaan, niet elke dag. Maar ja, vandaag hebben we toch besloten om het maar te doen. Want ja, de trekkertocht is eigenlijk ook al bijna ten einde. Hierna nog 2 dagen en dan zit het er ook alweer op. Ja, dan kijken we toch alweer een beetje voorzichtig uit naar volgend jaar. We hebben toch een goede hoop dat de trekkertocht weer terugkeert. Maar Harm, die is vandaag op pad van Orvelte. Nou, dat is natuurlijk een historisch dorp in onze provincie. Naar Nieuw-Balingen. En dat vonden we toch wel leuk. Van oud naar nieuw. En toen dachten wij, laten we op zoek gaan naar een nieuw nummer. En nieuw is dan, nou, hebben we met z'n tweeën dan maar even besloten dat het van de afgelopen 12 maanden is.
0: Ja.
2: Dus een jaar oud.
0: Ja, dat vinden wij nog nieuw genoeg.
2: Ja, want anders wordt het misschien wel heel lastig.
0: Ja, dus Nieuw-Balingen is de eindbestemming van vandaag. Wij gaan nu voor de Slingerplaat op zoek naar nieuwe liedjes. Weet jij eentje? Geef hem door. 0592-33-1188. Je kan appen, je kan bellen. Het maakt allemaal niet uit. Oh, ik zie nu uit mijn ooghoek dat ze weer gestopt zijn met de trekker.
2: Ja, en er rijdt een andere hele grote trekker ook nog voorbij.
0: Ja. Ja. Ik zie het. Je kan het volgen via TV Drenthe, hè? Maar je kan ook altijd even via de site rtvdrenthe.nl het bannertje aanklikken. Daarop staat trekkertocht en dan kan je het ook volgen. 0592-33-1188. Ik ga eens even kijken, want volgens mij wordt er al gebeld. Ik kan er niet helemaal bij, Ger. Kan jij degene doorzetten? Lukt dat?
2: Ja hoor.
0: Ja? Oké, dan ga ik even kijken of ik contact heb. Hi met Anouk.
3: Mooi, met Jelmer.
0: Hey, wat lekker snel, Jelmer. Ben je een beetje thuis in nieuwe muziek?
3: Nee, niet echt. Ja, ik heb natuurlijk altijd Radio Drenthe, dus het is afhankelijk van jullie, maar
0: wat wij aan nieuwe muziek aanbieden. Nou, ik heb pen en papier bij de hand. Roep maar.
3: Nou, ik moet bekennen dat mijn vrouw thuis op de achtergrond wel eens de luchtradio aan heeft. En dat vertalen. Ik wil geen reclame maken.
0: Ja.
3: En daar komt op dit moment om de haverklap Taylor Swift met Opa Light voorbij.
0: Ja.
3: Opa Lieke. Dus nou, daar moest ik direct aan denken. Ja.
0: Nou, dat vind ik een prettige om erop te zetten. Welke letter kan ik eraan koppelen, Jelmer?
3: Doe maar de T van Trekker en Taylor.
0: Ja, goed bedacht. Staat genoteerd, dankjewel.
3: Ja, dankjewel.
0: Doei.
3: Hoi.
0: 0592-33-1188. Goedemiddag, met Anouk.
4: Hi Anouk.
0: Hallo, met wie spreek ik?
4: Hoi, ook met Greet.
0: Dag Greet, hoe gaat ie?
4: Ja, goed. Greet
0: Ja, dat klinkt een beetje dubbel en zo. Dan kan ik je niet zo goed verstaan.
4: Ik heb hem aan mijn oor.
0: Ja, dan
4: ik heb hem aan
0: gaat
4: mijn
0: het wat makkelijker. Hé, hey, Greet.
4: Ja, ja,
0: zeg het maar.
4: Ik had het liedje van ik dacht dat ze Ilse heet uit Dalen. Dat nieuwe liedje van Drenthe Songfestival. Van Hallo Lulipi, Hallo Lulipi.
0: Oh, Minopa.
4: Ja,
0: dat jodelliedje.
4: Ja, ja.
0: Ach, leuk,
4: ja.
0: Leuk. Zet ik erbij, dankjewel.
4: Neem ik ook, op nummer A.
0: De A. Hey, dank je.
4: Doei.
0: Dit gaat wel goed komen. 0592-33-1188. Appen of bellen kan allemaal. Zal ik nog naar één bellen toe dan?
2: Ja, laten we dat doen. Ja, ja.
0: Met Anouk.
5: Rijk, Tori.
0: Hey, Henk, hoi.
5: Ik heb de nieuwe van de Dutch Boys op de trekker naar de Costa del Sol.
0: Dat klinkt meer goud, ouwe Henk.
5: Ja, dat liet mij ook heel erg. Mooi. Pas voor de arm.
0: Ja, daarom. Zetten we erbij. Hele toepasselijke. Doei.
5: Oké,
0: okay,
5: dankjewel. Doei.
0: Ja, over nieuw gesproken. Ik weet niet hoe de muziekredactie dat deed. Maar deze stond al gepland. En is hartstikke nieuw. Wat uitgebracht in mei dit jaar. Lara Mila.

0: altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
4: Half twee is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
5: Goedemiddag. Gemeente De Wolde hoeft geen vergunning te verlenen voor de huisvesting van maximaal 100 arbeidsmigranten op vakantiepark Van Harten in Echten. Dat oordeelt de Raad van State. Volgens de gemeente is het park bedoeld voor recreatie en wil ze het weer ontwikkelen tot een volwaardig vakantiepark. De eigenaar van de huisjes vocht de afwijzing van de vergunning aan, maar kreeg uiteindelijk geen gelijk. En daarmee blijft de vergunning definitief geweigerd en gaan de plannen voor langdurige huisvesting van arbeidsmigranten op het park niet door. Een 19-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor een poging tot gijzeling in Emmen. De man liep op 29 december vorig jaar een telefoonwinkel binnen met een vuurwapen. Hij richtte het wapen op 2 medewerkers en dwong hen op hun knieën te gaan zitten. Ook 2 klanten die op dat moment in de winkel waren, moesten op de grond plaatsnemen. Met de gijzeling probeerde de man 1 miljoen euro losgeld af te dwingen. Uiteindelijk gaf hij zich over aan de politie. En 13 veehouders hebben zich bij de provincie Drenthe gemeld voor een subsidie om te stoppen met hun bedrijf. Eerder kwamen alleen veehouders binnen een straal van 250 meter van een Natura 2000 gebied daarvoor in aanmerking. Maar die afstand is inmiddels verruimd naar 2500 meter. De subsidie vergoedt onder meer de kosten van het beëindigen van het bedrijf. Boeren die gebruik maken van de regeling kunnen daar later niet op terugkomen. En ook mogen zij niet ergens anders opnieuw beginnen met het houden van dezelfde diersoort. Tot zover. Meer nieuws lees op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
4: Ger, dankjewel. Het weer van Hans Nieuwhuis krijg je.
6: De bewolking laat deze middag maar weinig ruimte voor de zon open en er kan soms ook een spat neerslag vallen, maar het is over het algemeen van weinig betekenis. Bij vrij koele maxima van 19 tot 20 graden waait de noordwestenwind met kracht 4 tot tegen 5 over Drenthe. Vanavond gaat die wind wel geleidelijk weer liggen.
4: Nieuwe liedjes. We zijn op zoek naar nieuwe muziek. Weet jij een leuk plaatje? Geef hem door. 0592-3311-88.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
10: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.

0: Turner en I Don't Wanna Lose You.
1: De slingerplaat.
0: Harm op de trekker, onderweg naar Nieuw-Balingen. De trekkertocht zenden we deze zomer uit bij RTV Drenthe. En Nieuw-Balingen, toen dachten we, hey, daar kunnen we wel wat mee muzikaals. Wij zoeken vandaag nieuwe muziek in de slingerplaat.
2: Ja, ook omdat het vertrekpunt Orvelte was. Ja. Dus het is eigenlijk van oud naar nieuw.
0: Ja, dus plaatjes die nog geen jaar oud zijn. Dat was een beetje de opdracht. Als je nu luistert en nog eentje weet, kom maar door hoor. 0592-3311-88, dan noteren wij ze nog. Jelmer was de allereerste die belde. En die gaf eigenlijk een beetje de suggestie van zijn vrouw door. Want die luisterde heel vaak hierna. I had a bad habit of missing lovers. De nieuwste van Taylor Swift. Die wilde hij graag op het rad hebben. En als je als eerste belt, dan mag je ook een letter kiezen. En hij koos de letter T. Dus de T is al bezet door Taylor Swift en de trekkertocht.
2: Ja, ja, nou zo is het. En ja, Taylor Swift is erg productief de laatste tijd. Want volgens mij is het niet eens meer de nieuwste, de allernieuwste. Want I Knew It, I Knew You.
0: Ja, hoor je, die is nog weer ernaar gekomen.
2: Die hoor je ook hier wel op Radio Drenthe. Volgens mij is het dat alweer de opvolger van Open Light.
0: Ja. Ja. Maar deze staat erop, sowieso.
2: Ja, in ieder geval van dit jaar.
0: Ja. Ja. Toen had ik ook Greet aan de telefoon. Die belde ook. En die kwam met een liedje van het Songfestival Drenthe van afgelopen jaar. Nou ja, dat is natuurlijk ook nog maar een paar maanden geleden. Zij vond deze heel erg leuk.
3: Dat ging van jalalati, jalalati,
0: lalalati. Ilse Scholten, ik geloof dat ze 18 jaar is, maakte grote indruk tijdens het Songfestival Drenthe. Ze heeft niet gewonnen, Dennis Hendrix won, maar...
2: Ik denk wel dat heel veel mensen het haar gegund hadden.
0: Ja. Ja, het is ook anders gewoon, dit liedje. Ja. Dus deze zetten we sowieso op het rad, hè?
2: Ja, die zetten we er inderdaad bij. Dan ook de suggestie van Roel. Dat is een plaat van vorig jaar, maar valt nog wel binnen de marge. Je hebt er netjes bij gezet. 3 oktober 2025, dus ja, dat is prima te doen. Douwe Bob en With You.

0: Dit ken je niet, hè, mama? Zegt ze dan.
1: Nou, dus
0: wel.
1: Dankzij Ellie.
0: Dankjewel, we zetten hem erop.
1: Suggestie van Henk is van de Dutch Boys. En op de trekker naar de Costa del Sol.

0: Niemand heet dit nummer. Nummer uitgebracht 23 oktober vorig jaar. Is dat hun laatste nummer? Twijfel ik ook aan.
1: Nee, ze zijn alweer nieuwe nummers verschenen. Ja. Dit was wel het nummer dat wel die emotionele lading heeft. Want dat volgde wel op dat nieuws dat Freek ongeneeslijk ziek is.
0: Ja. Ja. En dat was dus 23 oktober nog maar. Nog maar zo kort geleden, joh.
1: Ja, toen is dat nummer uitgebracht. Daarvoor is het nieuws natuurlijk bekend geworden. Ja. Inmiddels gaat het naar omstandigheden best wel goed met hem. En zijn er dus ook wel weer nieuwe singles uitgekomen. En zijn ze zelfs hebben ze opgetreden natuurlijk, in de serie concerten ook.
0: Ja, en staan ze ook hier bij ons in de provincie in augustus, hè? Op het Boerenrockfestival in Trouwensand. Ja. nog eentje doen?
1: Ja, dat is een suggestie van Ria. Die is uit dit jaar van de drie J's.

0: kijken. Er wordt nog veel leuke nieuwe muziek gemaakt, hoor.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ik blijf altijd een beetje hangen in de jaren 60, 70. Dat vind ik altijd hartstikke leuk, maar dit is ook mooi. Ja, we kunnen nog wel wat suggesties gebruiken. App nog maar 0592 33 11 88, dan zetten wij het er nog bij. Nummers niet ouder dan een jaar, daar zijn we nou op zoek voor de slingerplaat. Dus als je eentje weet, laat me weten. 0592 33 11 88. En dan proberen we ook nog even weer contact te zoeken met Harm.

0: ik wel een mooie route. En toen langs knalde hij zo op de Bolling. Maar wij ontdekken hier net boeten de Bolling. Ja, jongen, of is nog...
1: In
0: Nijbolen. We zitten nog in Nijbolen. Ja. We staan bij Johan Paas en die heeft... er stiet een, het liep van een zus, die heeft breurt van onze trekker. Stiet hier boeten. Maar het is een iets jonger model, Johan. Hè?
1: Ja. Het is een van de laatste internationals van 423 is het.
0: Oh ja. Dus de trekker is van in aanzien van de jaren 70, dacht jij, hè?
1: Ja. Ja.
0: En die wordt nog veel gebruikt?
1: Hobbywerkzaamheden, hè?
0: Ja.
1: Anders niet.
0: Nee.
1: Wij hebben nu een serie olle trekkers en dit is een van de jongsten.
0: Oh, ja. Ja. Maar wat hier achter jou staat, dit is wel een hele olle machine.
1: Ja.
0: Hoe oud is dit?
1: Van 55.
0: 55?
1: Ja.
0: Is dit een één petter?
1: Moet ik even kijken, hè? Want ik wil eigenlijk niet liggen.
0: Nee.
1: Ja, 55.
0: Van 1955, dat moet je toch eens nagaan.
1: Ja.
0: Dit is meer dan 70 jaar old.
1: Ja.
0: En dit lab ook nog?
1: Ja, een eencilinder is dit. Die lopen allemaal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat prachtig, hè? Ja.
1: En dan heb ik binnen nog andere exemplaren staan. Ook van het merk Eiger.
0: Heb je daar wat met de merk?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Nou, ik kan je er wel een verhaal bij vertellen. We hebben 32 jaar een camping gehad.
0: Ja.
1: En verderop.
0: Ja.
1: En daar had ik een huifkar. En daar had ik het eerste jaar had ik dan peert voor.
0: Ja.
1: En het tweede jaar toen was dat peert, dat schrok overal voor. En ik ben geen peerdenboer.
0: Nee.
1: En toen heb ik die trekker gekocht.
0: Ja.
1: Alle trekker toen al.
0: Ja.
1: En die heeft zo zeker 25 jaar voor de huif gaan lopen.
0: Goeie, hè?
1: Ja.
0: Dat is van hetzelfde merk?
1: Ja, hetzelfde merk. En ook hetzelfde merk als die... Ja, nou, die zo gris ben, dat is allemaal...
0: Ja. Is dat Duits?
1: Ja, Zuid-Duitsland.
0: Zuid-Duitsland, oh ja.
1: Ja. Kijk, en dit heet dan een werktuigdrager.
0: Het lied komt er zo weg. Och.
1: Hey.
0: Ja.
1: Hier, die hangt er ook bij, die ligt daar onder het kleed. Zo, maar daar kun je allerlei werktuigen kun je hier voor aan opbouwen. En ik heb er een saaimachine bij, net als die trekker.
0: Ja.
1: Maar dan die, kan die hier ook zo op.
0: Een zaagmachine heet er ook?
1: Een
0: zaaimachine.
1: Een zaaimachine.
0: Oh, ik dacht, hij brandt met zaag.
1: Nee. Dat doen we met de ketting, ja. Hè?
0: Ja. Wat een mooie machine, man.
1: Ja.
0: En die heeft dan helemaal gerestaureerd ook,
1: ja? Ja.
0: Ja. We hadden in Valdemont natuurlijk ook al... bij Bakker ook al zo'n mooie verzameling. Maar dit is ook wel heel, heel bijzonder.
1: Ja.
0: Mooi spul.
1: En een dikke John Deere trekker. Ja.
0: Heel dik beest ook.
1: Ja. Maar ja, het aantal pk's valt tegen, hè?
0: Ja?
1: Ja.
0: Het lijkt een enorm groot, monsterachtig, sterk ding, maar...
1: 50 pk is hier, geloof ik.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja. Toen ik die kocht, toen wilden alleen de wilden nog draaien. De rest die zat vast.
0: Ja?
1: Ja.
0: Helemaal weer les gekregen?
1: Ja.
0: Hoe pak je dan zoiets aan? Zo'n ding haal je dan binnen en dan met hem... Om iemand te demonteren, wat doe je dan?
1: Ja, nou, eigenlijk wel, ja. De motor die zat ook vast. En een van de jongens van mij die zegt... Pa zegt, je zet sowieso een liter olie in Duitsland gooien. Dan kan dat de motor wat intrekken en zo. Dus ik gooi er een liter die verloopt mijn olie in.
0: Ja.
1: Ik keek in Duitsland en zeg, dat is raar. Zeg. Hij zegt, zit nog helemaal boom in. Dus ze zit met een hog iedereen. Er zat nog moezenussen en vogelnussen.
0: En dan hoort er niet in.
1: Nee.
0: Oh, geweldig.
1: Ja. Ach, en dan overal is wel een verhaal bij jou. Kijk, en deze. Dat is ook een international. Maar dit is een x aantal jaren ouder als die buiten zouden hebben.
0: Ja, dat is te zien.
1: Zo'n trekker, niet dezelfde trekker, maar precies net zo'n trekker... is mijn vader in 1951 met begonnen.
0: Och, wat een mooi idee.
1: Ja.
0: Johan, we moeten afronden, want er bent nog meer onderwarm op de radio. En het is zo wat 2 uur. Prachtig om dit eens even te zien. Hier bij je mooie verzameling.
1: Ja.
0: En ik heb begrepen, er is een kleinzoon die dit ook leuk vindt.
1: Ja.
0: Die neemt straks ook een keer van je over misschien.
1: Ja, dat hoop ik op te missen. Ja, en dan heb ik nog een zoon en een schoonzoon.

0: die er ook weet van ben.
1: Ik ging voorlopig naar Holimdeurje.
0: Ja.
1: Met Johan Pazen op Nibbeling.
2: Ja, mooi man. Jij stapt weer op de trekker en gaat weer verder. Dankjewel, hè.
3: De slingerplaat.
2: Wij hebben ondertussen een lijstje gemaakt met alleen maar nieuwe muziek. En jij staat naast het rad. Ja, draai maar. Dan ga ik kijken wat het laatste plaatje voor tweeën wordt. En wie dat dan heeft ingestuurd? Welke suggestie? Ja, Nieuw Balingen is de eindbestemming van Harm. Ja, hij is er al. Maar wij dachten, nieuwe muziek dan maar.
4: Nou, en hoe toepasselijk.
2: Ach, de N zie ik.
4: Komt u nog op de N terecht.
2: Ah, jammer. Geen T voor jou met Taylor Swift. De N, dat is de suggestie... Oh, dat vind ik heel leuk. Ik moet even naar huis bellen, denk ik.
4: Ja, daar zou je dochter blij mee zijn.
2: De suggestie van Ellie.
3: De slingerplaat.
2: Ja hoor, daar komen die zwoele zomernachten.

0: Mode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Blom Mode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op blommode.nl. Blom maakt je blij.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen, want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Radio Drenthe.
4: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: als een goed plan. Let's stick together. Brian Ferry op Radio Drenthe.
1: Vriendje of tombola.
0: Deze week zijn we ermee begonnen met ons favoriete zomerspel op Radio Drenthe. Tientje of tombola.
2: Ja, en er zitten echt een paar hele mooie prijzen in. Het is sowieso altijd prijs natuurlijk. Als je in de uitzending komt en je beantwoordt de vraag goed. Pak je tientje of ga je dan toch voor de tombola met een prijs erin. En ja, een bidon is eruit gegaan vanochtend. En ook een sleutelhanger. Maar er zitten nog een veel mooiere prijs in.
0: Ja, we hebben een grote tombola hier in de studio staan. Een soort kauwgomballenautomaat met allemaal balletjes erin. En die balletjes die zijn gevuld met briefjes. En daarop staan al die prijzen. En je zei het al, grote prijzen. Ze zitten erin. Er zitten dinerbonnen in. Er zitten bioscoopbonnen in. Bonnen in die je kan besteden bij een sportzaak. Wat zit er allemaal wel in? Klompen?
2: Klompen zitten erin. Het hobbelpaard zit erin.
0: Ja, de
2: helikoptervlucht zit er
0: ja, ook
2: in.
0: Nog. Ja, ook ja, nog. Ja, er zit van alles in. Laat je lekker verrassen, tenminste. Of je kiest natuurlijk een tientje. Dat mag natuurlijk ook. Lekker veilig. Maar als je mee wilt doen met het spel, de hele zomer spelen we het met Drentse vragen. En er wordt nou al gebeld. Ja. Dat vind ik altijd heel erg knap. Zullen we ze even opnemen? Of niet? Of is dat een beetje gek?
2: Oh, nou, ja, kan. Ja, het is misschien voor iets heel anders.
0: Oh, dat kan. Ja, nou, ik heb geen niet. Idee. Hi, met een hoek. Met wie spreek ik? Oh, nee. Wordt alweer opgehangen. Ja. Zullen we de vraag maar gewoon neerleggen?
2: Ja, dat is goed. Ja, dit zijn dan toch mensen die denken van, nou, in de tussentijd dat ik bel, dan pak ik die vraag nog even mee. Dan heb ik direct het goede antwoord te pakken. Maar ja, hier komt dan de vraag. Dus daarna kun je bellen met de studio. Noem een Drentse plaats met de letter U.
0: (5) 93 11 88. Dat nummer kan je nu draaien. Ger en ik doen onze stinkende best om alle telefoontjes aan te nemen en alle antwoorden te noteren. En mocht je er dan doorkomen en het antwoord is goed, ja, dan kan je kiezen, hè? Of je laat Ger slingeren aan die tombola. Of je laat een tientje overmaken op je rekeningnummer.
2: Nou, er wordt druk gebeld, want ik zie eigenlijk de hele telefooncentrale inmiddels al gevuld met belletjes.
0: We moeten aan de bak. Een Drentse plaat, dat begint met de letter U. 0592 33 11 88.

0: Stella Leften en Boston op Radio Drenthe. Vriendje op tombola. Oh, die telefoon die blijft maar gaan, hè, Ger. Die blijft maar gaan en gaan.
1: We kunnen ze helaas niet allemaal beantwoorden. Ja, het is niet anders.
0: Nee, ik heb één iemand aan de lijn. Roy uit Coevorden. Goedemiddag, Roy.
2: Goedemiddag.
0: Vermaak je je een beetje op deze woensdagmiddag?
2: Ja, ik ben lekker op vakantie in Borgen.
0: Oh, wat leuk. En ja. Wat heb je vandaag al gedaan?
2: Heel veel gezwommen.
0: Waar kan je zwemmen in Borgen?
2: Op vakantiepark, op Hunsendal.
0: Oh, daar zit je. Dat is, ja, daar kan je ook bowlen, toch? En dat is zo'n, dat is een heel groot park. Wat leuk.
2: Ja.
0: En heb je het daar? In een tent of een huisje?
2: We zitten in een safari-tent.
0: Oh, leuk. En hoe lang ben je in Borger?
2: Nog tot vrijdag.
0: Ach, lekker man. En ondertussen Radio Drenthe erbij aan of TV Drenthe?
2: TV Drenthe.
0: En heb je onze trekkers ook even onthaald toen ze in Borgen waren?
2: Nee.
0: Nee, want dat was vorige week was dat toch, Gert, dat we Borgen aandeden?
1: Volgens mij wel, ja. Ja.
0: Hey, Roy, wij hadden een vraag. We hebben deze hele week, of deze hele zomer, vragen over Drenthe. We wilden graag een plaats in Drenthe dat begint met de letter U weten. Waar kwam jij mee?
2: Uffelte.
0: Ja, hartstikke goed. En dat betekent dat je hebt gewonnen. Sowieso iets. Wil jij graag een tientje of wil jij een slinger aan de tombola?
2: Natuurlijk die slinger aan de tombola.
0: Nou, dat had je al gehoopt, hè, Ger?
1: Ja, dat had ik inderdaad gehoopt. Dan heb ik ook nog een beetje beweging. En ik ga er een slinger aan geven. Ja, daar rolt hij naar beneden.
0: Oh, je hoort hem rollen, hè, Roy?
2: Ja.
0: Ja.
1: Nou, dan is het altijd wel even een karwei om...
0: Oh, dat is echt een hele klus.
1: Dit valt wel mee, maar het is een lang papiertje.
0: Oh, een lang papiertje, Roy. Ja,
1: dat hoeft niks te betekenen.
0: Dat hoeft niks te betekenen, zeg Ger.
1: Het zijn allemaal lange papiertjes.
2: Oh.
1: Het is de Bartje sleutelhanger.
0: Nou, een leuke sleutelhanger.
2: Leuk.
0: Ja. Gefeliciteerd. Dat is echt een collectors item, hoor. Blijf je even aan de lijn, Roy. Dan regelen we hoe je hem zo snel mogelijk krijgt. Doei, doei.
2: Oké, doei.

0: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
1: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
0: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
4: Exact 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
5: Goedemiddag. Gemeente De Wolde schiet Ter Apel opnieuw te hulp. Van 16 augustus tot en met 30 september wordt aan de Leeuwenveenseweg in Zuidwolde een tijdelijke nachtopvang ingericht in 1 of meer tenten voor maximaal 100 asielzoekers. De opvang gebeurt op verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie en is bedoeld voor mensen voor wie geen slaapplek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vorige maand sprong De Wolde ook al bij. Toen werden in sporthal De Slenke in de wijk asielzoekers opgevangen. En we blijven bij De Wolde, want de gemeente hoeft geen vergunning te verlenen voor de huisvesting van maximaal 100 arbeidsmigranten op vakantiepark Van Harten in Echten. Dat oordeelt de Raad van State. Volgens de gemeente is het park bedoeld voor recreatie en wil ze het weer ontwikkelen tot een volwaardig vakantiepark. De eigenaar van de huisjes vocht de afwijzing van de vergunning aan, maar kreeg uiteindelijk geen gelijk. En daarmee blijft de vergunning definitief geweigerd en gaan de plannen voor langdurige huisvesting van arbeidsmigranten op het park niet door. En een 19-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor een poging tot gijzeling in Emmen. De man liep op 29 december vorig jaar een telefoonwinkel binnen met een vuurwapen. Hij richtte het wapen op 2 medewerkers en bedreigde ook 2 klanten die op dat moment in de winkel waren. Met de gijzeling probeerde de man 1 miljoen euro losgeld af te dwingen, maar uiteindelijk gaf hij zich over aan de politie. Tot zover. Meer nieuws lees je uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
4: Ger, dankjewel. Hans Nienhuis nog met het weer.
6: De bewolking laat deze middag maar weinig ruimte voor de zon open en er kan soms ook een spat neerslag vallen, maar het is over het algemeen van weinig betekenis. Bij vrij koele maxima van 19 tot 20 graden waait de noordwestenwind met kracht 4 tot tegen 5 over Drenthe. Vanavond gaat die wind wel geleidelijk weer liggen.
4: Welk dier zorgt ervoor dat we niet rechtstreeks van A naar B kunnen? Hoor je zo.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
13: Odido.
14: De
11: fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.

0: ga binnenkort naar die musical van de Dolly Dots. Vreugel me nu al op. Don't give up.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Nou ja, wat een onthaal daar in Nieuw-Balingen. Dat wist je ook niet van tevoren, of wel?
3: Ja. Nee joh, we hadden wel gehoord dat de kermis was, maar dat is, het is echt feest, man, hier. Het is echt ja, alsof je in een bruisende stad bent. Maar we zijn gewoon op Nieuw-Balingen. Ja. En we staan met Rome en met Ramon. En die, hebben jullie dit organiseerd?
4: Nou, deels. Ik vanuit het dorpshuis, Romy vanuit het zomerfeest. Hè? Ja. En dat is eigenlijk een soort samenwerking. Dus ja, hebben we samen georganiseerd. Ja.
3: Is, is dit een jaarlijkse traditie, Romy, die kermis?
5: Ja, elk jaar organiseren we de feestweek. En ook dus echt, nou ja, de kermis hoort erbij. Ja. Maar we organiseren vooral kinderactiviteiten voor de kinderen die niet meer zo goed op vakantie kunnen. En dit is het 57ste jaar, dachten we ongeveer.
3: 57ste?
5: Ja, dat denken we, dat hopen we. Dus vroeger liep ik hier zelf rond als kind en nu zitten we in het bestuur.
3: Maar ik vind het wel bijzonder, zo'n mooie kermis in zo'n klein dorp, dat kan.
5: Ja, dat is heel, ja, het is gewoon echt wel heel mooi dat we dit zo samen kunnen doen. En de kermis komt ook jaarlijks, dus ja. We hebben een groot feest. Het is toch echt fijn.
3: Ja, een echte zweefmul en draaimul en schiettent. En ja, wat is er allemaal?
4: Nou ja, oliebollen en suikerspin en weet ik wat allemaal. Ja, genoeg. Ja, ja, hartstikke leuk. Ja.
3: Is dit alleen overdag leuk of ook s'avonds?
5: Nee, ook s'avonds. S'avonds hebben we ook nog wel wat activiteiten. Vanavond hebben we bijvoorbeeld een pubquiz met 28 teams. Dus dat is ook wel heel leuk. Maar de kermis is s'avonds en overdag en s'avonds open. Dus ja, helemaal leuk. En s'middags organiseren we ook kinderactiviteiten. Dus.
3: Komt er ook een boel mensen van Boeten naar Balingen hier, hè, of niet?
5: Nou, valt wel mee. Dus het is echt wel.
4: Wat meer. Mag best wel wat meer. Mensen, kom maar hoor. Ja. Zijn welkom.
3: Ja. Allemaal op in de bal. Het is hier kermis, jongens. Hè?
5: Ja, en het is gewoon mooi, want zo hebben we toch wel veel samenhorigheid en verbinding in het dorp. En dat is toch wel wat we graag willen in zo'n mooi klein dorp. Ja,
3: ik ken Nebalik ook echt een dorp waar wel veel saamheurigheid is, volgens mij.
5: Ja, ja, en dat willen we ook graag zo houden. Dus vandaar ook elk jaar weer de feestweek. En elk jaar zeggen we weer, ja, dat moet toch wel doorgaan. Dat is toch wel belangrijk.
3: Ja, dat,
4: en daar sluit ik me volledig bij aan.
3: Ja, ja, ja, ja. Nou jongens, iedereen heeft er ook lol aan. En die zweefmul, daar hebben mij ook wel een heleboel herinneringen op. Ja, nee, dat is Sleen ook. Op de brink de zweefmul staan. Tussen die grote dikke bom, het kunnen allemaal net. Dan dacht ik, als zo'n cat die lesvlucht, dan vliegen we de boom in. Maar daar heeft hij een mooie aan de ruimte. Dus dat vind ik prachtig op dat schoolplein.
5: Ja, ja,
3: heerlijk hoor. En die geluiden en die geurten.
4: Maar weet je wat nou zo leuk is? Al die kinderen hier, die slaan dat op in hun hersentjes. En dan met een jaar of 10, 15 krijgen ze zelf kinderen. Of wat later. En zo houdt het allemaal in stand.
3: Je moet toch zien hoe die kermis in stand houdt.
4: Ja, zo gaat het toch wel. Een stukje nostalgie.
3: Ja, maar zo hebben jullie er ook mee komen waarschijnlijk.
5: Ja. Zeker, ja, ja, ja. Zeker. Ja. Ja. Ja, dus dat is toch mooi dat het zo kan. En mooi dat je dan altijd weer, want we doen het volledig op vrijwilligers. Dus dat is natuurlijk ook wel echt belangrijk dat we dat we daarmee kunnen doen. En ook het dorpshuis, dat draait toch echt op vrijwilligers. Nou, dat laat toch ook wel wat zien over het dorp.
3: Voor een klein dorp groot, denk ik, is er al mee.
5: Dat is zeker weten waar.
0: Waar ga jij nu in of wat ga je doen, Harm? In die zweefmolen? Of ga je schieten?
3: Nou, ik denk dat ik, als ik verstandig ben, ga ik in naar de schietkraam. Maar eigenlijk wil ik het liefst in de zweefmul. Maar dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Ja.
0: Nou, wat let je?
3: Maar ik weet niet hoe ik tot binnen kom. Ja, niks.
0: Nee, precies. Weet je, ik ga een plaatje draaien en dan kom ik zo weer bij je terug, oké? Okay? En dan zien we wel bij je langs. Okay. Tot zo, doei.
3: Ja, is goed hoor.
2: De Trekkertocht. De Trekkertocht.
1: Radio Drenthe.

0: is een baby. Nou, dat vangt u.
1: Zoek het uit.
0: Het is woensdag en dus schuift er altijd iemand van de Zoek het Uit redactie aan. Remco, ja, je doet je handen al omhoog.
2: Mooi.
0: Jij neemt het over van Greetje deze vakantie, hè? Deze zomer.
2: Ja,
0: is hartstikke leuk.
2: De derde week alweer, dus Greetje is volgende week alweer terug.
0: Ja, jij hebt iets uitgezocht over zwaluwen. Want die vogel die zorgde onlangs voor de nodige ophef, hè? Want de renovatie van de Norgenbrug tussen Assen en Huisterheide, die ligt er al een tijdje uit vanwege dit diertje.
2: Ja, ja, ja. Nou, het is zo, die zwaluw, dat is een beschermde vogel. En die mag je bij het broeden niet storen. Nu zit er een nest onder de Norgenbrug met een broedende vogel. Ja, en dus kunnen ze niet verder met werk aan de brug.
0: En over welke zwaluw hebben we het dan?
2: Nou, ik heb daar even contact over gehad met de provincie. En het blijkt dat we hier van doen hebben met de boerenzwaluw. Daarover heb ik vervolgens contact gezocht met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht. En die stelt dat de boerenzwaluw zo'n 21 centimeter groot is. Een spanwijdte heeft van 32 tot 35 centimeter. En rond de 20 gram weegt. Volgens de vereniging hebben we hier van doen met de mooiste van alle zwaluwen. De vogel is aan de bovenzijde blauw glanzend zwart, heeft een donkerrode kin, keel en voorhoofd en een blauw-zwarte borstband. En natuurlijk ontbreekt de kenmerkende diepgevorkte staart niet. De boerenzwaluw is verder een laagvlieger bij het zoeken naar voedsel en nogal luidruchtig. Het dier maakt een kwetterend geluid dat soms wordt onderbroken door hoge trillers. Laten we hem even luisteren.
0: Dit is het.
2: Ja, dat is
0: die boerenzwaluw.
2: Ja, ja.
0: Staat nog niet in mijn vogel-app.
2: Nee.
0: Dat heb ik nog niet gelokaliseerd.
2: Nou, moet dat maar wezen.
0: En wat leuk. En daar zit dus een nestje van onder die Norgenbrug.
2: Ja, dat nest van de zwaluw is gemaakt van klei en leem en is vaak te vinden op randen en richels in bij voorkeur stallen met vee. Maar de nesten zijn ook te vinden onder bruggen en afdaken. De boerenzwaluw wordt gemiddeld 2 jaar oud, maar zou wel 16 jaar kunnen worden.
0: Oh joh.
2: Het dier staat dus op de rode lijst.
0: En waarom staat die boerenzwaluw op die lijst?
2: Nou, ik heb daarover contact gehad met vogelaar Paul Mentink uit Koekangen. En hij stelt dat veel vogels het moeilijk hebben door een tekort aan insecten. En ook de modernisering in de landbouw helpt vooral de zwaluw niet. Veel nieuwe boerenschuren zijn te afgesloten en daarmee voelt de zwaluw zich niet thuis. Het beestje staat al een tijdje op de rode lijst en dat betekent dat je deze vogel met rust moet laten. Dat is bij wet geregeld, zo liet de provincie mij weten, vanaf het moment dat het bouwen van een nest begint tot het moment dat het nest niet meer in gebruik is, is het beschermd. Het gaat volgens vogelaar Menting overigens wel langzaam iets beter met de boerenzwaluw. Dat komt dan door een toename van mensen die hobbypaden houden. Die stallen zijn zeer geschikt voor de boerenzwaluw. Dan kan die beter vrij in- en uitvliegen eigenlijk.
0: En met die Norgenbrug dan, hoe lang duurt het dan?
2: Ja, dat is een goeie, dat kan wel even duren. De boerenzwaluw overwintert in het midden of zelfs het zuiden van Afrika. Soms komt de vogel al vroeg naar ons land. Meestal nestelt de zwaluw voor de eerste keer in de periode april-juni. Een tweede nestjongen volgt dan vaak in de periode juni-augustus. Maar het komt ook voor dat er nog een derde periode komt. Ja, en als dat gebeurt, dan duurt het nog wel even. Voorlopig gaat de provincie ervan uit dat het bij een tweede broedsel blijft. Dan kan in september het werk hervat worden.
0: Ja, maar ja, hoe weet je dat?
2: Ja, dat moet je dus in de gaten houden. Ja,
0: nee, maar dat ze dan nu ervan uitgaan dat... Ja, geen idee. We houden het ook gewoon in de gaten.
2: Ja, maar een derde broedsel is wel vrij uitzonderlijk. Okay. Dus ik hoop voor ze dat ze snel weer aan de werk kunnen. Want dan kunnen wij weer over de Norgenbrug.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dank voor het uitzoeken.
2: Ja.
0: En nee, niet tot volgende week, want dan is Greetje er weer.
2: Ja, zo is het.
0: Dit komt trouwens allemaal ook op de site. Van het weekend vind je het hele artikel.
2: Zo is dat.
1: Zoek het uit.

0: uit Drenthe. Semsland en Dada dansen.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Wat een feestje, Harm, zo'n dag als vandaag.
3: Ach, het is echt een feestje, Anouk. Gewoon op die trekkerin is al mooi. En dan door het Wietse Drense Laand. En dan kon je uiteindelijk hier in de bowling. En dan, ja, er is in ieder geval gastvrijheid. En er is kermis. En er zijn mensen die trekkers restaureert. En allemaal evenblieden en vrolijk en hartelijk. En we staan nog bij Anneke in de tuin. Ben je Anneke, ja. Je was een echte trektocht, fijn Anneke.
4: Nou, vooral mijn kinderen waren trektocht. Ja, dat was toen met Margriet Benak en Sijsje Vinkervleugel. Die Deunse Noord, toen kwamen jullie hier ook in het dorp. Maar dan moest je allemaal zelf een activiteit bedenken. Dat was op zich ook heel erg leuk. Want dan gingen de mensen voor de tiet heel fanatiek bezig. De mensen wij als toneelvereniging toen. Ja, dat werd gewoon hartstikke leuke dingen. En ook om terug te kijken is dat heel erg leuk.
3: Ja, ja.
4: Maar goed, misschien moet dit nog stieten in de kinderschoen, de trekkertocht. Ja. En moet iedereen nog iets warmer ervoor gemaakt worden. Maar ja, het idee is gewoon heel leuk. Ja, zeker. Ja,
3: jullie hebben het initiatief om een slaapplaats voor de nacht.
4: Hij mag hier vannacht best
3: slapen. Voor ons korrigie.
4: Het waakt over hem. Oh. En dan daar komt het helemaal goed.
3: Oh, dat kan, en wij wonen hier mooi aan de rand van het dorp. Je hebt de maning is aan achter thuis, hè?
4: Ja, de gemaakte natuur. Nou, nee, maar dat wordt uiteindelijk weer heel mooi. Maar dat is hier op een steenworp afstand. Alleen dan loopt de wolf hier ook al op pad achter. En dat vinden we wat minder, hoor. Dat is best spannend eigenlijk, ja.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Nou ja, maar de oelegies waakt hier. En jongens, wat zou ons gebeuren?
5: Nee, helemaal niks.
4: Nee, zo bangen ben we ook niet allemaal echt.
3: Ah, nee.
5: Van de benodigd. Kan hier prima.
3: Ja, nou, hartstikke mooi. Ja. Jongens, bedankt voor de gastvrijheid hier. En ja, dit was het einde van de daden trekkertochtdag van mij tenminste. Morgen dan starten we hier weer op de bowling. En dan gaan we via allerlei mooie omwegingen en komen we eigenlijk uit in Aalden. Maar voor je door bent, hoop weet dat we weer van alles en nog wat beleefd. Tot zover dus. Dag 3 van week 3 van de trekkertocht. En namens Gert en Henk, die vandaag met was. Tot morgen.
0: Ja, mooi trio daar. Gert, Henk en Harm. Dankjewel, hè. De trekkertocht. Mocht je nou dingen gemist hebben, dan kan je altijd de compilatie bekijken. En die verschijnt vrijdag of zaterdag wel op de site. En dan kan je nog even teruggenieten. Ik wens je veel plezier bij Jeffrey. Dit is mijn laatste van Goor.

0: de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
2: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
3: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
4: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hardlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
15: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè.
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
5: 60s en 70s. Met Jeffrey Verdel.

0: zijn de Cats op Radio Drenthe en Sure He's a Cat. Een hit uit de zomer van 1967 alweer.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s met Jeffrey Verdel.
0: Dat is dus bijna 60 jaar geleden dat de Cats daarmee dus in de top 40 stonden. En de 12e plekken behaalden uiteindelijk. 13 weken lang stond hij er wel in. En je hoorde hem op Radio Drenthe omdat hij dus uit de jaren 60 komt. Dat ga je nog veel meer hebben de komende 50 minuten. Namelijk fijne muziek uit de jaren... ik wou 50 zeggen, dat zou mooi zijn, hè? De jaren 60 en 70, die staan centraal. Met, kan ik je nu al vertellen, een van mijn persoonlijke favorieten in de jukebox vandaag. Nou, dat gaat nog eventjes duren. En verder echt wel heel wat klassiekers onderweg. Wat dacht je van Peter Frampton?

het kan nog meer klassiek hoor. Wat dacht je van? Ja, ik moet zeggen dat ik de versie van Robbie Williams heel vet vind. Maar deze mag er ook zijn. Frank en Nancy Sinatra. And something stupid. Heerlijk. Ook Ray Charles komt eraan. Het grote voordeel van die klassieke platen is dat ze vaak ook wat korter zijn. En dus, met een beetje geluk, heb ik ook nog tijd voor deze.

Dat en nog veel meer onderweg, waaronder The Beach Boys, God Only Knows, ga je horen na deze uit 1979. Het is Blondie en Heart of Glass.

0: De Beach Boys, God Only Knows, waar ik zo nog eventjes op terug ga komen. Daarvoor ook nog Blondie.
1: Op deze dag in...
0: Tijd om eens even de geschiedenisboeken in te duiken van deze dag. De 22e van juli, maar dan in de jaren 60 en 70. Altijd leuk om even terug te blikken op die tijd en vooral de muzikale feitjes. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze dag op 1963 in Amerika... wordt dan door het VJ-label het album Introducing the Beatles uitgebracht... met daarop onder andere dit liedje. I saw her standing there en ook...

verkoopcijfers zijn teleurstellend. Kennelijk is Amerika op dat moment nog niet helemaal klaar voor het Beatle-geweld uit Liverpool. Daar kwam later natuurlijk wel verandering in. Hè. 22 juli 1965 dan. Dan krijgen Bill Wyman, Mick Jagger en Brian Jones van de Rolling Stones een boete van £5 sterling... omdat zij in Londen tegen de muur van een benzinestation hebben staan plassen. Nou, die boetes zijn inmiddels denk ik wel iets hoger. Dan, ja, ik zei het al, we kwamen erop terug. 1966 wordt het liedje wat je net al even hoorde uitgebracht op single in Europa. Deze dus. Op de B-kant staat dan Wouldn't It Be Nice. De single die komt eind augustus 1966 binnen op de 27e plaats in de Nederlandse top 40. En blijft uiteindelijk op 11 steken. En je moet zeggen dat uiteindelijk deze twee platen natuurlijk allebei uit zijn gegroeid tot de grote klassiekers van The Beach Boys dus. Rita Franklin die wordt op deze dag in 1969 gearresteerd. Ze zou in Detroit de openbare orde hebben verstoord op een parkeerplaats. Nadat ze dan $50 borgtocht heeft betaald, rijdt ze bij het verlaten van een politiebureau een verkeersbord omver. Al dan niet bewust, zeg maar. Dan How Do You Do van de Nederlandse duo Mauven McNeil. Die bereikt op 22 juli 1972 de 8e plaats in de Amerikaanse hitparade. Serieus internationaal succes dus. En ook nationaal was het een succes, want in Nederland wordt het gewoon een nummer 1 hit. En tot slot nog even dit. Tijdens een kerkdienst in North Richmond in Californië spreekt de predikant Richard Benjamin op 22 juli 1979 over het kwaad en het verderf van de rock'n'roll muziek. Hij zegt onder meer, als God een oude homo als ik beschermt, dan kan hij iedereen beschermen. De predikant staat sinds de jaren 50 bekend als Little Richard. Tutti Frutti, die bracht hij ook ooit uit. Nou, zullen we maar eens even een hitlijst erbij pakken dan? En wel de top 40 van 1976. Met zometeen een plaat die 1 week op een nummer 1 stond. Dat was niet in de week waarin we nu zitten, maar volgende week zeg maar, zou die daar op staan. Afkomstig van het album Frampton Comes Alive. Dat is een live album van Peter Frampton. 12 miljoen verkochte exemplaren maakt het een van de best verkochte live albums aller tijden. Show Me The Way is misschien wel de grootste hit ervan. Die hoor je zometeen. Ook een andere plaat die op een nummertje 1 kwam. Ook niet in deze week, nee, nee. Maar ook een paar weken later. 2 weken stond hij zelfs op nummer 1. Nice and Slow van Jesse Green. En we beginnen met een nieuwe binnenkomer in de lijst van 22 juli 1976. En die plaat zou uiteindelijk doorstijgen. Niet naar nummertje 1, maar naar nummertje 4. Ja. Maar goed. Je kunt ook op nummer 4 belanden en alsnog zeker weten dat je een hit hebt gescoord. Want deze kennen we allemaal. You to me are everything. Dit is

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
3: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
2: Het is 4:30. Ik heb voor je de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De gemeente De Wolde schiet Ter Apel opnieuw te hulp. Van 16 augustus tot en met 30 september wordt aan de Leeuwenveenseweg in Zuidwolde een tijdelijke nachtopvang ingericht. In één of meer tenten voor maximaal 100 asielzoekers. En ook over de gemeente De Wolde. Die gemeente heeft hoeft geen vergunning te verlenen voor de huisvesting van maximaal 100 arbeidsmigranten op vakantiepark Van Harten in Echten. Dat beoordeelde de Raad van State. En een 19-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor een poging tot gijzeling in Emmen. De man liep op 29 december vorig jaar een telefoonwinkel binnen met een vuurwapen. Meer nieuws natuurlijk op rtvdrenthe.nl en in de app. En het weer, dat krijg je vanmiddag van Hans Nienhuis.
3: De bewolking laat deze middag maar weinig ruimte voor de zon open. En er kan soms ook een spat neerslag vallen, maar het is over het algemeen van weinig betekenis. Bij vrij koele maxima van 19 tot 20 graden waait de noordwestenwind met kracht 4 tot tegen 5 over Drenthe. Vanavond gaat die wind wel geleidelijk weer liggen.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Studio Steenbergen.
11: Six

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen.

0: 1967. Frank Sinatra en Nancy Sinatra en Something Stupid. Daarvoor ook nog Johnny Cash en The Ring of Fire.
1: De Drentse Doezend. Geur en deur Drenthe.
2: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Ja, je kijkt altijd een beetje uit naar zaterdag natuurlijk, omdat het dan weekend is. Maar ik kijk deze zomer sowieso uit naar de zaterdag. Omdat ik dan hier weer zit tussen 12 en 2 met het beste uit 5 jaar Drentse Doezend. En ook op de middagen door de week blikken we daar even op terug. Met een plaat uit de jaren 60 en 70 die ook te vinden is in de Drentse Doezend. Nou, deze doet al jaren mee en ook al jaren boven in de lijst. En hoe kan dat ook anders? Want hij stond ook nog op nummertje 1 van onze TT Top 20... Top 25 moet ik eigenlijk zeggen. Dus ook in de Drentse Doezend te vinden. Ik heb het over Normaal en Oerend Hart. Met in 2021 de eerste editie van de Drentse Doezend op 55. En de jaren daarna op 31, 82 en toen 2 jaar op 30. Kortom, een plaat die erbij hoort. En waar jij ongetwijfeld ook weer op gaat stemmen voor dit jaar. Normaal en Oerend Hart.
3: Ik zeg oeh.

0: Alicia Bridges en I Love the Nightlife. Daarvoor ook Ray Charles en Hit the Road. Ja.
1: De jukebox.
0: Ja, in de jukebox elke dag twee platen met een mooie link. En vandaag is dat een van mijn favorieten. Als we het hebben over de artiest dan in kwestie. Vandaag in 1947 werd namelijk Don Henley geboren. En Don Henley die kennen we natuurlijk van The Eagles. En daarom in de jukebox vandaag twee platen van The Eagles. Ja, wat moet ik daar verder nog over zeggen? Behalve dat dat fantastisch is. Want ik ga zo meteen Hotel California voor je draaien. Dat is al lekker. En ook deze. Zet hem aan. En dan hoor je uit 1975. Met dat relaxe baslijnbegintje. Ja. The Eagles in de jukebox. En One of These Nights.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Borgstee, assen.
6: Ze zijn er weer.
7: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
8: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het Omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè.
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
19: Radio Drenthe.
20: Studio Steenbergen.
19: Met Jeffrey Verdel.

0: Radio Drenthe met Eric Clapton uit 1985. Deze Forever Man.
1: Studio Steenbergen met Jeffrey Verdel.
0: Ja, goedemiddag, zijn we weer. Het is even geleden, want we hadden natuurlijk net in de jukebox de Eagles met de twee behoorlijk lange platen. Toch fijn dat je dan zo af en toe eens een mooi momentje vindt. Dat je denkt van, hey, zo kan ik even twee lange platen van een fijne artiest achter elkaar draaien. Nu ook natuurlijk muziek en ook jouw kans weer om mooie prijzen te winnen in Tientje of Tombola. Dat gaan we straks namelijk weer spelen, dus spits je oren. Het komende uur gaat dat er aankomen met weer een mooie instapvraag. En dan aan jou om daar een antwoord op te geven. En dan de keuze te maken tussen natuurlijk een tientje en een tombola draai. Tombola draai, dat is een mooi woord voor galgen, voor Scrabble, hè? Ja. Opmerkelijk nieuws van vandaag. De man die eerder deze maand tijdens een Ryanair-vlucht bijna uit een kapot vliegtuigraam werd gezogen, heeft het ziekenhuis inmiddels mogen verlaten. Zijn hoofd en nek doen nog altijd pijn, maar hij zegt vooral dankbaar te zijn dat hij nog leeft. Ja, weet je het nog? Vlak na het opstijgen brak er een raam, waarna de man tot zijn schouders naar buiten werd gezogen. En medepassagiers wisten hem op tijd terug het toestel in te trekken. De man moet de komende weken nog wel even een nekbrace dragen en kampt met brandwonden en kneuzingen. Hij heeft nog altijd last van slapeloze nachten en overweegt een schadeclaim tegen de luchtvaartmaatschappij. Ondertussen onderzoeken zowel Amerikaanse als Europese luchtvaartautoriteiten het incident. En ik kan mij zo voorstellen dat deze beste man niet echt meer gaat vliegen. Gok ik. In ieder geval niet met Ryanair. Ook wel bijzonder trouwens. Tenminste, dat vond ik zelf. Dat was dus gebeurd. En toen hadden ze best wel redelijk snel een reservetoestel geregeld. Wat dan klaar stond voor de overige reizigers die nog wel weer terug moesten. Ik weet niet of ik was ingestapt, hoor. Ik weet het niet. Direct al een paar uur later toch weer in het vliegtuig. Ik had er misschien nog even een paar keer over nagedacht. Ja, en heel anders wat. Het zal je maar gebeuren. Je hebt al 4 kinderen in de leeftijd van 1 tot 10 jaar en geen plannen voor een 5e kind. Dan blijkt dat je, dat je zwanger bent. Ja, dat kan gebeuren. Maar dan niet van 1 kind, maar van een 4-ling. Het overkwam een 34-jarige vrouw uit Australië. De 1-eiige 4-ling kwam vorige week met een keizersnede tot wereld. En het zijn 4 meisjes geworden. Nou, een 4-ling, dat is natuurlijk al redelijk bijzonder. Het feit dat het 4 toevoegingen zijn aan de 4 die je al had, is natuurlijk ook bijzonder. Maar wat de zwangerschap nog veel specialer maakte, is het feit dat de 4 meisjes 1 placenta deelden. De meisjes werden na 28 weken en 4 dagen al geboren. Maar volgens het ziekenhuis gaat het momenteel uitstekend met ze. Nou, en zo gaat dit Australische koppel dus ineens van 4 naar 8 kinderen. Een verdubbeling. En dat terwijl sommige mensen 1 kind eigenlijk al veel te veel vinden.
2: Wat je gewoon nooit moet doen, dat is kinderen krijgen. Echt, doe het niet, man. Doe het niet. Ik zie het om me heen. Die vrienden van mij, die hebben nou opeens ook allemaal kinderen. Die kinderen hebben die vrienden van mij. En ik ben er helemaal niet op tegen dat er kinderen geboren worden. Tuurlijk niet. Hè? Over 16 jaar moeten er ook weer lekkere wijven zijn. Maar hoeven die vrienden van mij toch niet te doen, man. Die wouden dat eigenlijk ook helemaal niet. Het zijn die partners die er doorheen drukken. Nou ja, goed, en voor het karakter schijnt het allemaal goed te zijn als ze 1 nestje hebben gehad. Maar en het ontstaat ook altijd vanuit een soort van ontevredenheid. Weet je, alsof het niet goed is zo.
3: Ja, ik weet niet. Ja, ik weet niet. Ik ben al bijna 30 en denk, ja. Ik voel gewoon een soort van leegte. Ik denk, ja, is dit het nou?
2: Ja, dat zijn gewoon die eierstokken die aan het rinkelen zijn. Ja, dan moet je niet naar me zitten luisteren. Dat is gewoon, dat is de natuur, de biologische klok. Ah, dat is mooi, daar moet je gehoor aan geven. Maar wij mannen hebben dan meer een biologische eierwekker. Die gaat wat vaker af. Dat is ook de natuur, maar dat is dan niet mooi, dat is dan smeerlapperij.
1: Studio Steenbergen. Jeffrey Verdel. Radio Drenthe.

Het is Kid Rock en All Summer Long. Daarvoor ook nog een Mark Amber in Good To Be. Jawel. Ja, ik zag afgelopen weekend, was er natuurlijk Zwarte Cross in de Achterhoek. En ik zag wat foto's voorbij komen van het optreden van Suzanne en Freek. Ja, dat vind ik wel heel tof hoor, om te zien hoe ontzettend vol dan. Ja, ik wil zeggen grasveld, maar het is eigenlijk meer een soort, ja, wat is het? Een soort boerenweide of zo. Een mooi zandveld. Hoe ontzettend vol dat staat. En zeker bij het optreden van Suzanne en Freek. Ik weet niet of je het toevallig hebt gezien. Maar er staat een documentaire ook op Videoland. Mocht je dan willen kijken. Waarin ze het duo volgen naar het optreden in de Gelredome toe. Die concertreeks natuurlijk. 10 shows deden ze daar in mei. En dat was fantastisch. En die docu is ook leuk om te zien. Het is misschien wel het meest populaire duo in Nederland. Op muzikaal vlak gezien zeker. Van het moment. En ook deze zomer zijn ze dus weer overal te vinden. Waaronder dus, ik zei het al, op de Zwarte Cross afgelopen weekend. Maar ook binnenkort in de buurt. Ze staan namelijk ook op het Boeren Rock Festival. Op de vrijdag. Aan het begin van de avond al. Zo rond 6:30. Suzanne en Freek op het Boeren Rock Festival. Ja, dat is eigenlijk gewoon hier lekker in de buurt, toch? Ja. Kunnen we weer zorgen voor zo'n mega groot vol grasveld? Of misschien in dit geval ook wel zandvlakte.

0: aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
2: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
3: Half vijf, hoogtepunten van het Drentse nieuws krijg je nu. Gemeente De Wolde springt opnieuw bij voor het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Van 16 augustus tot en met 30 september wordt aan de Leeuwenveenseweg in Zuidwolde een tijdelijke nachtopvang ingericht. In één of meer tenten voor maximaal 100 asielzoekers. Een 19-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor een poging tot gijzeling in Emmen. De man liep op 29 december vorig jaar een telefoonwinkel binnen met een vuurwapen. En gemeente De Wolde hoeft geen vergunning te verlenen voor de huisvesting van maximaal 100 arbeidsmigranten op vakantiepark Van Harten in Echten. Dat oordeelt de Raad van State. Wil je hier meer over weten? Kijk dan even op onze website rtvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Hans Nienhuis.
4: De bewolking laat deze middag maar weinig ruimte voor de zon open. En er kan soms ook een spat neerslag vallen, maar het is over het algemeen van weinig betekenis. Bij vrij koele maxima van 19 tot 20 graden waait de noordwestenwind met kracht 4 tot tegen 5 over Drenthe. Vanavond gaat die wind wel geleidelijk weer liggen.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
13: Studio Steenbergen.

Gino Vanelli en People Gotta Move. Daarvoor ook nog Sniffende Tears en The Driver's Seat. Vriendje of tombola. Nou ja, het is weer tijd voor de hele zomer, zou ik willen zeggen. Maar het is een weekje of drie. Spelen we Tientje of Tombola. En dat ga ik nu ook weer met jou doen. Het spel is heel simpel eigenlijk. Ik heb een vraag zo meteen voor je. En als jij denkt, ik weet het antwoord, dan bel of app je even naar 0592 33 11 88. Kom je in de uitzending dan en je hebt het goede antwoord, dan kun je dus kiezen tussen een tientje, 10 euro, maken we gewoon lekker naar je over. Of een draai aan de tombola, waar dus heel veel prijzen in zitten. En de vraag aan jou is dan natuurlijk, wat kies je? En dan een van die prijzen zou bijvoorbeeld sokken kunnen zijn. Maar er zitten ook zonnebrillen in, het hobbelpaard natuurlijk. We hebben meerdere beachballen, bioscoopbonnen. Kortom, het kan alle kanten opgaan. Het kan een pet zijn, een pen of een grote prijs. Waar ga je voor? Dat is eigenlijk dan de vraag. Maar eerst maar eens even de vraag aan jou stellen. Waarmee jij je kunt kwalificeren. En dat is de volgende. Eigenlijk wel een... we moeten er nog een beetje in komen. We zitten nog een beetje in de eerste week. Makkelijke vraag vandaag. Welk liedje stond de afgelopen editie? Ja, voel je hem al aankomen? Dus welk liedje stond de afgelopen editie van de Drentse Duizend op nummer 1. Nou, dat is toch te doen. Dus welk liedje stond de afgelopen editie van de Drentse Duizend op nummertje 1? Weet jij het antwoord? Dan bel of app je 0592 33

0: Het is UB40 en Kingston Town op Radio Drenthe. En we gaan er weer voor, hoor. Vriendje of tombola. Moet alleen eventjes even lopen. Dus blijven. Misschien is het leuk. Grietje, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Als jij eens even je gaat voorstellen aan de mensen, dan ga ik even hetgeen pakken wat ik nodig heb, ja?
1: Oké. Ja, ik begin je.
0: Praat het even vol, ja?
1: Oké, ik ben Grietje Dijkstra uit Emmen. Ja, ik wil graag meedoen naar de spelletjes.
0: Je moet nog wat langer praten.
1: Waar moet ik het over hebben dan? Nou, ik ben met eten aan het gaan. Warreltjes, met aardappeltjes en zalm.
0: Zalm?
1: Ja.
0: Oh, lekker zeg. Kun je dat goed maken?
1: Jawel. Met een sausje erbij en zo. Ja, dat lukt.
0: Wat voor saus komt daar dan bij? Is dat een soort, noemen ze dat, Bernese saus of zo? Of hoe noemen ze dat ook alweer?
1: Nou, ik heb een aparte zalmsaus, ja, zeg maar. Ja.
0: Zalmsaus, oké. Okay. Nou, je merkt dat de voorbereiding aan deze kant een beetje te wensen overlaat, hè? Dat komt. Het was nogal ontzettend druk met bellers.
1: Ja.
0: En ik ben hier in mijn up. En dan vergeet ik nog. Ja, en ik vergeet nog wel eens dat dan. Dat ik dan iets nodig heb op dat moment. Wat ik dan niet bij de hand heb. Dus.
1: Ja, ik volg jou.
0: Het is allemaal live radio, hè? Dus dat hoort er ook wel een beetje bij.
1: Ja, ik zie tv, dus.
0: Heel goed. Nou, ik wissel even mijn koptelefoon. Wacht even. Ja?
1: Ja, ik let op.
0: Oké, goed. Ja, er zit een beetje vertraging in, dus dat zie je pas later. Goed, nou, ik ben er. Fijn dat we alvast even het eten met je door hebben kunnen nemen. Dat vind ik altijd leuk. Want je bent er. Nou, je bent er niet vroeg bij met koken, hè? Want het is 5:10, dus dat hoort er ook wel een beetje bij.
1: Ja, maar ik heb nog zomer thuis. Ik kom van het werk. Die heeft wel honger, denk ik.
0: En wat heb je verder vandaag gedaan? Heb je de bloemetjes buiten gezet? Heeft het nog geregend?
1: Nou, ietsje pissie geregend. Ik heb nog even gefietst. Boodschapjes gedaan. Ik ben net terug van vakantie. Dus,
0: waar ben je geweest?
1: In de Harsenberg in Duitsland.
0: En was het leuk?
1: Prachtig. Ja, ja? Busreis. En dan kon je weer. Oh. En denk ik, dan moet je weer bijkomen.
0: Ja, heb jij dan ook... Ja, ik heb dat zelf wel gehad. Ik ben best wel lang vrij geweest dit

0: wat ik wel heel dapper van mezelf vond, is in Duitsland, daar is zo'n grote hangbrug. Die is heel hoog en heel lang. En dat durfde ik op.
1: Oh, en je vond het niet eng dat je denkt, want ik heb dat altijd met dat soort dingen, hoe lang of hoe kort die ook maar is, dat ik denk van ja, ik weet je wel, voor hetzelfde geld breekt ineens dat plankje door het midden of zo.
0: Ja, daar moet je niet aan denken. Nee. Dat was 100 meter hoog en bijna 400 meter lang, denk ik.
1: Daar moet je ook niet aan denken, maar dat gebeurt toch op een of andere manier altijd.
0: Dat
1: was
0: heel leuk. Ja.
1: Oké, okay, nou goed. En nu het spelletje. Laten we eens even naar de vraag gaan. De vraag was namelijk, welke plaat, titel en artiest staat op nummer 1 van de afgelopen editie van de Drentse Duizend?
0: Er was mooi werk met doodse stilte.
1: Jazeker. En dat was niet een hele ingewikkelde, hè?
0: Nee, die was nog wel makkelijk.
1: Ja, die was wel makkelijk. Ja, dan de tweede belangrijke vraag. Ga je voor het tientje of ga je voor de tombola?
0: Ik laat je lekker lopen naar de tombola.
1: Nou, dat scheelt dat ik dan de boel niet voor niks heb gepakt. Hè? Dat is dan ook wel weer een voordeel. Oké, okay, ik ga naar de tombola voor je. Ja. Die staat nog wel op dezelfde plek. Ja, dit moest ik even ergens anders vandaan vissen, wat ik nu allemaal vast heb. Ik loop er naartoe.
0: Ik zie
1: je eens even kijken hoor. We hebben hier de tombola. En ik heb hier ook een muntje. Ik ga eens even kijken. Heb jij nog... ik vraag dit dan toch maar een beetje aan iedereen. Heb jij nog kleuren waarvan je denkt van dit is een gelukskleur of zo?
0: Nou ja,
1: of,
0: rood-wit is een beetje FCM.
1: Rood-wit? Ja. Even kijken. Dat zit er niet in. Ik heb geen rood-wit.
0: Geef me, ik doe maar een ander.
1: Het is ook niet dat ik daar een keuze in heb, hoor.
0: Nee, dat heb je ook niet.
1: En als ik dan al de keuze heb, dan heeft het ook geen zin, want ik weet dan niet wat erin zit. Dus het schiet ook niet op wat dat betreft.
0: Ja, dat is wel spannend.
1: Nou, ik heb voor jou een balletje bestaande wel uit rood. Dat is een goede zaak, hè?
0: Ja, zo is dat.
1: En de andere kleur is groen. Dus ik hoop dat je ook een beetje van het groen bent.
0: Nou, ik ben een beetje voor FC Groningen. Dat is een beetje groen.
1: Oh ja, ja, dat is ook zo. Ja, nou, wie weet komt er dan wel een hele, hele dikke prijs uit. Eens even kijken. Jij wint een beachbal met pomp. Jawel.
0: Nou, oké, dat is nou een mooie prijs.
1: Jawel, hè?
0: Ja,
1: dan kun je, als je nog een keer op vakantie gaat en je neemt hem mee, dan kun je gewoon daar even lekker mee overgooien of weet ik veel wat.
0: Oh, dan ga ik een keer met mijn dag naar het strand. Ik kan hem mooi meenemen.
1: Ja, ja, nou, dat is, het is een beachbal, dus daar is hij ook precies voor bedoeld natuurlijk, hè?
0: Zo is dat. We gaan een dagje Scheveningen en dan neem ik hem mooi mee.
1: Heel goed. Nou, wat fijn om te horen dat hij op een goede plek terechtkomt. Ik wens je voor nu nog een hele mooie dag en geniet vooral ook van de zalm straks, hè?
0: Doei.
1: Oké, groetjes.
0: Doei.
1: Hoi.

0: te fel? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar Sunwering en Rolloen.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
2: Altijd wassen met korting met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
4: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
3: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: Werken in schone ruimtes, ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, ja, en dat werkt wel zo prettig.
8: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
9: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
5: Lekker slapen. Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
16: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
15: En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
10: Radio Drenthe.
18: Studio Steenbergen.
10: Met Jeffrey Verdel.

0: Cool and the Gang, Get Down On It op Radio Drenthe.
1: Studio Steenbergen met Jeffrey Verdel.
0: 5 uur geweest, nog een uurtje Studio Steenbergen, waarin we terugblikken op deze dag van Drenthe. Wat is er allemaal gebeurd vandaag? Nou, echt meer dan genoeg. We gaan het zo hebben over een perenoogst. Jawel. Dat is een perenboom, gaat in Ruinewold, waar we zo even naar gaan luisteren. Die verwachten een bijzonder goede oogst. Verder ook over veehouders. Er zijn er namelijk al een paar die zich hebben gemeld bij de provincie om te stoppen met het houden van dieren. Het Veenpark in Bargen Kompas, daar komt een doorstart voor. Nou ja, eens even kijken hoe het daar mee staat. De Vierdaagse is natuurlijk aan de gang. En we bellen elke dag met iemand uit Meppel, net de zondag. Die spraken we dus vanochtend ook weer. Dus we gaan er eens even kijken hoe het met haar Nijmeegse Vierdaagse gaat. En we stapten natuurlijk weer op de trekker. Dat deed Harm en hij heeft zijn tocht weer vervolgd vanaf Orvelte vanochtend. Ook leuk om even te checken hoe het daarmee is gegaan vandaag. Verder, laatste nieuws natuurlijk. De gemeente De Wolde springt opnieuw bij voor Ter Apel. Van 16 augustus tot en met 30 september wordt aan de Leeuwenveenseweg in Zuidwolde een tijdelijke nachtopvang ingericht. In 1 of meer tenten voor maximaal 100 asielzoekers. En een 19-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor een poging tot gijzeling in Emmen. De man liep op 29 december vorig jaar een telefoonwinkel binnen met een vuurwapen. Nou, dit en meer ook zometeen om 6:30.

0: Tommelien Thijssen en Mo en het midden. Ja, we zitten nog niet in het midden. Ja, nu wel, als ze tenminste binnen zijn van de Nijmeegse Vierdaagse. Vandaag was namelijk dag 2. De Meppelse Jeannette Zondag, die loopt voor de 50ste keer mee. En via de radio volgen we haar elke dag even inchecken hoe het gaat. Vandaag gingen de wandelaars dwars door het land van Maas en Waal. En Jeannette vertelde vanochtend hoe het op dat moment in ieder geval ging.
1: Ja, tot zover wel goed. We hebben net een buitje regen gehad. Dus het was even pakken, jassen aan, jassen uit, cape om. Nou ja, dat ken je wel.
2: Ja.
1: Het was gewoon even een plaatselijke bui, zeg maar. Maar het is nu weer droog. Het is nog wel een beetje dreigend, maar goed, dat neem ik wel voor lief.
2: Maar het is denk ik wel lekker wandelweer, hè? Niet al te heet?
1: Niet al te heet. Het liefst wel droog. Ik ben niet zo'n regenfan, dus...
2: Nee, dat kan me voorstellen. Het is alles kletsnat als je aan het lopen bent natuurlijk ook, ja.
1: En dan is het ook allemaal zo troosteloos, want iedereen gaat weg en iedereen kijkt voor zich uit. En...
2: Ja, het is niet leuk dan, hè?
1: Dat is niet leuk, maar daar gaan we niet voor. We gaan gewoon weer voor dat het straks de zon doorbreekt en dan is het helemaal weer goed.
2: Heb je last van pijntjes of zo, stijfheid, of gaat het allemaal prima?
1: Nou, het valt mee. Ik voel natuurlijk best dat je al wat gelopen hebt. Dat is een normale reactie, maar als je dan maar één keer op gang bent, dan loop je het er ook wel weer uit. Dat valt wel mee. Niet te lang blijven zitten ergens, hè? Dan kun je beter vaker en dan wat korter.
2: Ja, want als je gaat zitten en zo, dan moet je weer opstaan en dat gaat dan misschien wat ingewikkeld.
1: Ja, dan word je weer stijf en dan moet je weer inkomen en je pas weer vinden. Dat is altijd weer een beetje moeilijker, laat ik zo stellen.
2: Ja, maar je doet natuurlijk al voor de 50ste keer mee, dus je weet inmiddels hoe het werkt, hè?
1: Ja, nou, je komt zelf wel een beetje achter van wie ben ik en wat past bij mij. Want dat is voor niemand gelijk. Dus de een die loopt de hele dag achter elkaar door en die drinkt en die hapt wat en die komt binnen. En de ander die moet om de 5 kilometer gewoon wat drinken. Dus net wie je bent.
2: Oké. Maar ja, voor de 50ste keer, ik bedoel, is dat nog wel leuk? Want die route kan je inmiddels ook wel dromen, denk ik, hè?
1: Ja, maar elk jaar wijzigt zich hier en daar wel een beetje, hoor. Dus het is altijd wel weer, dan komt er wat bij of er gaat wat af. Ja, en het is altijd weer nieuwe mensen.
2: Ja.
1: En dat is wel leuk natuurlijk, want daar maak je ook meeste contacten mee. En ook met de mensen die aan de kant zitten, leuke reacties, dus... Daar doe je het gewoon voor.
2: Ja, dat is ook wel eens bloedheet geweest. Dan is dit beter, maar zolang het maar droog blijft dan.
1: Ja, dat is in feite. Ja, dit vind ik heerlijk weer. Het hoeft niet te heet. Het mag voor mij wel koud zijn, maar als het maar geen regen is.
0: Nee, geen regen. Nou, laten we daar dan met z'n allen op blijven duimen voor Jeannette Zondag. Morgenochtend dan spreekt Judith haar gewoon weer over haar 50ste Nijmeegse Vierdaagse.

0: Loggins en Messina. My Music op Radio Drenthe. 13 veehouders die hebben zich bij de provincie Drenthe gemeld voor een subsidie om te stoppen met het houden van dieren. De subsidie vergoedt onder meer de kosten die ondernemers maken om hun bedrijf te sluiten. Landbouwredacteur van RTV Drenthe, Frank Molema, vertelt er dit over.
1: Het is een regeling voor veehouders in de buurt van Natura 2000 gebieden. En die willen stoppen met hun bedrijf. En ja, hun bedrijf is uiteraard geld waard. En ook het beëindigen van het bedrijf brengt kosten met zich mee. Bijvoorbeeld de sloopkosten. En de provincie wil de boeren tegemoetkomen door een subsidie beschikbaar te stellen. En in totaal heeft de provincie een potje klaar liggen van 11,1 miljoen euro voor deze boeren. En sinds vorige week is deze regeling opengesteld.
2: Ja, en in die week hebben zich al 13 boeren gemeld, hè?
1: 13 boeren inderdaad. En het zijn allemaal boeren binnen een straal van 2500 meter van een Natura 2000 gebied. Deze regeling was er overigens vorig jaar ook al, maar toen konden alleen boeren zich melden die binnen 250 meter van de kwetsbare natuur zaten. En dat leidde er toen toe dat er maar één boer zich meldde, terwijl de belangstelling wel veel breder was. En nou, de provincie heeft daarop besloten om de grens met 2 kilometer te verruimen, zodat meer veehouders in aanmerking komen. En dat betekent overigens ook dat de provincie het budget met ongeveer 2 miljoen euro heeft moeten verruimen. En de boeren hebben kans om tot 1 februari volgend jaar om zich aan te melden voor de subsidie.
2: Ja, in het hele potje zit dus 11,1 miljoen euro. Die 13 boeren die zich nu hebben gemeld, en die krijgen ook geld?
1: Die kans is aanwezig, maar je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Als het bedrijf sluit, nou, dan moet dit wel leiden tot een vermindering van de uitstoot. Voor melk en rundgeer is dat 250 kilogram ammoniak. En voor andere diercategorieën moet het leiden tot minstens een afname van 750 kilogram ammoniak.
2: Ja, want deze regeling is er natuurlijk om het stikstofuitstoot om dat te verminderen allemaal.
1: Klopt, ja, de subsidie is een onderdeel van een veel groter plan van de provincie. Dit plan kost bijna 2,5 miljard euro en heeft als doel Drenthe van het stikstofslot te halen. En als het lukt om de uitstoot van stikstofverbindingen in de natuur te laten afnemen, nou, dan kan de natuur beter hersteld worden. En dan is het ook weer mogelijk om meer vergunningen uit te geven. Nou, denk aan de woningbouw of landbouwinnovaties. Melkveehouders moeten, gemeenten over heel Drenthe, zorgen voor een afname van 30% in 2035 ten opzichte van 2019. Rondom Natura 2000 gebieden ligt dat percentage weer iets hoger. Gaat dan om 60%. Nou, dat geeft wel aan dat er iets moet gebeuren rondom deze natuur. En daarom ook deze subsidie voor bedrijfsbeëindiging.
0: Ja, waar eerder alleen veehouderijen binnen een straal van 250 meter rond het Natura 2000 gebied in aanmerking kwamen voor de subsidie, is die straal nu verruimd naar 2500 meter. Een boer die zo'n deal sluit met de provincie kan de sluiting niet meer terugdraaien. Ook mag niet op een andere plek opnieuw worden begonnen met dezelfde dieren. Meer hierover rtvdrenthe.nl en in onze app.

0: Nieuws. Light my fire op Drenthe. Er wordt een rijke perenoogst verwacht aan het einde van de zomer. En dat merken ze ook bij de langste perenboomgaard ter wereld aan de Dr. Larijweg in Ruinewold. Jené Keizer is vrijwilliger en vertelde vanochtend hoe het komt dat de peren het zo goed doen.
1: Ik denk dat de klimatologische omstandigheden goed geweest zijn in het voorjaar. Dat er geen vorst geweest is tijdens de bloei. En dat het wisselvallige weer, extreem weer, goed gedaan heeft voor de peren.
2: Ja, want inderdaad, het is een jaar van enorme extreme. Ik bedoel, we hebben nu ook last van watertekort, we hebben last van droogte. Maar dat is goed voor peren?
1: Alles op zijn tijd. En wat precies goed is, ik bedoel, maar je ziet gewoon aan de opbrengst of aan de vruchten, zie je dat het goed weer geweest is.
2: Oké, is nou het beste perenjaar ooit?
1: Nou, het lest heugt best.
2: Oké.
1: Dus dat weet ik niet zo.
2: Kan er nog iets misgaan?
1: Nee, er kan niks misgaan. Ik bedoel, in deze periode. Ze kunnen te klein blijven en ze hebben nu vocht nodig. Je ziet het ook aan de bomen. Er zijn een aantal, toch wel een tiental, die toch het niet redden dit jaar. Dat ze nu al dood eruit zien.
2: Omdat er niet genoeg regen is gevallen?
1: Nou, er onvoldoende regen gevallen is, ja.
2: Oké, dus eigenlijk heeft u nog wel een paar buitjes nodig, zodat ze een beetje dikker kunnen worden?
1: Ja, daar hopen we wel op.
2: Oké, want anders dan heb je kleine peren, daar kan je niks mee?
1: Ja, die zijn net zo lekker. Maar je moet verschillen. En dan moet je er twee keer zoveel. En dat, ik weet niet, als moeders en oma er altijd blij is om ze dan te schillen als ze zo klein zijn.
2: Ja, want dan blijf je bezig, dan blijft er niks meer van over natuurlijk ook.
1: Dan blijft er wat minder van over.
2: Nee, maar u heeft goede hoop dat het allemaal goed komt?
1: Het komt zeker goed.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken. Iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok. Dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
2: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
4: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
5: 6:30, laatste nieuws uit Drenthe nu. Gemeente De Wolde springt opnieuw bij voor Ter Apel. Van 16 augustus tot en met 30 september wordt aan de Leeuwenveenseweg in Zuidwolde een tijdelijke nachtopvang ingericht. In 1 of meer tenten voor maximaal 100 asielzoekers. Een 19-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor een poging tot gijzeling in Emmen. De man liep op 29 december vorig jaar een telefoonwinkel binnen met een vuurwapen. En gemeente De Wolde hoeft geen vergunning te verlenen voor de huisvesting van maximaal 100 arbeidsmigranten op vakantiepark Van Harten in Echten. Dat oordeelt de Raad van State. Wil je hier meer over weten? Kijk dan even op rtvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan. Hans, goedemiddag.
6: Mooi, Jeffrey, goedemiddag.
5: Ja, je had het erover dat het een bedenkelijke dag was vandaag. Hoe komt dat?
6: Ja, nou goed, als je van zomers weer houdt, dan viel het vandaag best wel tegen, want de temperatuur heeft maar met moeite de 20 graden aangetikt en ook niet eens overal. En het is momenteel een graad of 16 in Drenthe. Ja, kijk, dat zijn niet echt temperaturen voor de mooie zomeravond eind juli. Ja, bedenkelijk dus.
5: Ja, maar houden we dat dan zo? Want ik heb nog niet naar buiten gekeken nu, maar hoe staat het er nu bij?
6: Nou, het schijnt dat in de studio bij jullie naar buiten kijken uitdagend is voor je nekspieren.
5: Ja, klopt, ja.
6: Dan moet je een periscoop aanbouwen, dan heb je enig idee. Of een webcam natuurlijk. Maar op dit moment is het bewolkt in Drenthe. Er zijn een paar bleke opklaringen precies in midden Drenthe, maar dat mag niet veel naam hebben. Eigenlijk is het overal een grijs plafond en daar komen ook wat van die lichte buien uitgevallen. Dunne buien noem ik dat dan maar steeds. Er valt bijna geen neerslag van betekenis uit. Je kunt het amper meten en het komt er heel grijs aan, maar er zit weinig water in. Dat blijft eigenlijk ook vanavond zo. Ze worden wel minder, die buien verdwijnen uiteindelijk wel, maar die bewolking wijkt niet, dus het blijft bewolkt. En vannacht koelt het af naar een graad of 12. Wel gaat die noordwestelijke wind liggen, die was vandaag ook weer dominant aanwezig. En morgen steekt hij weer op. Zou iets minder krachtig moeten zijn dan vandaag. Dan ga ik uit van windkracht 3 tot 4. Vandaag was het 4 tot 5. En dan zien we morgen een, hou je vast, nog koelere dag dan vandaag. Dan is de maximumtemperatuur 18 tot 19 graden. Ja, in de ochtend nog een paar van die dunne buien erbij. Maar in de middag wordt het droog. Dan krijgt de zon ook wat meer ruimte. Maar ja, het komt er dus niet van om het op te warmen. Dus we blijven morgen, we halen de 20 graden niet eens. Het wordt niet eens een warme dag.
5: Moet de verwarming weer bijna aangezetten?
6: Ja, de gasvoorraad in Nederland schijnt dan niet best te wezen. Dus dat moeten we niet nu al gaan stoken. Knapt wel op.
5: En gaat dat ook zo door het weekend heen dan?
6: Nou, de comfort weekend is nog weer een bultje in de temperatuur. Want grootschalig verandert er op de weerkaart de komende tijd eigenlijk maar heel weinig. Maar kleinschaliger gaat de stroming van noordwest naar west-zuidwest. En dat is een iets warmere richting, gaan we vrijdag direct merken. Temperatuur wordt dan 23 tot 24 graden. Ondertussen raast hier buiten nu de regen op mijn dak. Ik hoor dat gewoon ruisen. Ik denk, nou, dat gaat weer goed. Dus vrijdag en ook zaterdag, die twee worden wat warmer. Zaterdag zelfs bijna 25 graden en in het zuiden van Drenthe er doorheen. En zaterdagochtend is een mooie zonnige ochtend. Maar heel lang duurt dat feest niet, want zaterdagmiddag begint er alweer nieuwe bewolking te naderen. En dat is de voorbode van een paar buien die op zondag gaan vallen. En dat kunnen pittige exemplaren zijn. Ik sluit de slag onweer niet uit, maar de meeste plekken zullen dat niet hebben. Er zijn het gewoon regenbuien. maar ook met neerslag van betekenis. Sommige plaatsen zullen wel meer dan 10 mm kunnen krijgen. En dat zijn hoeveelheden waar je dus wat aan hebt. Maar ja, andere plaatsen zullen jammerlijk gemist worden. Dus het, ja, het wordt gokwerk waar ze terechtkomen op zondag. Maar zondag is een wat mindere dag. Vrijdag, zaterdag zien er dus goed uit. En ook begin volgende week, dan gaat de temperatuur geleidelijk aan opnieuw omhoog. Want op die zondag is het maar 21 graden. Maar begin volgende week klimmen we zo weer opnieuw naar 25 graden. Met wat meer zon neemt de weersvervalligheid ook weer wat af. En de wind die blijft in de zuidwesthoek. Komt dus niet weer terug in die koele noordwesthoek. Dus thermisch gezien is dit eigenlijk de dip. Maar echt neerslag van betekenis, misschien zondag.
5: Nou, komt toch nog ergens na het weekend de zomerse dagen aan. En inderdaad, vrijdag, zaterdag dus redelijk oké.
6: Okay. Nou, de zomer is nog lang. We moeten heel augustus daarom, ook nog, dus daarom. Dat komt wel goed.
5: Ja, voor het gevoel is het soms al bijna augustus of half augustus. Maar dat
6: dan
5: is
6: komt er die hittegolf in juni. Dan loopt het allemaal een beetje voor.
5: Ja. Hans, bedankt voor nu en een mooie avond, hè.
6: Hetzelfde.
5: Hoi, hoi.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
14: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
15: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
16: Studio Steenbergen.
17: Met

0: Soul Sister. De afgelopen periode was het stil op het Veenpark in Park Kopaskum. Na het faillissement sloot het park de deuren, maar er komt wel een doorstart. In de tussentijd klopte een Amsterdamse filmploeg aan om de veenafgraving als filmset te gebruiken. Maar dan moest die wel in oude staat hersteld worden. Nou, volgens Johan Sulman, directeur van het Veenpark, was dat best wel een klus.
1: Ja, je moet voor een plek waar eigenlijk 11 maanden, zo niet langer, niks meer aan was gedaan, eigenlijk een soort filmset maken. En eigenlijk moest je worden teruggebracht naar een decor zoals ooit in Drenthe het veenafgraving werd gedaan rond 1900.
2: Ja.
1: En dat is ook eigenlijk het verhaal wat wij willen vertellen. Dus het was we hadden in één keer een heel mooi gericht plan. Met een tijdslot om het weer in orde te maken. En het helemaal authentiek te maken. En dus hebben wij als een van weinig in Drenthe weer een echte afgraving. Zoals die ooit in 1900 was.
2: Ja, ook wel mooi dat alle vrijwilligers zo ook weer terugkwamen. Hoe ligt het park er nu bij?
1: Ik ben zelf per 1 mei ben ik begonnen bij het Veenpark als directeur. En dan ben je eerst veel aan het oriënteren en het park leren kennen. Maar de laatste anderhalve week is het echt een achtbaan van vrijwilligers die met graafmachines, met maaimachines, kantjes maaiers, het grotere snoeiwerk wordt gedaan. Je moet iets zien dat het park 11 maanden lang niet is bijgehouden.
2: Mm-hmm.
1: En het onkruid groeide hard. En in Zuidoost-Drenthe, ik weet niet, maar daar groeit het onkruid nog harder dan ergens in Nederland. Ja. Het is vruchtbare grond. Ja, en sinds anderhalve week zie je eindelijk weer dat het leven op het park is. Wordt er gelachen, is er weer energie. We hebben een hele groep, dus een filmclub lopen uit Amsterdam. Met een groep jonge mensen die zich enorm goed verdiept hadden in het veenleven.
2: Mm-hmm.
1: Ja, het is fantastisch. Er komt weer energie op het park.
2: Oké, want ja, die acteurs moesten jullie nog een beetje opleiden, hè?
1: Ja, wij waren echt verrast over het feit hoe zij zich hadden verdiept in de veencultuur. Ook in veen aan zichzelf. Hè. Dus de lagen, daar wisten zij veel van. Maar echt de technieken over het veen steken en hoe dat toen ging. Ja, daar moesten ze nog eventjes bijbrengen. Dus op een gegeven moment had je een jonge Amsterdamse club filmmakers met echte Zuidoost-Drenthe wat samenwerkte. Ja, dat was fantastisch om te zien. Dat was echt waar het park in de nieuwe vorm voor gaat staan. De verbinding en de verhalen doorvertellen. Zij doen dat met de film en wij doen dat straks met het nieuwe Veenpark.
2: Ja, want de opnames zijn inmiddels ook al geweest, hè, voor die film. Wat voor film gaat het dan?
1: Vandaag is de laatste draaidag en... Dat is dan heel flauw, maar daar mag ik helemaal niks over zeggen.
2: Oh.
1: Het is hij komt volgend jaar uit. Het belooft een hele spannende film te worden met twee veenarbeiders die een heel spannend verhaal meemaken. Maar de film die wordt nog een jaar lang gemonteerd. Het komt volgend jaar uit. En het komt eigenlijk wel een beetje samen met wanneer wij ook weer voor het eerst open willen zijn. Dus wel allebei een mooi doel.
2: Ja, oké, want inderdaad, het Veenpark was natuurlijk failliet. Maar dit is dan een mooi begin voor de doorstart.
1: We hebben gekozen om een jaar lang nog dicht te blijven vanwege achterstallig onderhoud en vernieuwingen die we willen doorvoeren. Ja, dit liep ons niet in de weg. Sterker nog, het gaf ook wel energie. Dus daarom kon het ook. Het liep niet door zeg maar, gasten heen of door de openingen heen. Dus daarom kon het een heel mooie samenwerking zijn.
2: Ja, en wanneer gaat het park nu weer open?
1: Wij mikken op april, mei volgend jaar. En dan willen we in een vorm open. Maar we gaan net zo lang door met het park voordat het weer, helemaal top is. Het kan zijn dat wij dan nog gedeeltelijk in de week open zijn, omdat we toch nog met werkzaamheden zitten.
0: Ja, aldus Johan Sulman, directeur van het Veenpark. En dan is het nog even afwachten wanneer ze open gaan. Maar dat ze open gaan, dat gaat in ieder geval gebeuren. En dus die film die eraan komt. Goed tof. Dit is Bruno Mars.

0: Ja, het is Bruno Mars en On My Soul.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Ja, ook vandaag stapte Harm weer op de trekker voor de Trekkertocht. De route van deze woensdag die ging van Orvelte uiteindelijk naar Nieuw-Balingen. Onderweg deed Harm ook Zwichelte aan, waar hij oog had voor de fraaie woningen langs de weg.
3: Het ziet dus een mooie, markante boerderij. Aan de andere kant straat zie je ook nog een oude foto van hoe 19, oh, misschien wel 1920 of zo, toen dit nog een zandweg was, dus Zwichelte. En dan zie je dezelfde boerderij op, volgens mij. Ik loop even naar Roelie, de eigenares. Dat is al, hoe oud is deze boerderij, Roelie?
4: Het is van 1930.
3: Of van 1930?
4: Ja, we hebben hier in de dingen steen in 1930.
3: En ben die cousine ook van 1930?
4: Nee. Nee, die cousine was niet meer van 1930. Dit werd nou 2026.
3: Oké, okay, ja, die was niet meer. Dat is het drank maar dat van Neden weer. Ja. Zo erg met dat mogen gebeuren.
4: Ja. En nou waar kunststof, dus we zijn er nou straks gloren mee.
3: Ja, oh ja, daar heb je geen opkijk meer dan. Woon jij hier leven meer al of niet?
4: Nee. Ik ben in Wezep geboren en mijn man is in Oosterhessen geboren, ja. Henk. Maar de boerderij is wel van Henkse familie altijd bij.
3: Ja.
4: Dus 1930 heeft Henkse pap de eerste steen gelegd. Oh. Dus dat is, ja.
3: Was toen nog maar klein jonkie. Ja, ik was echt.
4: Georol, dus ja, hartstikke mooi.
3: Grappig, ja. En nou, giet in de rest, nek, of niet?
4: Ja, dit is alleen maar boom. Maar
3: oh, alleen boom?
4: Ik ben vanmorgen pas begonnen.
3: Oh, oké. Okay.
4: Heel snel dan.
3: Je hebt heel snel dan, hoor ik net van Roelie.
5: Ja.
3: Snel, hè? Jullie bent snel, hè? Snelle jongens hier in Zwichelte. Ja.
5: Ja. Bijna vakantie. Het is ongeveer de laatste dag gaan wij voor de vakantie.
3: Ja, is dat bouwvak of niet?
5: Officieel wel al. Ja. Ik dacht maandag al begonnen.
3: Maar die doet nog in deur.
5: Ja, we willen graag de poel aan de kant hebben, hè, voor de vakantie.
3: Oh ja, ja.
5: Ja, dat is het meer.
3: Kom je in de buurt?
5: Nou, vanmorgen heb ik er toevallig aan over. Ik woon nu in Westerbork, maar ik heb hier vroeger... Als klein jongens denk ik dat ik ben in Elp geboren. Nee, zeg ik goed, Westerbork geboren. Toen ben ik op 2-jarige leeftijd ben ik naar Zwichelte verhuisd.
3: Oh, ah.
5: En ook naar de legere school was hier.
3: Heb je maar Chris een klus in Oklaar in de dag of niet?
5: Ja, dat proberen wij. Ja, mooi op tijd begonnen.
3: Glas er ook weer in?
5: Glas er ook weer in. Ja, het glas kan er bijna in.
3: Oh, god, Roelie, je stak alles weer op elder.
4: Ja,
3: dan valt de bui uit de deur.
4: Dat is wat erop, ja.
0: Tegen het einde van de ochtend was Harm tijdens de trekkertocht in Westerbork. En daar maakte hij een praatje met een vakantieganger.
3: Ach, en we zitten hier even de trekker en midden in Bork. Zit hier de man om stien te wachten. Zit hier op de vrouwde wagen?
6: Ik zit op mijn vrouwde wagen, ja. Ja. Maar nu zit mijn vrouw weer op mee te wagen. Ik heb de tijd, jongen.
3: Ik heb wel een tijd, ja. En je proorten kon je niet voor?
6: Nee, ik kom uit Nam.
3: Uit Nam?
6: Nam.
3: Ja. Over Riesel. Den Ham. Ja,
6: ja, en geboren van Vroomsover.
3: Okay. Ja.
6: En ja, Vroomsover blijft vooral die dingen, dat moet ik heel eerlijk weten.
3: Maar de Nam is ook een mooie omgeving.
6: Ja, is ook mooi. Ja. Is ja, zeker net zo mooi als hier, mooi afwisselend. Ja.
3: Maar je komt hier toch heen, hè?
6: Ja, het is er één muur, hè. Dus een weekje op de camping.
3: Oh, heerlijk, man.
6: Dus nee, mooie knieuw, niet mooi weer erbij.
3: Ja, zeker mooi weer.
6: Straks zit maar Dwingelo.
3: Oh, kijk, ja, er is van alles te zien.
6: Ja, dus vandaag is er niet meer zo'n supermarkt.
3: Ja, oh ja, dat met de vorm van de toren te maken, hè?
6: Ja, dat verhaal dat ken ik niet.
3: Dan kwam het Dwingel even een supertoren.
6: Ja, de top van zo'n apart, zo'n moskeeachtige toren.
3: Precies, de vorm, ja. De bovenste top is net een supel, zodoende.
6: Hoe komt de supel weg, ja?
3: Komt de supel weg.
6: Ja, top heb ik vandaag weer wat geleerd.
3: Ja, dat hij nog in Berken over Dwingel hebt.
6: Ja, mooi man, mooi. Dus,
3: zeker mooi.
6: Dan houdt straks de fiets gewoon mooi naartoe.
3: Oh, lekker, ja.
6: Een hond in de kar en...
3: Oh ja, een hond in de kar?
6: Ja, een hond in de kar. Ja, anders is het te ver.
3: Ja.
6: Er ligt geen poorten over. Ja. Dus vandoor.
3: Ik denk dat er veel mensen zoals jij bent die hier inderdaad... Ja, als je hem opsteekt, in boschuppen doen.
6: Ja.

0: Die hooghalen of wel liggen het? De kaats uit de buurten.
1: Liggen in de toenmalige gemeente Westerbork.
0: Ja, dat is wel, ja.
1: Helemaal niet bij Westerbork.
0: Helemaal niet. Helemaal niet. Toen ik achter de eerste keer en Wolf is, ik denk, oh, moet ik naar Westerbork gaan. Maar ik vind het niet, dus kaats de verkeerde kant.
1: Als je in Westerbork bent, dan moet je nog hier leiden.
0: Ja. Maar het is wel indrukwekkend. Ja, ik vind dat. Daar commandant nu stort in was die kassen. Ja. Actoren en mijn kwartieren zitten hebben, dan weet ik het weer. En denk, god, wat is de wereld? Wat waanzin allemaal.
1: Wat waanzin, niet hè?
0: Waanzin, ja. Ik heb er geen andere woorden voor.
1: Hoe we hier met elkaar leven. Ja. Je kunt hier ook een keer niet met elkaar eens weten, maar
0: nee.
1: We elkaar als een niet om dood te maken.
0: Ik ben ook wel eens een keer hellig weer, hoor. Ja, maar, en ook wel op de
1: maar, we zijn allemaal wel eens hellig. Ja, dat mag ook. Dat geeft ook helemaal niks.
0: Maar ik was ergens weer er al die jaren een keer naartoe gaan.
2: Ja. Ja, zo is het inderdaad. En in Westerbork dus. En uiteindelijk is Harm uitgekomen. Dus in Nieuw-Balingen. En in Nieuw-Balingen, daar gaat morgen de tocht weer verder. Dan gaan we weer naar Alden. Ja, en als we dan in Alden zijn morgen aan het einde van de dag, dan komen we wel heel dicht bij Sleen. Waar we dus uiteindelijk vrijdag de trekker weer gaan parkeren. Na 3 weken trekkertocht hier op Radio Drenthe.
0: Yeah.
2: Dan stoppen we ermee. Ik stop er nu ook mee. Zometeen muziek voor volwassenen. Na de George Baker Selection.

0: Portefeuille? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Hey Tess.
3: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
2: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
3: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
2: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
3: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitzoeken.

0: uitdelen. Dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
1: Top! Jij blijft Bob.
2: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd reden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Late Night Shopping en Designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
8: Radio Drenthe.
9: Muziek voor volwassenen.
8: Met Johan Derksen.

0: productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Aretha Franklin coverde een nummer van Otis Redding. Het nummer 1 heet in Amerika, het nummer eindigt de 3 in Canada, 7 in Nederland, 10 in Engeland en 14 in Australië. En de achtergrondzangeressen, dat zijn haar zussen, Carolyn en Irma Franklin. Aretha Franklin, respect.

Aretha Franklin, respect. Jerry Williams schreef nummers voor Eric Clapton, Bonnie Raitt en B.B. King, maar hij maakt af en toe ook een soloalbum. En dat zijn best goede albums, maar ze bereiken het grote publiek nooit. Dit komt van zijn album Gone. Jerry Williams, I've Got Dreams to Remember.

0: Jerry Williams, I've Got Dreams to Remember. James Brown schreef het nummer voor zijn achtergrondzangeres Yvonne Fair, maar haar single werd in 1962 geen hit. En toen nam James Brown het nummer zelf maar op. En dat werd een nummer 1 hit in Amerika, het eindigde 12 in Engeland en 49 in België. James Brown, I Feel Good.
1: What?

James Brown, I Feel Good. Na de Paul Butterfield Blues Band begon Paul Butterfield een nieuwe band, Paul Butterfield's Better Days, met gitarist Amos Garrett, zanger Geoff Muldauer en drummer Chris Parker. Het nummer is geschreven door Bobby Charles. Paul Butterfield's Better Days. It all comes back. You got

I feel fine. Now I got love, and you got blues.

All but a feels better days, it all comes back. Wilson Pickett coverde een nummer van soulzanger Mac Rice. En dat deed hij in de Fame Studios in Alabama met de Sweet Inspirations als achtergrondzangeres. Het nummer eindigde 4 in Canada, 6 in Amerika en 28 in Engeland. En er bestaan ook nog mooie covers van Buddy Guy en Andrew Strong. Wilson Pickett, Mustang Sally.

Wilson Pickett, Mustang Sally. Murray Head was een musicalster in Amerika nadat hij de hoofdrol vertolkte in de musical Jesus Christ Superstar. Hij schreef een nummer over een matchfixing-schandaal bij de populaire honkbalclub de Chicago White Sox. De Amerikaanse radiostations draaiden de single helemaal grijs en desondanks werd het geen hit. In Engeland was het wel een hit voor de zanger van The Who, Roger Daltrey. Murray Head, Say It Ain't So, Joe.

Murray Head, Say It Ain't So, Joe. Stevie Wonder had al een nummer 1 hit in Amerika met Fingertips. En hij had 2 top 40 hits. En in 1965, hij was 15 jaar, nam hij zijn eerste eigen compositie op. Met de studioband van Motown Records, de Funk Brothers. Het werd opnieuw een nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 14 in Engeland en 50 in Canada. Stevie Wonder, Uptight.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Cry Baby van Garnet Mims is het album van deze week. En Garnet Mims begon in 1964 aan een solo-carrière. Zijn band, The Enchanters, gingen verder met zanger Sam Bell. En Garnet Mims bleef opnemen voor United Artists Records. Hij toerde door Engeland met Jimi Hendrix. En hij nam in Engeland een live album op met de Schotse band The Everest White Band. Dit nummer eindigde 30 in de Amerikaanse hitparade. Garnet Mims. Baby, don't you weep.

Garnet Mims, Baby, Don't You Weep. Mike Pettle had een goede staat van dienst bij allerlei Engelse rockbands en met Timebox scoorde hij zelfs een paar grote hits. En daarna begon hij met een eigen band, Pettle. Het komt van het album Roll 'em, Smoke 'em, Put Another Line Out. Pettle, Singing the Blues on Reds.

Petto, Singing the Blues on Reds. Het is een compositie van Marvin Gaye en Ivory Joe Hunter. Het nummer eindigde 2 in Amerika achter Dua Diddy Diddy van Manfred Mann, 3 in Nieuw-Zeeland en Canada, 4 in Engeland, 12 in Ierland, 36 in Duitsland, 45 in Nederland. En er verschenen mooie covers van de Mamas en de Papas, Van Halen, David Bowie en Mick Jagger en The Kinks, Martha Reeves en de Vandellas, Dancing in the Street.

Martha Reeves en de Vandellas, Dancing in the Street. Sharks werd als een Engelse superband gepresenteerd onder leiding van de basgitarist Andy Fraser uit Free. De gitarist was Chris Spedding en de Amerikaanse drummer Marty Simon. De onbekende zanger Snips werd ontdekt in een rockband uit Yorkshire. Het komt van het eerste album First Water, Sharks, World Park Junkies.

0: Sharks, World Park Junkies. Ray Charles schreef het nummer met zijn trompetist Ronald Richard. In 1955 was het de nummer 1 hit in Amerika voor Ray Charles. En er verschenen covers van Elvis Presley, The Beatles, Johnny Cash met June Carter, John Mayer, Johnny Holiday, Bill Haley, Dem van Van Morrison, Bobby Darin en The Everly Brothers. Maar dit is Ray Charles zelf. I Got a Woman.
1: Well,

Ray Charles, I Got a Woman. Jess Roden, dat was de opvolger van de zanger Robert Palmer bij de Engelse band Vinegar Joe. En hij begon een eigen band met muzikanten uit Southampton als begeleidingsband, de Jess Roden Band. Dit komt van het album Keep Your Head On. Het nummer is geschreven door Randy Newman, de Jess Roden Band. You Can Leave Your Head On.

De Jess Roden Band, You Can Leave Your Head On. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Eddie Floyd schreef het nummer samen met gitarist Steve Cropper. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het einde 19 in Engeland en 67 in Canada. En het werd ook nog een hit voor Otis Redding samen met Carla Thomas en David Bowie. Eddie Floyd, Knock on Wood.

0: je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hardlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 7 uur.
6: Door Albegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt, zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Drenthe.
7: De avond van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: boys.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten en daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech, of dat je had gebeld, maar ik was weer ingespeeld.

0: Dit is
1: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.
1: Dit is
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.
3: Tres, cuatro.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord. Maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim €62. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan €30. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n €2 tot €4 duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

you discover that

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vlogen een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.